bent aan het doen. De NPO Luister app die stroomt langzaam vol met gesmolten mensen. Rens die is vrachtwagenchauffeur, rijdt richting Hamburg. Hij zegt ramen open, 3FM aan en nog een paar uur te gaan. Lekker bezig. Sophie is net klaar met haar avonddienst in het ziekenhuis. Nu op de fiets naar huis. Het voelt alsof ik door een föhn rijd. Ik herken dat gevoel. En Lotte die heeft nog vanuit Breda. Ik zit nog in de tuin. Het is nu nog 24 graden. Veel te warm om te slapen. Give me drama some, y'all. Hey. Kun je nou echt niet slapen? Dan ga ik het misschien wel voor je fixen. Zometeen hoor je namelijk een slaapcoach met 3 praktische tips om lekker in slaap te vallen.

0: Sander bij 3FM. Je hoorde Homewrecker. Hoe gaat het met jou, hè? Misschien lig je in bed. Alles plakt. Kun je niet slapen? Ja, het is buiten takken heet. Maar vannacht is het de 3FM plaknacht. En zorg ik dat jij gewoon lekker rustig in slaap kan vallen. Dat doe ik door middel van Joris, die met een hele grote koelbox is, vol met ijsjes, onderweg naar jou toe om jou te voorzien met een ijsje. Wil jij zo'n ijsje? Laat het vooral even weten door te sturen. Beetje warm. Maar ook aan de telefoon heb ik nu een slaapcoach die je gaat helpen. Slaapcoach AFK, goeienacht.
1: Ja, goeienacht.
0: Nou, ik krijg heel veel appjes via de NPO-luisterapp van luisteraars die niet kunnen slapen. En misschien kun jij wel helpen, want je bent dus een slaappsycholoog. Jij helpt mensen om goed in slaap te kunnen vallen. Merk je dan ook dat het nu bij jou drukker is vanwege de hitte?
1: Nee, want ik werk vooral natuurlijk met mensen die echt langdurig 3 maanden of langer slecht slapen. Mm-hmm. Maar op zich hoor je natuurlijk wel veel dat mensen nu wat slechter slapen dan normaal.
0: Ja. Ja, waarom is dat dan? Waarom is het zo moeilijk om in slaap te vallen als het zo warm buiten is?
1: Nou, er is eigenlijk een relatie tussen je lichaamstemperatuur en je biologische klok. Dus overdag is ons lichaamstemperatuur een paar tienden van graden hoger. En 's nachts en 's avonds daalt die lichaamstemperatuur met een paar tienden graden. En eigenlijk als je het allercoolst bent, rond 1 uur of 3 's nachts, dan is de behoefte aan slaap ook het allergrootste. Okay. En in hittegolf kan je natuurlijk je warmte gewoon niet goed kwijt. En dan werkt dat proces gewoon wat minder goed.
0: Ja, dat is lastig dan. Oké, nou, het is bloedheet buiten. Het wordt beter, maar deze nacht is echt de hel. Hoe kunnen we nou wel voor zorgen met een paar praktische tips om wel lekker te kunnen slapen?
1: Je zou bijvoorbeeld een korte lauwe douche kunnen nemen.
0: Een lauwe douche, zeg je? Dus geen koude douche?
1: Nee, geen koude douche, want dan sluiten de poriën en je bloedvaten sluiten zich om juist warmte vast te houden. Dus dan kan je je warmte weer niet kwijt. Okay. En een warme douche voegt heel veel warmte toe. Dus eigenlijk het beste is een korte lauwe douche om toch wel je lichaamswarmte ietsje kwijt te kunnen.
0: Oké, dat is een goede tip.
1: Ja, en verder kan je natuurlijk gewoon, het zullen veel mensen wel weten, gebruik een ventilator. Dan heb je toch wel, eventueel kan je nog zelfs een open raam zetten om wat koelere lucht naar binnen te zuigen. Maar ook als dat niet kan, werkt het toch ook wel goed als je de ventilator op jezelf ook richt.
0: Ja, wat ik dan wel weer heb, ik wil niet moeilijk doen, Afke, maar zo'n ventilator, ik kan daar dan weer niet mee slapen, want dat ding maakt zo'n lawaai. Dat heb de hele nacht zo te...
1: Ja, ik heb zelf een hele stille ventilator, dus dat is op zich wel te doen. Maar het verschilt inderdaad per persoon. En het is ook goed om dan zelf af te wegen van wat vind ik irritanter, dat het zo warm is of dat die ventilator geluid maakt. En dat kan voor iedereen ook weer verschillend zijn.
0: En heb je nog een soort tip die je zeg maar niet per se met de hitte te maken heeft, maar gewoon die je tegen andere patiënten meegeeft van hoe kun je nou lekker rustig worden? Want het is best herkenbaar. Je kan best wel druk worden en denk van, het is zo warm. En je blijft maar in je hoofd zitten met dat gevoel. Hoe kun je dat gevoel een beetje kwijtraken en dat je gewoon rustig wordt en langzaam in slaap valt?
1: Nou, het beste is eigenlijk accepteren dat het een warme nacht is. En accepteren dat je waarschijnlijk wel iets slechter of iets korter of onrustiger zal slapen dan normaal. Want als je het heel erg weer druk gaat maken of gewoon niet accepteert zoals het is, dat is voor ons brein een signaal dat er eigenlijk een probleem is. En een probleem is al bijna synoniem met een gevaar voor je brein. En dan blijf je juist wakker, omdat je brein denkt dat die jou zo helpt om het probleem op te lossen. Ja, het probleem is natuurlijk niet oplosbaar, want als je airco had, dan had je die al aangezet. Dus eigenlijk is niet accepteren dat je slecht zult slapen door de warmte. Dan blijf je eigenlijk alleen maar langer wakker. Doordat je toch... En als je dus denkt van, ik accepteer gewoon, ik ga een half uurtje later naar bed, zodat ik nog iets moeier ben. En ik accepteer dat ik waarschijnlijk wat langer zal doen om in slaap te vallen. Of wat misschien wat vaker tussendoor wakker zal worden. Ja. Dan stel je een soort van je brein gerust. En dan kan de slaap soort van vanzelf komen eigenlijk.
0: Het komt allemaal eigenlijk wel goed. Dat is gewoon, we moeten het misschien een beetje relativeren allemaal, deze hete nacht.
1: Ja, precies.
0: Oké, vind ik een mooie laatste tip, Afke. Ik hoop dat ik nu... eigenlijk hoop het niet. Ik wil zeggen, ik hoop dat heel veel luisteraars nu in slaap gaan vallen. Stiekem hoop ik ook dat ze nu wakker blijven. Dat lijkt me ook gezellig.
1: Ja, het heeft okay. Voor- en nadelen natuurlijk.
0: En jij gaat nu lekker slapen, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Nou, slaap lekker en heel erg bedankt voor je advies.
1: Ja, graag gedaan.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

Je hoorde al Ledge. Hey, sommige artiesten moet je niet te snel beoordelen. Ik dacht serieus, Shanna Spyro, dat ze alleen muziek maakt voor mensen die vrijwillig met regen uit het raam aan het kijken zijn. Hey, bijvoorbeeld met dit liedje, zo zielig.

supermooi, maar ook een beetje droevig. En ook bij deze... Ja, alsof de maandagmiddag een soundtrack kreeg. Maar ze kan ook vrolijke liedjes maken. Een liedje met een Amy Winehouse.

Material Lover bij 3FM. Ja, misschien kun je niet slapen omdat het zo dan too heet is. Geen zorgen, ik ga voor je zorgen. Verkoeling is onderweg. Mijn vriend en collega Joris is namelijk onderweg met een coolbox vol met ijsjes. Nou, wil je zo'n ijsje en een beetje verkoeling? App dan nu het woord een beetje warm naar de NPO Luister-app en dan krijg jij zo meteen lekker.

solo muziek uit. Ja, er is inmiddels zoveel nieuwe muziek van Sef, er is zoveel om hem heen gaande, dat het moeilijk is om te kiezen wat ik moet draaien. Maar gisteren kwam er zo'n vette track uit. Die wil ik graag gaan laten horen.

0: nacht met Jasper.
1: Oh, alles plakt.
2: Alles plakt. Het is namelijk super heet. Misschien kun je ook niet slapen omdat het zo tapes warm is. Geen zorgen. Ik ga voor je zorgen. Ik zorg voor een beetje verkoeling voor je. Want mijn collega en vriend Joris is onderweg met een koelbox vol met ijsjes om langs te brengen bij luisteraars. Joris, waar ben jij op dit moment?
3: Ja, ik sta op een plek waar het ontzettend warm is. Maar het ruikt hier wel heel erg lekker. En ik sta hier bij Jeroen. En Jeroen is iemand die normaal gesproken denk ik altijd heel erg vroeg wakker is. Ja. Maar ik vraag me af, ben jij nu al wakker of ben je nog wakker?
4: Nog wakker. Ik ben gisteravond 7 uur begonnen.
3: Gisteravond 7 uur?
4: Ja.
3: Want wat is jouw beroep?
4: Bakker.
3: Ja, en het ruikt hier ook naar warme broodjes. Dat is een goed teken.
4: Ja, dat moet ook, hè?
3: Ja, zeker. Maar het is hier zo warm. Ik vraag me af, moeten we eigenlijk de oven nog wel aandoen voor die broodjes?
4: Nou, het moet wel, maar die bakken nog iets warmer.
3: Ja, het scheelt niet veel meer, zeg maar.
4: Nee, het is hier nu 35 graden.
3: Hier binnen is het 35 graden. Ja, dat voel je ook wel gelijk. Een sauna is er niks bij, zeg maar.
4: Nee, dat klopt.
3: Hoe hou je dat vol?
4: Rustig aan doorgaan. Je zal me moeten.
3: Ja, je kunt niet anders. En is het altijd dat je dan nog wakker bent? Of sta je ook wel eens andere tijden op? Of hoe werkt dat bij jou als bakker?
4: Ik werk 6 dagen per week.
3: Ja?
4: Alleen, dus constant. Dus eigenlijk elke keer hetzelfde ritme.
3: Elke keer hetzelfde ritme. Dus je bent altijd nog wakker en dan ga je... Hoe laat ga je dan naar bed?
4: Vanmiddag zal het een uur of 12 zijn.
3: Kun je dan nu nog wel slapen overdag?
4: Jawel, gelukkig wel. Daar ben ik moe genoeg voor.
3: Ach, gelukkig maar.
4: Ja.
3: Hey, heb je ook zin in wat verkoeling?
4: Zeker weten.
3: Dat heb ik namelijk meegenomen.
4: Zeker weten.
3: Nou, ik ga er eventjes ruimte voor maken, want ik heb hier een mooie koelbox meegenomen. Ik heb allemaal... Ik ga heel Nederland door met mijn verkoeling. En ik heb hier een mooie blauwe koelbox meegenomen. Ik moet hem eventjes van mijn hand af zien te wrikken. En nou, maak hem maar open, zou ik zeggen. Dan kun je zelf zien wat voor mooie verkoeling erin zit.
2: Het is net een cadeautje.
4: Nou, dat ziet er wel heel erg lekker uit.
3: Wel, hè?
4: Zeker wel.
3: Wat zie je?
4: Mooie aardbeienkoons.
2: Oh, yeah.
3: Oh, yeah. Ja. Ja. Wil je er eentje?
4: Heel graag.
3: Je mag er zelfs wel meer dan één als je wil.
4: Nee, één is genoeg.
3: Nou, ik zou zeggen, pak hem lekker uit en geniet ervan. Ik hoop dat hij wat verkoeling voor je kan brengen.
4: Dat denk ik wel, ja.
2: Lekker,
3: nou,
2: zeg.
3: Kijk eens aan, alsjeblieft, geniet ervan.
4: Dankjewel.
2: Nou, wil je daar ook een ijsje? Dan moet je nu even via de NPO Luister app sturen. Beetje warm en dan komt Joris naar je toe. Joris, dat is toch waar? Jij komt eraan?
3: Ja, zeker. Tot zo.
2: Oké, stap snel die auto in. Stuur ik een nieuw adres daardoor.
3: Hoi.
2: Het is 3FM. Beetje warm in de NPO Luister app. Nu Shakira.

0: Wims, ook Major Lazer komt eraan. Eerst het laatste nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: vanwege de hitte. App dan even een beetje warm naar de NPO Luister app. Want Joris is onderweg om ijsjes uit te delen in het land. Dus app even een beetje warm.
1: Ja, we moeten continue to sweat. Ik een beetje warm hier. Hey, Cliff. Hey. Ja, het is warm hier.
2: Het is snikheet.
1: Snikheet.
2: Ja.
3: Hey, yo, hey, yo.
4: This is my new single.
3: And you're listening to my new single.
5: Nieuw op 3FM.
6: S10 en Oscar and the Wolf. Safe and sound.
7: Met 3FM ontdek je nog.

and Last Friday Night bij 3FM. Hey, welk nummer is voor jou meteen vakantie? Niet gewoon een leuk liedje, maar echt zo'n nummer waarbij je ineens weer ergens bent. Achterin de auto, plakkende benen op de stoel, ramen open, je ouders voorin, een coolbox bij je voeten en ergens langs de Franse snelweg zo'n veel te duur tankstationbroodje. Voor mij is het deze. Als ik het nummer van de Red Hot Chili Peppers hoor, dan ben ik meteen weer onderweg naar Frankrijk met mijn ouders. De zon op mijn gezicht, eindeloos afvalt. Een beetje suffig van die lange rit, maar ook een gevoel van... Yeah, de vakantie is begonnen. En dat is misschien wel het mooiste aan muziek, hè. Een nummer kan je harder terugbrengen dan welke vakantiefoto dan ook.

0: Twente 3-2-1 bij 3FM. Hey, je maakt kans op een 3FM fanpakket. Daar hoef je niet zoveel voor te doen, behalve je mond houden. Maar spelen zeg je niets, dan win je iets.
1: Met Mark.
0: Hi Mark. Met Jasper, 3FM.
1: Hallo Jasper.
0: Hallo, hou je het een beetje uit in de hitte?
1: Het is wel warm.
0: Het is tafers warm, zoals jij stuurt via de app.
1: Het is tafers warm.
0: Ja, heel vervelend. Hey, daar bel ik je eigenlijk helemaal niet voor. Ik bel je voor iets anders.
1: Oh jee.
0: Jij zit namelijk op dit moment in
1: dan
0: het spelletje.
1: Zit ik weer een onverwachte quiz?
0: Zeg je niets, dan win je iets. Is dat duidelijk? Mark. Jij bent de winnaar!
2: Alweer een winnaar!
0: En nu mag je weer praten.
1: Ah, dat is wel fijn. Hey, het is heel leuk dat je me hierover belt. Want ik, serieus, ik zat gisteren of eergisteren zat ik te luisteren. En toen hoorde ik dit item voorbij komen. En toen praatte er iemand. Toen dacht ik, als mij dit gebeurt, ik ga echt niks zeggen.
0: Ja, het gebeurt heel ook goed, nu. Heel goed, heel scherp. Hey, jij wint een 3FM fanpakket. Hartelijk leuk. Gefeliciteerd.
1: Hey, dankjewel, man.
0: En een fijne nacht.
1: Hey, tot dan nog. Yo.

Olivia Rodrigo, Drop Dead bij 3FM. Joris, mijn collega en vriend, is onderweg met een coolbox met ijsjes om jou te verkoelen. Maar ik ben ook op zoek naar een beetje verkoeling. In de vorm van muziek. Is er een zomertje?

0: weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Religion bij 3FM. Het is fucking warm en daarom ben ik op zoek naar een beetje verkoeling in de vorm van muziek. En misschien kun jij dat wel aan mij brengen. Sjoerd, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt wel een fijn zomers liedje, hè?
1: Ja, dat klopt. Magic in Hamptons van Social House.
0: En die,
1: dat brengt mij eigenlijk terug naar vroeger. Met de vriendin lekker s'avonds. Nog roadtrips als zo warm weer was geweest.
0: Oh.
1: Een beetje afkoelen in de auto. En nog genieten van de omgeving en de zon.
0: Oké, en hoe lang geleden is dit?
1: Vanaf 5 jaar heb ik denk ik wel zoiets. Die herinneringen.
0: Ja, oké. En neem me even mee dan naar zo'n roadtrip met je vriendin. Hoe zag het eruit?
1: Lekker met de ramen open, muziek aan, ook een beetje de bas over de speakers en dan lekker door de omgeving, een beetje binnen doorweggetjes.
0: En waar rij je heen dan?
1: Ik woon in Venlo, dus omgeving Venlo.
0: Gewoon in Venlo, maar dit is niet per se een eindbestemming, het is gewoon lekker samen een rondje rijden.
1: Ja, vaak eindig je natuurlijk wel lekker met een ijsje.
0: Oh, lekker zeg, een ijsje. Nou ja, dan maak je ook kans op bij 3FM ijsjes vanavond.
1: Ja, dat heb ik gehoord, inderdaad.
0: Ja, lekker zeg. Oké, hey, ik ga je weer even terugbrengen naar dat gevoel, naar die roadtrip samen met je vriendin. Dus zet even de ramen open van je vrachtwagen. En geniet weer even van dat moment. Ik ga hem voor je draaien.
1: Gaan we doen, dankjewel.
2: Spot a little hottie when I flipped up the shade. Looking like a red rice sitting in the driveway. Bottle of Ciroc with it in the Kool-Aid. She done pulled up like I'm getting rid of

0: opgestuurd met een volle ijsbox met allemaal ijsjes. Je bent langs luisteraars gegaan, Joris. En ja, ik dacht, misschien moeten we nu gewoon even wat sneller. Want ik heb jou heel veel ijsjes meegegeven. Misschien moeten we die gewoon ergens gaan uitdelen. Okay. Waar sta je nu, Joris?
1: Ja, ik ben nu ergens midden in het centrum van Hilversum.
0: Op
1: de Goes in Hilversum ben ik gekomen, hoor ik net, van deze jongens. Sorry, waar zijn we? Zeg het eens.
2: We zijn op dit moment op de Goes in Hilversum. Dat was 10 jaar geleden. Was de Goes de top 3 brugse straat van heel Nederland. Dus het is wel een redelijk brugse straat. Het is nu iets normaler. We zijn nu met normale
3: Job
2: jongens.
3: Job is er vandaag.
2: Job en Wouter zijn nu op de lijn.
3: Dus hij is nu weer nummer 1 berucht.
1: Ja, en zijn jullie beroemd of berucht dan?
3: Allebei.
2: We wonen er allebei niet meer, maar als we hier weer zijn, dan gaat het wel gewoon weer. Je weet hoe het gaat.
1: Hey, maar jongens, het is fucking warm. Waarom zijn jullie uit aan het gaan?
3: Ja, wat moet je anders, We moeten het heet houden, bro.
2: Kijk, dat is dat vuile beeld dat iedereen, dat stereotype wat iedereen heeft in Hilversum. Ja? Denken dat wij allemaal zwembaden in onze tuin hebben.
1: Dat hebben jullie niet.
2: Onzin. Nee? Ongein.
1: Hoe hou je het dan cool?
2: Weet je, ik woon gewoon in een of andere Phoenixwijk, hier ergens in Hilversum over het spoor heen. Ik heb helemaal niks te makken. Weet je, wat moeten wij doen? Ja, wat in Loosdrechtse plassen.
1: Oké. Sorry, ik mocht niet op, hè. Willen jullie ook een ijsje of niet, jongens?
2: Ja.
1: Heb ik bij me. Hier, het zit in de koelbox.
2: Mag ik even een shout-out doen naar wat mensen?
1: Ja, eerst de ijsje. Komt-ie.
0: Geen shout-outs.
1: Eerst een ijsje. Pak lekker een ijsje, jongens.
2: Oh, lekker ijsje. Lekker.
1: Je mag zoveel pakken als je wil.
2: Nee, doe maar eens.
3: Maar je hebt niet eens waterijs gehad.
1: Ja, jawel, dit is toch
2: een cornettootje.
1: Dit is toch lekker een cornettootje?
2: Lekker gesmolten ijsje.
1: Pak die eronder, er zijn nog veel betere ijsjes.
0: Hé, jongens, ik vind het hele ondankbare gasten. Als ze niet willen, dan moet ze me gewoon wegwezen.
1: Ja, maar ze moeten op ook, hè?
0: Dan geven we gewoon gratis ijs weg.
2: Wat is dit man? Helemaal klauw zit onder de ijs.
1: Ja, nou, ze willen toch geen ijs. Jongens, weet je wat? Misschien moeten we het maar niet doen.
0: Zoek het lekker uit,
2: hoor. Ja, misschien moet jij koelbak kopen, die vriest.
1: Ja, nee, er was geen koelbos, die vriest.
2: Wat is dit man?
1: Ja, maar je maakt het ook zelf... Kijk dan, je maakt het zelf ook heel erg, hoor.
0: Ik heb zo'n doen, jongens.
2: Fix shitters, man, NPO.
0: Oké, nou, supergezellige gasten. Hashtag not. Ik woon in de Phoenixwijk, bla bla bla. Nou, superleuk. Het is, jongens, ik ga er nog even wat ijsjes uitdelen, denk ik. Gewoon op straat aan mensen die het wel leuk vinden. Dit was trouwens de 3FM Plaknacht. Gratis ijsjes voor jou met zometeen nog meer verkoeling. Want zometeen op 3FM hoor je Post Malone. Maar eerst Paul en Fritz Kalkbrenner. Dit is Sky and Sand nu bij 3FM.

0: bij 3FM. You're the sky and sand. Hey, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen.
0: Heb je lekker geslapen?
1: Nou, ik heb kort geslapen, maar wel lekker, ja.
0: Ja, dat was het me, want... toen in die tafel zitten?
1: Nou, hoe warm denk je dat het was in mijn slaapkamer?
0: 30 graden of zo?
1: Ja.
0: Ja, dat is toch super heet, maat?
1: Absurd, maar ik viel in slaap, dus het is goed gekomen.
0: Oké. Okay.
1: Maar het is wel, ik heb wel met iedereen te doen die nu wakker ligt. Het is echt
0: fris en fruitig, de plaknacht op 3FM.
1: Zeker. Ja. Daarover, want jij hebt net heel veel ijsjes weggegeven voor iedereen die nu niet kan slapen. Dacht ik, wat misschien ook nog wel helpt, is als je in je hoofd hebt dat er iets goeds aan gaat komen. He, dat je iets moois in het vooruitzicht hebt.
0: Ja.
1: Een beetje positiviteit in plaats van piekeren. Daar heb ik zo meteen een oplossing voor. Ik heb namelijk verkoeling voor je voor morgen. Dat kan je nu alvast winnen.
0: Okay.
1: Wat je daarvoor moet doen, dat ga ik je dan zo meteen vertellen.
0: Okay. Tot zometeen bij de Weekend Super Vroege Ochtendshow met Alan Verboom zometeen. En muziek van Tudor Cinema Club. Oh my god, what you know komt eraan. Eerst Post Malone dus bij

0: bij 3FM. Hey, goedemorgen. Wakker worden met heel veel hitte en fijne muziek. Doei bij 3FM met het laatste nieuws nu van de NOS.
1: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey, goeienacht als je nog wakker ligt omdat je niet kan slapen op dit moment. Ik kan het me voorstellen. Er is verkoeling voor je mogelijk. Hoe en wat leg ik je zo meteen uit, maar het kan jouw kant op komen.

0: Goedemorgen, vroege ochtend van de zaterdag is begonnen. Ik kan me ook voorstellen dat je nog steeds wakker ligt of weer bent wakker geworden. Ah, het is echt verschrikkelijk, hè. Die hitte, we slapen allemaal zo slecht deze periode met die plaknachten. Ik weet niet hoe het bij jou is. Bij mij op de slaapkamer is het 29 graden. Nou, bij jou misschien wel nog erger. Even wat reacties uit het land, hoe mensen slapen deze periode.
1: Ja, warm, veel muggen.
2: Ja, heel slecht. Echt kleupte. Zwaar kleupte.
3: Ik heb een natte theedoek in mijn nek gelegen.
0: Ja, misschien werkt het wel, een natte theedoek in mijn nek gelegen. Ja, dit zou zomaar kunnen. Ik heb misschien wel iets beters voor je. Ik weet niet hoe dit met jou zit. Ik heb hier altijd zelf heel veel baat bij. Als je een positief vooruitzicht hebt, dan kan je veel meer ontspannen. Dat heb ik altijd. Als ik weet van, oh, weet je, er komt iets moois aan, dan komt het allemaal wel goed. Als jij op dit moment wakker ligt, ik heb misschien de oplossing voor je. Jasper heeft net allemaal ijsjes rondgebracht. Althans, Joris heeft dat gedaan bij Jasper. Ik wil je ook wat perspectief bieden voor morgen. Morgen wordt het weer zo'n warme dag. Daar gaan we samen nu naartoe. Als je op dit moment wakker bent, dan is dat eigenlijk heel vervelend op het moment dat je wil slapen. Als je keihard aan het werk bent, nou ja, hetzelfde geval. Ik hoop dat je een fijne nacht hebt. Ik wil het volgende aan je voorstellen. Zometeen, krijs voor gratis ijs. Je mag op mijn kosten morgen lekkere verkoeling gaan halen. Het enige wat je daarvoor moet doen, een beetje lef hebben. En heel hard het woord ijs schreeuwen door de telefoon. Dus dan bel ik je zo meteen even op. Je schreeuwt heel hard het woord ijs. Dan kan het zomaar zijn dat je buren wakker worden. Het kan zijn als je huisgenoten hebt dat die ook wakker worden. Maar je kan er wel verkoeling mee verdienen. Mocht je daar zin in hebben, app dan even het woord ijs deze kant op in de NPO Luisterapp. Het woord ijs deze kant op appen. Dan schreeuw je zo meteen zo hard mogelijk het woord ijs. En wie weet krijg jij wel gratis verkoeling morgen op

0: 3FM met Ray. Oei. Vannacht is het weer zo eentje. Zo'n vreselijke plaknacht waarin je alleen maar wakker ligt op dit moment. En misschien jij ook wel dat je niet kan slapen op dit moment. Ik heb het echt met je te doen. Al die slaapkamers, het is zo warm. Ook alle berichten die ik zie verschijnen in de NPO Luisterapp. Ik vind het echt sneu. En ja, ik had het zelf door. Net 29 graden was het bij mij. Ik dacht, daar moet een oplossing voor komen. Een beetje positiviteit, een beetje een goed vooruitzicht. Dus ik heb de belofte aan je gemaakt. Als jij het aandurft om hard ijs te krijsen, dan krijg jij verkoeling op mijn kosten morgen. Krijs voor gratis ijs. Ik heb Mark even teruggebeld. Mark, goedemorgen.
1: Hey, Anan, goedenacht.
0: Bij jou in de slaapkamer wil je nu niet zijn, hè?
1: Absoluut niet.
0: En jij bent er toch?
1: Ja, ik moet toch slapen zo meteen.
0: Wat is de situatie bij jou thuis?
1: Ja, het is echt heel erg warm. Ik heb de ventilator wel aanstaan, maar de warme lucht die zit nog steeds in mijn kamer.
0: Oh, dat meen je niet. Oké, maar hoe warm is het bij jou?
1: Nou ja, voor mijn gevoel 35 graden. Het zal iets minder zijn, maar voor mijn gevoel is het echt warm.
0: Ja, het is geen slaaptemperatuur, nee. Ja, het is echt zo'n plaknacht, hè, vannacht. En hoe ben jij dan? Als je niet kan slapen, ben je dan iemand die gaat draaien, gaat woelen of proberen? Hoe doe jij dat?
1: Ja, ik ben wel iemand, ja, ik lig wel echt gewoon alleen maar in mijn onderbroek en geen dekens en dergelijke over me heen. En dan, ja, boelen totdat ik een keer echt gewoon een beetje lig en dan hopen dat ik in slaap val.
0: Oh ja, dat vind ik ook wel knap. Ik kan dat dus echt niet. Zonder deken en slaap vallen, dan heb ik geen nacht.
1: Nee, ja, dat snap ik heel goed, want je wilt toch iets om je heen hebben. Maar als het zo warm is, dan vind ik echt alles best.
0: Ja. Hey, ik heb een verzachtertje voor je. Krijs en win ijs, dat is waar jij mee doet. Ja, aan jou dan de taak om het woord ijs zo hard mogelijk te roepen zometeen. Hou dat een paar seconden vast. Doe je dat goed, dan kan jij morgen op kosten van mij wat verkoeling halen. Om het allemaal een beetje te verzachten.
1: Oh, dat is wel lekker.
0: Maar dan moet je dus wel nu het woord ijs gaan roepen. En ik weet niet, ben je met mensen thuis op dit moment?
1: Ja, god. Ja, met z'n vieren.
0: Met z'n vieren, oké.
1: Okay. Ja. Ja, weet je, dan worden ze even wakker. Maar dan slapen ze wel weer door.
0: Kijk, zo mag ik het horen. Oké, we gaan ervoor. Het is aan jou, ik tel af. En dan zo hard mogelijk en zo lang mogelijk het woord ijs roepen. En dan komt het allemaal jouw kant op. In 3, 2, 1... Mark, dat kan harder. Dat kan harder.
1: Dag.
0: Ja, nee. 3, 2, 1, kom op. Ja, heel goed, heel goed. Misschien zijn ze wakker, maar dan kunnen jullie wel lekker ijsjes gaan halen. Het komt jouw kant op. En sterkte in die hete plaknachten.
1: Ja, komt helemaal goed. Dankjewel, man.
0: Het is 3FM met Lucia Special Amigo.

Hey, iemands naam onthouden, ben je daar goed in? Iemands naam onthouden? Nou, dan stelt iemand zich voor, weet je, en je noemt jouw naam. Die ander noemt vervolgens zijn naam. Je hebt geen idee meer, toch? Eerlijk is eerlijk. Je weet het niet meer, toch? Ik heb dat elke keer. En dan kan ik me voor mijn kop slaan, want dan denk ik, ja, had dan even geluisterd, weet je. Maar het lukt dan niet. Ik blijf het niet onthouden. Ik let er niet op of zo. Ik weet niet hoe jij dat altijd aanpakt. Maar er is dus een manier gevonden hoe je toch nog namen kan onthouden. Tenminste, het kan je helpen. Een half uurtje wandelen. Vind ik heel leuk, maar het schijnt ook echt heel goed te zijn. Blijkt uit onderzoek, las ik. Een half uurtje wandelen voor je bijvoorbeeld naar een feestje gaat waar je allemaal onbekende mensen ziet. Dat helpt je dus je hoofd leegmaken. Je krijgt er meer focus door. En je geheugen wordt er beter door. Waardoor je dus ook ineens veel meer namen kan onthouden. En daarnaast, als je hem dan hebt gehoord, wil ik je nog even een kleine tip meegeven. Herhalen die naam. Dat is een truc. Dan sla je hem goed op. Repeat it, zoals Martin Garrix en Ed Sheeran zouden zeggen. Hoorde je net bij 3FM. En dit is Clooney. 3.

bij 3FM en Angels. Hey, wat lekker dat je luistert, dat je wakker bent op dit moment en 3FM hebt aangezet. Dank je wel daarvoor. Ik zie je al veel verschijnen in de NPO Luister-app. Daar mag je altijd van je laten horen. Hè. Mocht je dat fijn vinden, mocht je dat leuk vinden. Ik zie Marit, Jamie en Stefan bijvoorbeeld al. Die hebben zich gebeld. Mocht ik iets voor je kunnen doen, wees welkom in die app. Dan pas ik de muziek helemaal aan op jouw situatie. Of je nou niet kan slapen of wakker moet blijven juist. Komt helemaal goed met 3FM. Zometeen dan ga ik Trompeta voor je draaien. Lekkere zomerse plaat. Die klinkt normaal gesproken zo. Maar het had niet heel veel gescheeld of hij klonk een klein stukje anders. Ah, het is niet best dit, hè? Ongelooflijk vals, maar dit had zomaar kunnen gebeuren. Sterker nog, het kan zelfs zijn dat dit bij jou in een dorp zo klinkt op een of ander feest of bij jou in de stad, op een festival. Het zou kunnen. Hoe dit zit, hoor je zo meteen.

zeggen wel eens, een liedje dat kan in de zomer heel anders aanvoelen en heel anders klinken dan in de winter, hè? Nou, als we daar zo even over nadenken samen, klopt eigenlijk wel, hè? Is wel zo, ja. Ik heb heel lang gedrumd en nou, dan word je vooral heel bezweet als je aan het drummen bent en je bent muziek aan het maken, maar verder gebeurt er niet heel veel. Blazers, die hebben soms echt even flink werk, want anders klinkt het liedje daadwerkelijk anders. Het kan in de zomer zo zijn dat hun instrument een beetje vervormt met al dat metaal en zo. En dan kan dat dus de klank van de muziek wat veranderen. En dan klinkt je muziek ineens een stuk hoger of ineens een stuk lager. Maar dan sta je dus helemaal niet per se bij stil, hè? En dan kan het dus zijn dat er bij jou op de braderie in het dorp of in de stad bij een festival, dat daar muziek wordt gemaakt en dat het ineens heel anders klinkt. Dus zij moeten altijd even stemmen van tevoren. En dat moet soms wel meerdere keren per dag als het warm is. Kan je nagaan. En ik zat ook nog te denken, stel hè, je hebt een trompet aan je mond. Dat is heet. Dat is niet te doen. Gaat bijna niet. Ze moeten wat voor ons over hebben, hè, die muzikanten. Ah, de waanzinnige zomertracks komen jouw kant op nu met Willy William.

3FM, Juste. En Turn the Lights Off hoorde je bij 3FM op je vroege ochtend als je net bent wakker geworden. Misschien wel je late avond als je nog steeds wakker bent of niet kan slapen vannacht. En wat fijn in ieder geval dat je bij 3FM bent. Ik ben Anan, ik ben er voor je vandaag met heel veel muziek. Misschien heb jij dat ook wel eens, dat je soms een liedje hoort en dat je denkt, wat is dat toch? Ik kom er niet uit, wat is dat nou? Hoe heet dat nou? En dan hoor je hem vaker en je blijft jezelf maar afvragen, wat is dat liedje nou? Ik heb dat nou al 5 keer gehad met deze zomertrack. Maar dan weet je wel dat hij lekker is. Waanzinnige nieuwe plaat van de Haagse band Flair. Door het oog van de nacht is nieuw bij 3.

0: La Perla hoorde je bij 3FM. En zometeen die zomerse plaat van de Bauza Magnetic komt er voor je aan. En trouwens, het nieuwe liedje van Somber ga ik ook voor je draaien. Eerst het laatste nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. 5:02, samen richting de vroege zaterdagochtend toewerken. Met de Bauza zometeen, Magnetic en de nieuwe Somber naar Pink Panthers. Dit is Illegal.

ready.

Bieber, My Body Isn't Ready, heeft hij net uitgebracht en is de 3FM mega-hit van deze week. Dus hoor je extra vaak voorbij komen. Hey, daarover gesproken, liedjes die je kan meezingen, daar heb je geen genoeg aan, geen gebrek aan bedoel ik bij 3FM. Maar die liedjes die je al jaren...

trailertje. Op de basisschool gebruikte ik dat om me beter te kunnen concentreren. Maar stiekem was het ook gewoon heel lekker om altijd naar muziek te kunnen luisteren. Laten we eerlijk zijn. Maar dat soort liedjes, van die liedjes die al jarenlang meegaan. Misschien heb je zelf een mooie herinnering bij een bepaald liedje. Of het kan juist een liedje zijn waarvan we denken die gaat nog jarenlang mee in de toekomst. Dat soort muziek hoor je ook heel veel bij 3FM. En vooral door de weeks bij Ivo van Breukelen. Tussen 9 en 12 bij Tijdloze Tracks. Al jouw favoriete liedjes die jaren meegaan of nog jaren mee kunnen. En waar je met vol enthousiasme bij kan meezingen. Hoor je dus allemaal tussen 9 en 12 bij Ivo van Breukelen. En zometeen alvast een klein voorproefje. Ja, ik vind dit namelijk heel vet. Ik ben een groot voorstander van muziek uit de tents. Ik vind eigenlijk alles wat in de tents is uitgekomen, dat vind ik waanzinnig goed. En Alan Walker, ja, dat was een beetje een icoon op dat moment, vond ik. Die zat in iedere YouTube-intro. Iedere YouTuber gebruikte dat, want het was copyright-free. Je zag hem overal voorbij komen, maar die muziek, het was zo goed. Faded ga ik zo voor je draaien. Je hoort hem zometeen na de zomerhit van de Bausa. Dit is Magnetic bij 3.

0: Alan Walker bij 3FM. Faded.
1: Oh, appje van Robin.
2: Where are you now? Nou, ik zal het je vertellen. Ik rij ergens tussen Wezepen en Harden onderweg richting Lunteren.
0: Nou, lekker om te weten. Hij werkte vandaag. Geniet ervan, van je reis. Hey, mag ik je even een tip geven trouwens op deze vroege ochtend? Veel sporten, veel bewegen, ook als het zo warm is als vandaag het wordt. Hardlopen, fietsen, naar de sportschool gaan. Maakt niet uit als je het allemaal maar doet, want je kan daar flink mee uitsloven. Zelfs als je helemaal bezweet bent. Hoe het zit hoor je zo meteen, want ik wil je eerst even wat nieuwe muziek laten horen.

0: je nog?
1: Ah, ik vind dit zo'n ongelooflijk groot talent. The Thing I Love hoorde je van Max. Grote hit. Wordt nog steeds op heel veel plekken gedraaid. Wij draaien bij 3FM ook wel eens. Ik vind het ongelooflijk lekker. Maar nou heeft hij dus nieuwe muziek. En die vind ik eigenlijk nog een tikje beter. Vind ik wel leuk. Hij heeft hem gemaakt met John Bellion. Dat is de man achter onder andere de muziek van Justin Bieber, de Jonas Brothers en Selena Gomez. Dus die kan wel wat. Toen ik dat hoorde, dacht ik, oké, ga ik toch even checken. En ik luisterde het. En toen dacht ik, ja, dit is echt heel goed. Het gaat over het waarderen van de mensen om je heen die er voor je zijn. Maar ook een besef voor jezelf, hè, dat je er altijd moet zijn voor degene naast je. Voor je vrienden, voor je familie. Voor hemzelf is het dan ook nog een extra laag, want hij is vader. Hij heeft een jong dochtertje en hij heeft zoiets van, dit is ook een beetje een boodschap daaraan. Van, ik ben er voor jou, voor mijn dochter in zijn geval. Ik vind het een prachtige boodschap, maar het is vooral een heel lekker liedje. En je bent een van de allereerste die hem hoort, want hij is echt net uit. En je ontdekt hem nu al bij 3FM. De nieuwe van Max heet Steady.

begint langzaamaan licht te worden. En je hoorde Nirvana bij 3FM. En Smells Like Teen Spirit. Zweet je eigenlijk veel? Nou, we het er toch over hebben, hè? Met die hitte steeds en zo. Er is bijna geen ontkomen meer aan, hè? En ik vraag het, omdat ik allemaal berichten zie in het nieuws over dat jongeren zich heel erg schamen, vooral op werk of op school, als ze dan van die zweetplekken hebben en zo. Ik weet niet of jij daar last van hebt? Ik zweet dus bijna niet, dus wat dat betreft komt dat bij mij wel goed. Mocht jij daar last van hebben en mocht je dat ook een beetje ongemakkelijk vinden, wees er trots op, zou ik zeggen. Dat las ik. Het is onderzocht en als je dus meer zweet, dan heb je dus een betere conditie. Hoe meer je zweet, hoe beter je conditie, hoe fitter je bent. Dus eigenlijk laat je juist alleen maar zien dat je hartstikke sportief bent, hè? Ik bedoel, Usain Bolt, die zweet ook 2 liter gemiddeld, hè? Dus je bent gewoon een topsporter, kan niet anders zeggen. Zweet, dat is

0: 21 Pilots en Stressed Out hoorde je bij 3FM op je vroege zaterdagochtend. Wat fijn dat je 3FM aan hebt staan vandaag. Dankjewel daarvoor. Ik ben Anan. Ik maak je wakker met Kygo zometeen, Firestone. En we moeten het even hebben over het WK voetbal. Ik weet niet of jij het heel erg volgt. Volgens mij is de oranje koorts inmiddels wel echt aan het doorbreken. Hè? Volgens mij steeds meer mensen die er zin in hebben toch wel even kijken. Bij mij in de buurt hangen inmiddels ook allerlei vlaggen over de straten en zo. Iedere lantaarnpaal is dan met elkaar verbonden. Ik vind het allemaal vet, dat voetbal. Maar de muziek vind ik echt 80 keer beter.
1: Het WK. WK Anthems.
0: Ik kan daar echt zo van genieten. Van die muziek waardoor we allemaal de schouders eronder zetten. Allemaal lekker kunnen meezingen. En dat WK-gevoel gewoon zo lekker kunnen aanwakkeren met elkaar. Ik vind dat heerlijk. Daarom het WK. WK Anthems bij 3FM. Iedere vroege ochtend dat we samen zijn, hoor je hem. En je krijgt dan twee liedjes te horen. Die strijden tegenover elkaar. En er is er maar plek voor één. Er kan er maar eentje winnen. Die gaat mee naar morgen. En dan krijgt hij weer een nieuwe uitdager. Degene die staat op het moment dat Nederland of wint of het WK definitief verliest. Dat is de absolute winnaar en het allerbeste WK-anthem aller tijden volgens jou. Je mag ze insturen als jij een liedje hebt waarvan je zegt, nou, dit is echt het allerbeste liedje dat er is, Anan. Dit liedje, dat kan alles verslaan. Kom maar door in de NPO Luisterapp, dan nemen we die morgen eventjes mee. Ik heb twee opties voor je. De ene, die staat er inmiddels al een paar dagen in. Dat is Carnaval de Paris van Thijs. Die krijgt een nieuwe uitdager vandaag. En die is van René van Galette Selavie. En die vraagt je aan wat hij zegt. Dit zit vaak onder die voetbalcompilaties. Dat geeft mij meteen dat voetbalgevoel. Ik kan het me voorstellen, jij mag het zeggen. Er komt zometeen een polletje in de NPO Luisterapp en daar kan je dan op klikken. Jouw favoriete, daar kan je op stemmen. Heeft hij de meeste stemmen, dan hoor je hem zometeen al. En gaat hij dus mee naar morgen. Dus jij mag het zeggen, kom maar door.

jou het ultieme WK-gevoel? Kom maar door. Wat is volgens jou het absolute WK-anthem? Kom maar door in de NPO Luisterapp. Je mag het doorgeven. Optie

Stone hoorde je bij 3FM. Nieuwe ronde WK-WK-anthems. We zitten er middenin. Twee liedjes strijden tegenover elkaar. En eentje mag er mee naar morgen. En ga je zo meteen al horen. Maar wat is jouw favoriet? Je kan nog steeds stemmen. Carnaval de Paris, optie 1. Of C'est la vie, optie 2. Je kan het laten weten in de NPO Luisteren. Staat een polletje voor je klaar. Hoef je niet veel meer te doen dan alleen te klikken op jouw favoriete optie. En heeft hij de meeste stemmen, dan wint hij. En hoor je hem zo.

0: Styles bij 3FM en American Girls hoorde je. Aan de telefoon heb ik Robin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anand.
0: Is het echt waar, ja? Hou je daar zo erg van?
1: Ja, ik hou daar gigantisch van.
0: Dat schelle geluid?
1: Ja.
0: Ongekend.
2: Het WK. WK Anthems.
0: Ja, het is een voorkeur, hè. We spelen het WK, WK Anthems. Het WK is leuk, maar de muziek is nog veel leuker, vind ik. En daarom twee liedjes tegenover elkaar. Eentje mag er mee naar morgen. En ja, aan jou dan de vraag. Welke is dat dan? Welke gaan we terug horen? En welke krijgt dus morgen een nieuwe uitdager? Ik zeg morgen. In dit geval moet ik eerlijk zeggen dat dat maandag is en niet morgen. Maar dat komt helemaal goed. We hebben het over Carnaval de Paris aan de ene kant van het veld.

0: En dan was er dus één instrument, Robin, dat heeft voor jou de doorslag gegeven.
1: Ja, zeker.
0: Wat is dat?
1: De doedelzak.
0: Hé, maar waarom? Wat heb jij met doedelzakken?
1: Ja, nou, je moet weten, mijn familie van mijn vaders kant, dat is Engels.
0: Ja.
1: Dus ik ben vroeger heel vaak naar Engeland geweest en ook heel vaak in Schotland geweest.
0: Ah.
1: En daar heb ik ooit een keer een soort van, ja, hoe moet je dat noemen, een wedstrijd tussen allemaal doedelzakspelers gezien.
0: Ja.
1: Ja, echt. En sindsdien, ik was gewoon verkocht aan dat ding.
0: Wat goed. Kan je het zelf?
1: Nee.
0: Heb je het ooit gedaan?
1: Nee, maar ik heb ook de longcapaciteit er niet voor. ik mag dan wel heel veel zweten, maar zoveel conditie heb ik niet.
0: Doe er eens even eentje na, een doedelzak. Nou, ik vind het vrij goed en je keuze is daar weer ook bevestigd. Je zit in het absolute winnende team. 89% van Wakker Nederland is het met jou eens. Welke gaat mee naar de volgende dag en is de winnaar van vandaag?
1: Ja, dat valt de Paris natuurlijk.
0: Hé, hey, hoppakee. Dario G is de winnaar. En maandag dus een nieuwe uitdager voor deze track. Welke mag dat zijn? Je kan het achterlaten in de NPO Luister-app. En ja, wie weet kan die hem wel verslaan. En staat hij wel op het moment dat Nederland er of uitgaat of het WK wint. Dan is het het allerbeste WK-anthem ooit gemaakt volgens jou. Thanks voor het stemmen en Robin, mooie dag vandaag.
1: Hey, dank je. Jij ook.
0: Hoi, hoi.

0: Sam Fender hoorde je bij 3FM en Rain Me In.
1: 3FM.
0: Geen files gemeld, lekker doorrijden als je onderweg bent en ondertussen genieten van de meeste muziek in de ochtend. De Glass Animals zo. En eerst het laatste nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM. De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer... En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in the track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's.
0: Ik schaamde me dood. Alles begon te knipperen toen ik in de auto zat. Ja, ik was iets vergeten. Ging even fout. Hoe en wat hoor je zometeen? Eerste Glass Animals. Dit is Heatwaves.

0: 3FM op je zaterdagochtend. Hey, wat fijn dat je 3FM aan hebt staan. Ik ben Anan en ik zal het je maar eerlijk zeggen. Ah, ik schaamde me gewoon weer kapot. En ik weet niet, misschien is het de warmte hoor, maar ik rijd naar werk gisteren. En ik zag al dat ik toen ik aankwam, ik heb nog 15 kilometer op de tank. Ik weet niet hoe jij handelt in zo'n situatie, hoe jij in elkaar zit. Ik ben dan lui en ik denk, joh, dat komt later wel. Weet je, ik rijd wel terug van werk naar huis en dan ga ik wel even tanken, komt goed. Maar dat doe ik natuurlijk niet, dus ik stap die auto in. Onderweg naar huis, ik rijd denk ik een half uur op de snelweg. Alles begint te knipperen. Maar echt alles. Alles rood. En ik denk, wat is er aan de hand? Die benzine helemaal vergeten. Ik totale paniek op die snelweg. Ik denk, ja, wat moet ik hebben dan? Er is geen tankstation in de buurt. Ik kan nergens naartoe. Er is geen vluchtstrook waar ik rij. Ja, dat is weer een ramp. En het is ook niet de eerste keer dat mij gebeurt, weet je wel. Ik weet ook niet waarom. Misschien gewoon een te vol hoofd, dacht ik achteraf nog. Dat ik gewoon te veel bezig was met dingen of zo. En het stomme is, dan lees ik daarna een interview thuis. Met Joe Corey was dat. DJ en producer. Vind ik heel vet wat hij maakt. Weet je wat hij allemaal in zijn hoofd heeft? Dat is niet normaal.
1: Promotion, to like the touring, the music that I'm working on, planning for what's coming next. There's non-stop meetings. We are so busy. Yeah. And it's 7 days a week. There's no days off. It's round the clock.
0: Dan heb je veel aan je hoofd. Weet je, ik ga gewoon elke avond naar het strand. Deze man, die werkt elke keer door. Allemaal dingen die hij niet mag vergeten. Dan is het pas zwaar. Hij scoort wel gewoon hit na hit. Hè. Allemaal met zijn hoofd en met zijn hart. Head and Heart, MNDK, Joe Corey hoor je zo na 3FM Talents. Joshua Peter. Wil ik aan je voorstellen, want hij heeft nieuwe muziek uitgebracht. Ja, dat klinkt gewoon heel goed. Inside My Mind is nieuw bij 3FM.

0: goes.
1: Joe Corey en Emily K.
2: 3FM. Anon.
1: Je hoorde Head and Heart. Hey, goedemorgen. Zaterdagochtend, 9 minuten voor 6:30. Ik hoop dat je er lekker in zit. Hoe gaat het met je? Je kan altijd van je laten horen in de NPO Luister-app. Het is leuk dat dat ook al aardig gebeurt. Dus mooi om te lezen. Dan pas ik de muziek zo goed mogelijk op jou aan. Maar wat ik vooral altijd heel leuk vind aan het weekend, specifiek die zaterdag, er gebeurt zoveel op zo'n dag. Misschien ben je wel heel hard aan het werk. Ben je nu nog je nachtdienst aan het afronden, je weekendnachtdienst. Misschien ben je net wakker geworden en heb je mooie plannen zometeen. Ga je naar vrienden, naar familie toe? Heb je leuke dingen die je gaat doen? Ja, of doe je het echt even rustig aan met deze temperaturen? Dat je het liefst gewoon even op de bank gaat zitten, maar ben je vroeg wakker geworden? Ik kan het me allemaal voorstellen. Laten we even kijken samen welk team het grootste is op dit moment. Vind ik altijd wel interessant. Even kijken wat gebeurt er. Dan weten we ook een beetje van elkaar hoe we erin staan vandaag. Wat er gaande is vandaag de dag. Kom maar door in de NPO Luister-app. Ik heb een polletje voor je aangemaakt. Team werken of team weekend? Waar zit jij in? Ik ben heel benieuwd naar wat jij op dit moment, wat jou bezighoudt, waar jij druk mee bent. Of juist helemaal niet druk mee bent natuurlijk. Kom maar door. De NPO Luister-app, daar staat dus een polletje voor je klaar. 0909-1336. Mag je ook bellen. 0909-1336. In welk team zit jij? Werken of weekend? Kijken we zometeen of jij in het winnende team zit. Eerst is het Vos en My Number, maar 3.

is de allerslechtste zanger ter wereld. Die je net hoorde. Zegt hij zelf dan in ieder geval. En daarom is hij producer geworden. Jonas Blue, je hoorde hem bij 3FM met Ash of Desire. Nieuwe muziek. Hey, ik ben benieuwd, is het voor jou werken of is het weekend vandaag? Want er gebeurt zoveel op zo'n zaterdagochtend. Er zijn twee teams en daarom team werken of team weekend. Ik vroeg het je achter te laten in de NPO Luister-app om van je te laten horen daar. Nou, daar is veel op binnengekomen, kan ik je vertellen. Ik zie bijvoorbeeld hier bijvoorbeeld Joost weer een dagje werken. Edmund die stuurt een audio-appje in.

0: Ochtend.
1: Hé, hey, lekker zeg. Ik heb Patrick ook aan de telefoon. Patrick, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Waar ben jij naar onderweg? Want ik hoor dat je in de auto zit.
2: Ja, ik zit in de auto. Ik ben onderweg naar Burgeramstede, Zeeland. Daar staat mijn dochter. Die staat daar met haar vriendin, met onze caravan. Die zijn naar consultatie geweest.
1: Ja.
2: Het is vandaag inderdaad nog een extra dag consultatie, maar zij hadden voor één dag. Dus ik ga de caravan ophalen. Dus ik weet eigenlijk niet of ook nog een team 3 is. Een combinatie van werken en weekend.
1: Ja, jij hebt eigenlijk nog een soort van agenda vandaag dan.
2: Ja, ik heb een leuke agenda. Maar ja, goed, alle liefde. Hè.
1: Nou, daarom. Alle liefde gedaan. Maar had je niet zoiets van, ik had eigenlijk zelf ook wel gewild?
2: Ja, ik ben, ik denk, 12, 13 keer naar consultatie geweest. En onze agenda, die liet het dit jaar eigenlijk niet toe. Dus we hadden zoiets van, nou, laten we anderen gaan. Dus als anderen plezier hebben, wij ook goed, hè.
1: Ah, wat een mooie gedachte. Hey, en dan ben je dus nu onderweg. Wanneer ben je weer terug, denk je? En wanneer kan je, zeg maar, echt weekend gaan vieren dan?
2: Ik hoop rond een uur of 1, 2, denk ik. Dan pak ik denk ik al een bakootje, want er is vast ergens een 3 of 5 in de wereld.
1: Kijk eens daarom. En het zonnetje schijnt vandaag, dus dat kan niet beter, toch?
2: Nee, het kan eigenlijk niet beter, nee.
1: Wat lekker. Hey, ga daarvan genieten en nog even een fijne reis, hè?
2: Ja, is goed. Dankjewel. Goeie uitzending nog.
1: Dankjewel. Ga ik naar Nienke. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Jij houdt van zelfmarteling?
3: Nou, ik ben ook een beetje team 3, hè. Het is en weekend en werk. Want ik ben aan de wandel. Ik ben voor de 4-daagse, dus ik dacht, ik ga vroeg weg.
1: Hé, hey, en heb jij het weerbericht gezien?
3: Ja, daarom dacht ik, ik ga vroeg weg. Vroeg
1: weg. Dat is slim. Maar hoe lang ga je lopen vandaag?
3: Nou, ik hoop een kilometer of 25 vandaag. Dus 5 uurtjes. Dus ik hoop rond 10 uur wel weer thuis te zijn.
1: Oh, oké. Okay. Dan ben je wel de grote warmte ben je dan wel voor, ja.
3: Zo is het.
1: Wat trekt jou zo bij die 4-daagse dan? Want ik heb het ooit overwogen, zou ik je eerlijk zeggen. En ik dacht alleen maar, oh mijn god, wat is het lang en ver.
3: Ja, dat weet ik ook niet zo eigenlijk. Maar een vriendin die ging en die vroeg, ga je mee? En ik loop al wel met haar de nacht van de vluchteling elk jaar. Dus het was afgelopen weekend, dat is 40 kilometer.
1: Oh, mooi.
3: En dacht, nou, als 1 keer 40 kilometer kan, moet 4 keer misschien ook wel kunnen.
1: Ja.
3: Maar dat ga ik je over een week of 4 kunnen vertellen.
1: Oké, okay, want hoe lang heb je al getraind tot nu toe?
3: Nou, ik train al wel februari of zo ben ik een beetje begonnen.
1: Oké, okay. En merk je een beetje vooruitgang in jezelf?
3: Het gaat prima.
1: Okay.
3: Maar het is nu vooral een beetje ook de combinatie met hitte, waar ik benieuwd naar ben. En straks misschien wat meer drukte langs het parcours. En het is natuurlijk toch één grote feest en circus.
1: Ja, absoluut. Nou,
3: ik ben ook benieuwd hoe ik dat vind als zeg maar wandelaar en niet als feestganger.
1: Ja, dan sta je ineens aan de andere kant, ja.
3: Zo is het.
1: En inderdaad, die hitte, wat dat betreft, eerlijk is eerlijk, het is vandaag dan wel echt een goede traindag, want dat kan je ook gelijk ervaren.
3: Precies.
1: Hey, en zometeen dan heb jij lekker gelopen en heb je dan nog wat leuks op de planning staan? Ga je dan weekend vieren en ontspannen?
3: Zeker. Dus dan ga ik leuke dingen met kinderen doen. En ik zoek nog 2 vriendinnen vandaag op in Den Bosch. Dus nee, dat komt helemaal goed. Het wordt ook echt team weekend.
1: Kijk eens aan. Nou, dan schrijf ik je op voor team weekend en dan kan ik je feliciteren. Want dan zit je in het winnende team.
3: Nou, hartstikke goed.
1: Wel redelijk krap, 60%, maar je zit erbij. Dus mooi weekend gewenst en succes.

0: Ik ben te warm hier aan. Hey, Cliff. Hey. Ja, het is warm hier aan.
1: Het is snikheet.
0: Snikheet.
1: Snikheet.

Samba de Janeiro, Bellini hoorde je bij 3FM. Hey, goedemorgen. Samen lekker wakker worden deze zaterdagochtend. Ik ben Anan en ik ben er voor je met heel veel muziek om je wakker te maken. En af en toe heb je van die liedjes waarvan je denkt, daar kan ik geen genoeg van krijgen. Toch zo'n tijdloze track. Hoor je meer van? Van maandag tot en met vrijdag.

DMC en Show Me Love worden hier bij 3FM. Hey, ik dacht dat ik positief was, maar de positiviteitskoning heb ik gevonden volgens mij. Bruno Mars heeft ongelooflijk veel gegokt. Illegale casino's deed hij aan en zo. Meer geld dan jij en ik waarschijnlijk ooit zullen verdienen. Dat is hij verloren. Maar hij zegt, nee joh, risico's moet je nemen. Daar leer je van. Risk It All hoor je zo naar de Killers.

0: 3FM en Risk It All. Zometeen de weekendochtendshow met al die rijmakers. En onder andere muziek van Nothing But Thieves. Evolution ga je horen. En wakker worden met Avicii. Hey brother, komt er voor je aan.
1: 3FM.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Honig pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Taxi en Dubbel Fris Boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. 3FM.
1: Ster. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Fijn weekend!
13: voordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
15: 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
16: Hey, goedemorgen. Het is 5 minuten over 7. Je bent bij de weekendochtendshow van 3FM. Met zometeen Nothing But Thieves. Madonna komt eraan en eerst Avicii. Dit is Hey Brother.

bakken erbij. Lekker. Goedemorgen. Het is 14 minuten over 7. Je radio staat op 3FM. Waarvoor? Enorm bedankt. Wat gezellig dat we samen wakker worden. Het is de weekendochtendshow van 3FM. Mijn naam is Obi. Ga je lekker? Ben je goed wakker geworden? Misschien zit je bij het staartje van de nachtdienst. Of heb je helemaal niet geslapen omdat het, denk ik, de allerergste plaknacht was die we ooit hebben gehad. Ever ooit. Alle tijden. Ever. Voor eeuwig. Zoek dan nergens op. Godskanonnen, wat was het heet. Ik ben een beetje zenuwachtig vandaag. Ik kan wel even uitleggen waarom. Ik ben namelijk gewoon niet zo goed hierin. Ik heb vanavond een feestje. En dat is een feest van mijn schoonouders. Daarom ben ik morgen ook niet met de ochtendshow. Maakt helemaal niet zo uit. Maar dat feest, dat heeft een thema elk jaar. Dat is een soort beroemd en berucht tuinfeest. Elk jaar wordt die gehouden. Iedereen komt er naartoe. Daar wordt veel te veel bier gedronken. En het heeft elk jaar een thema. Dit jaar is het thema feestdagen. Wat moet je daarmee? Vroeg ik ook even aan mijn vriendin. Toen zei ze, ja, je gaat gewoon verkleed als een feestdag. Iedereen gaat als een feestdag. Er komt iemand als Sinterklaas. Er komt een kerstman. Je gaat gewoon als een feestdag. What the fuck moet ik aan? Weet je wel, het is buiten 33 graden. Hoe ga... Ja, ik ga niet in de Sinterklaaspak. Ik wil ook... Ik ontmoet heel veel van die mensen voor het eerst. Dan wil je gewoon niet met een mijter op je hoofd hand schudden. Wat een stom idee. Dus ik zat echt een beetje met de paniek van... Ja, kut, wat ga ik nou doen? Ik heb... En ik ontvang graag betere suggesties. Ik heb een paar dingen waar ik nog over zit te twijfelen. Het is een beetje afhankelijk van wat de feestwinkel in huis heeft... waar ik vandaag naartoe ga. Ik dacht of Sint Maarten, want dan... Je neemt gewoon een lampion mee en dan ben je er pretty much. Toch? Beetje saaie outfit, maar fijn. Of ik zat te denken... Oud en nieuw. Want dan kun je wel gewoon je mooiste kleren aan. Dan kan mijn vriendin in een leuke glitterjurk. En dan trek ik even, weet ik veel, iets leuks aan. Doe je zo'n 2026 brilletje op. Neem je wat van die sterretjes mee. En dan ben je er toch wel. En dan zie je er ook nog een beetje leuk uit. Oh, kut. Ja, ik zie nu... Iemand in de NPO-lijst heeft gezegd... die kan ook nog als koning Willem-Alexander. Is ook een goed

0: idee hoor. Ik vertelde net dat ik vanavond een feestje heb bij mijn schoonouders. En het thema is feestdagen. Dus iedereen gaat verkleed als een andere feestdag. Ik dacht, wat moet ik hier nou weer mee doen? Ik zat dus te denken aan oud en nieuw. Vond ik een hele slimme. Neem je wat sterretjes mee. Trek je je allermooiste kleren aan. Want dat doe je met oud en nieuw ook. Zie er gelijk goed uit. En dan weet ik van zo'n 2026 brilletje op of zo. Kom je er toch wel? Kleine oliebol mee. Fijn. Maar wel echt veel goede andere suggesties nog. Ga als Cupido. Koningsdag is een goede om mee te pakken. Frits die maakt het zichzelf er echt makkelijk vanaf. Maar ergens voel ik hem ook alweer. Nationale boomplantdag. Korte broek, houthakkershemd en een schep. Ja.
1: Ga gewoon als kerstboom, Obi. En dan vergeet de slingers. Vergeet al die andere versiering. Doe alleen een piek. Ja, toch?
0: Doe alleen een piek. Ik vond misschien wel de beste optie, denk ik, van Raymond. Die stuurde ga als St. Patrick's Day. Goeie man. Had ik niet over nagedacht. En ik hou ook echt heel veel van Guinness drinken. Dus dat valt misschien nog wel te combineren. Gewoon iets groens aan, dan weet je het toch? Ach, heerlijk. Nou, goedemorgen. Ik hoop dat je heerlijk bent wakker geworden. Doe rustig aan vandaag. Het wordt in Mid-Zuid- en Oost behoorlijk warm. West- en Noord heeft het dan weer heel erg lekker. Gewoon de voetjes in een badje. Het is tenslotte ook zaterdag. Lage versnelling. Terwijl in Assen de versnelling kaart omhoog wordt gegooid. De Dutch TT wordt daar gereden. Dus die gasten die zitten met een, 300 km per uur zitten te zweten in een leren pak. Heb ik wel echt respect voor. Hetzelfde geldt voor Oostenrijk, waar ze warm draaien voor de tweede vrije training van de Formule 1. Morgen om 3 uur is de race. Daar mogen ze nu wel een koelvest dragen, zag ik, om de hitte een beetje draaglijker te maken. Lijkt me ook wel beter. En voor de WK-kijkers onder ons een dubbelpotje met Panama tegen Engeland en Kroatië tegen Ghana vanavond. Lekker. 3FM is bij je met de meeste muziek. Luna hoor je zo meteen met pauze. De Chainsmokers komen eraan met Something Just Like This. En eerst de nieuwe van Oscar and the Wolf. NS10, Safe and Sound heet het.

Luna en pauze hoorde je bij 3FM. Obi hier op je radio, goedemorgen. Lekker wakker geworden? Even een vraag. Heb jij er een? Een liedje dat je nooit zat wordt. Eentje waar je op grijze, regenachtige dagen de tranen van in je ogen krijgt. En dan op goede, zonnige dagen er juist heel blij van wordt. Ik weet het dus niet zo goed. Ik bedoel of iedereen die heeft. Ik heb hem wel, hoor. Ik weet ook precies welke dat voor me is. Die kan je altijd aanzetten. Maak me om 3 uur 's nachts wakker. En ik vind het mooi en best. Hij duurt ook maar 1,5 minuut, wat prima is. En dit liedje klinkt als je telefoon in het hotel laten liggen op een zomeravond op vakantie. Fuck it, niemand hoeft mij te bereiken. Laat maar gaan. Gewoon een beetje het moment leven. En tegelijkertijd klinkt het ook als hartenzeer. Ik vind het zo mooi. Ik vind het heel fijn om dit voor je te draaien, 3FM. The Cooks en Seaside.

3FM en BB Rexha, Faithless. New Religion hoorde je, vers van de pers, het allerlaatste hitnieuws. Jay-Z krijgt een eigen documentaire. Of nou ja, documentaires. Het zijn 8 delen. Hoe vul je in godsnaam 8 delen met Jay-Z? Ik bedoel, je hebt de vroegere jaren, hoe die is opgekomen. Dan zijn grote successen in de Zero's. En nou ja, tegenwoordig is die mega rijk en leeft hij een soort absurd leven. Dan heb je toch 3 afleveringen? En dan denk ik nog 5 over zijn samenwerking met Linkin Park. Goedemorgen 3FM, Stroomaai, Laurent Daas.

Direct. Heb je gezien? Wat een show gaven die op Pinkpop, zeg. Ik denk dat ze op dit moment de allervetste band zijn in Nederland. En je moet weten, ik hou echt van die gure bands met zangers die niet kunnen zingen en drummers met ongewassen haren en zo. Hoe obscuurder, hoe beter. En toch vind ik Direct de beste band van Nederland. En dat is omdat iedereen ze wel leuk vindt, volgens mij. En blijkbaar nu ook in het buitenland, want ik zit in de comments te kijken van een Pinkpop optreden. En jawel... I visited Pinkpop for seeing their performance from Japan... and it was a brilliant experience for my life. Wat deze man in karig Engels probeert te zeggen. Ik ben het vliegtuig ingestapt om deze gasten live te zien. Ik heb het

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een nieuw toestel?
2: Onze oude was toch goed?
3: Sorry, het is WK.
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
16: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: 3FM.
21: Hey,
10: goedemorgen. Ik wil niet klinken als RTL Boulevard, maar ik heb denk ik een scoop van het Koningshuis. Komt er dadelijk aan op 3FM.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten.
21: 3FM. De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
22: Hey jij daar.
23: Heb je ook zo zin in vakantie?
22: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
23: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
22: Prijsvrij vakanties.
24: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Boek nu je reis bij prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
25: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
28: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
29: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
30: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
31: Domino's. Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op Belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
10: Hey, goedemorgen. De weekendochtendshow van 3FM meldt zich present met zometeen de Kaiser Chiefs, Ruby en een scoop over het Koningshuis. Hoor je allemaal naar Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

The Kaiser Chiefs en Ruben. FM. Obi. Goedemorgen, hartelijk zwoksel zaterdag. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan, dankjewel daarvoor. Chapel Road en ook somber onderweg voor je, hoor je zo meteen. Eerst Antoon. Ik vraag me toch af, zou die gisteren zijn gegaan? Alexia was namelijk jarig, ze blies 21 kaarsjes uit. Hippie poera. Maar die heeft toch ook gewoon, die heeft sowieso een dikke party gegeven op het paleis daar. Dat moet wel, 21 dinnetje en zo. Ja, tuurlijk. En er gaan al een tijdje geruchten rond dat Alexia en Antoon aan het daten zijn. Er komt Antoon ineens met een nieuw liedje en dan zingt hij... Hé meisje, je weet ik hou me stil. Ben een van de geheimen die jij met niemand deelt. Hij is wel even blijven slapen bij de familie van Oranje, denk ik.

0: 17 minuten over 8. Dankjewel dat je 3FM aan hebt staan. Tovert een grote glimlach op mijn gezicht vanochtend. Mijn naam is Obi. En aan mij de taak om ervoor te zorgen dat je goed wakker wordt. Zometeen muziek van Olivia Dean. Ik ga Maneskin voor je draaien. Ik wil ook graag even happy birthday zeggen tegen mijn lieve 3FM-collega Sophie Hielkema. Die is vandaag 34 jaar geworden. Prachtige leeftijd.
1: En wat ziet ze er goed uit voor 34 jaar?
0: Mag gezegd worden. Om dat te vieren gaan we vandaag allemaal een fles witte wijn opentrekken en die met een rietje leeg drinken. Verder vandaag ongelooflijk warm natuurlijk. Code rood in 4 provincies. Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. De rest van het land heeft code oranje. Ik heb me suf gelachen om de verslaggeving van de NOS rondom de hitte. Die hebben een live blog. Daar werd ongeveer elke minuut weer iets in gepost over hoe warm het was. En vanochtend vond ik het allermooiste. Sorry, dat was gisteravond 10 uur strak. Een bericht in het live blog. Het is en blijft warm. Ja, bedankt voor de verslaggeving. We hadden het allemaal nog niet door. Vandaag 29 graden aan zee en 38 graden in het oosten. Nou is het internationale dag van de zonnebril, dus dat komt allemaal wel mooi uit. Door de temperaturen veel evenementen afgelast. Defcon Festival dit weekend natuurlijk ook. Maar ook de jaarlijkse Veteranendag is de stekker uitgetrokken. Het is te warm. Vanavond heel veel onweer, regen, hagel en windstoten. De hele bende krijg je nog.

0: Er is een geheime formule voor winkeleigenaren.
1: 3FM. Obi.
0: En die pak je erbij als je echt wil dat mensen zich comfortabel voelen in je winkel. Die geheime formule is bijna helemaal Olivia Dean. De perfecte playlist voor in winkels bestaat uit Harry Styles, Dua Lipa, Hozier en om een of andere reden deze ook nog van De Laas. Dat vinden mensen blijkbaar heel erg leuk. En verder is het alleen maar Olivia Dean, Nice to Each Other, So Easy to Fall in Love, Baby Steps en ruim bovenaan Man I Need, die je net hoorde op 3FM. Dan weet je voor de volgende keer, als je die hoort in een winkel, ze willen je geld hebben. Je bent bij 3FM, de weekendochtendshow. Mijn naam is Obi, Maneskin komt eraan. Naar Khaled.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Je hebt 3FM aan staan, het is 10 minuten over 8:30. Goedemorgen, ik hoop dat je heerlijk hebt geslapen. Al ga ik ervan uit dat het vooral één groot waterballet was. De grootste plaknacht van de 21ste eeuw net achter de rug. Goedemorgen, ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. En ik wil even bij je checken, wat voor muziekluisteraar ben jij? Ben jij zo iemand die gewoon altijd even de shuffeltje aanknalt of de radio aanzet en dan zich laat verrassen? Of heb je ook wel eens dat je een liedje zo goed vindt dat je hem constant op repeat hebt staan? Want dat ben ik absoluut. Op het moment dat ik iets ontdek waar ik echt een beetje verknocht aan ben, dan gaat die bij mij eigenlijk op non-stop. Het gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt dan weet ik wel dat ik goud in handen heb. Het is nu het geval. Ik wil je iets laten horen van misschien wel een van mijn lievelingsbands uit Nederland. Ever. Ze heten Bungie. Ze hebben, nou wat zal het zijn, 6 jaar geleden, 7 jaar geleden, 8 jaar geleden... een ongelooflijk goed album gedropt en daarna zijn ze hartstikke stil gegaan. En dat is zonde, want de muziek die ze maken, die is perfect voor vandaag. Het is super zonnig. Je gaat hiervan in de maat lopen over straat. Je gaat zo met je hoofd een beetje heen en weer deinen. Ik denk dat jij dit heel erg leuk vindt. Het klinkt gewoon direct super vrolijk. En dat kan je wel gebruiken op zaterdagochtend, toch?

Promises bij 3FM. De manager van het Domino's in Virginia in Amerika, die heeft de titel snelste pizzamaker ter wereld gewonnen. Die zette, echt rap, 3 large pizza's in 31,22 seconden in elkaar. Hé, shit, dat is net 3 seconden sneller dan ik ze naar binnen kan werken en een avondje stappen.

0: Green Day en When I Come Around. Goedemorgen, de weekendochtendshow van 3FM. Mijn naam is Obi. Even een kleine vraag aan jou. Dit is een flashback van vorige week. Wat denk je? Kan jij dit beter, ja of nee? Albert Heijn Luikse wafels. 550 gram. Kost dat meer of minder dan 2 euro?
1: Meer.
0: Meer is niet goed, sorry jongen. Oh.
1: Oh.
0: Je hoort daar iemand finaal op zijn bek gaan in Obi's boodschappenspel. De vraag is, kan jij beter de prijs van boodschappen inschatten dan hij? Dan moet je naar 3FM blijven luisteren en kun je zometeen één keer je hele voorraadkast aanvullen.
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer Obi.
2: Met onder andere...

0: verheugen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we oranje.
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, proef jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
17: Dat gaan we vieren.
16: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi.
20: 3FM. Goedemorgen, het is 1 minuut voor 9. Zo met de muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ook 21 Pilots komt eraan.
21: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
17: Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten.
21: 3FM.
22: Ster.
23: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
24: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
25: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
26: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
28: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
29: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
28: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
30: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
31: Oranje fans opgelet,

0: eer Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
4: Ja, goedemorgen. Het is 9:05. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel, waarin je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen. Hoe dat werkt, dat leg ik dadelijk aan je uit.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met 3FM Repeated, hoorde je.
1: De weekendochtendshow met Obi.
0: Good morning! 12 minuten over 9. Ik hoop dat je heerlijk hebt geslapen en alvast een goed bakje naar binnen hebt gewerkt. Je bent bij de weekendochtendshow. Het is leuk om met je wakker te worden en ik ga ervoor zorgen dat je goed begint met de meeste muziek van heel Nederland. Panic at the Disco ga ik voor je draaien. Bruno Mars komt eraan. Dat wordt vandaag weer 9 miljard, miljoen, miljard, miljoen, miljard graden. Dus Nicky Jam en J Balvin komen er ook zo meteen aan. Beetje zomer op je radio. En binnen nu in een paar tellen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Daarin kun je in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is goed raden wat boodschappen nou eigenlijk kosten. Onthoud jij een beetje op het moment dat je de supermarkt uitloopt wat je hebt betaald voor welk product? Zou kunnen betekenen dat je dus heel veel boodschappen gaat winnen. Zullen we een kleine oefenopgave doen? Dan weet je of je goed bent in het spelletje. Grols Radler 0.0. Sixpack, dus 6 flesjes. Kost dat meer of minder dan 4 euro? Grols Radler 0.0, een sixpack. Meer of minder dan 4 euro? Nou? Ja, meer natuurlijk. 5.
2: De

0: zaterdag is natuurlijk de boodschappendag. Maar onthoud je een beetje wat die boodschappen eigenlijk kosten?
1: Obi's boodschappenspel.
0: Als het ja is en je gokt goed, dan kan het je gratis boodschappen opleveren. En vul je in één keer je hele voorraadkast aan. Moet je het wel beter weten dan Rob, 59 jaar, uit Wateringen. Goedemorgen, Rob.
2: Hele goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen, ben jij degene die de boodschappen doet thuis of niet?
2: Nou, ik woon alleen, dus dat gaat wel altijd lukken alleen, ja.
0: Oké. Okay. En wat is dan een product wat je sowieso altijd in je mandje gooit?
2: Ja, maar ik doe overal boodschappen. Dus bij bifit winkels, en dat is natuurlijk weer duurder. En bij biologische winkels en bij boeren. En, dus ja.
0: Is er niet één ding dat je altijd meeneemt?
2: Ja, melk.
0: Melk!
2: Ja, melk en
0: yoghurt.
2: Oh, sorry.
0: Nee, geeft niks, Rob. Hey, luister, ik heb 3 producten voor je. Aan jou de vraag, is die prijs hoger of lager dan de prijs die ik geef? Als je dat goed hebt, dan krijg je een product van mijn cadeau. Heb je het fout, dan maken snelle raders een NPO-luisterapp kans. Heb je ze alle 3 goed, dan stuur ik een boodschappentas naar je op. En dan vul ik in één keer je hele voorraadkast.
2: Nou, lekker.
0: Heerlijk, daar gaan we. Oké, okay. Rob, product nummer 1. Jumbo's extra jam aardbei. 430 gram. Is van het huismerk dus. Kost dat meer of minder dan 1,50
2: euro? Meer.
0: Meer is niet goed. Huismerk jam, 1 euro was het juiste antwoord. Shit, daar gaat hij voor de tas.
2: Oh, huismerk. Oh, niet goed geluid.
0: Nog 2 producten te gaan. Haribo Starmix. Dat is die enorme bak van meer dan een halve kilo. Kost die meer of minder dan 4 euro?
2: Ja, meer.
0: Meer is goed, 4,80 euro. Is er lekker om alvast in de pocket te hebben. En dit is een moeilijke.
2: Oké.
0: HG spray tegen muggen en vliegen. Zo'n spuitbus.
2: Ja,
0: kost dat meer of minder dan 10 euro?
2: Oei. Nou, daar ga ik toch voor minder.
0: Het is meer, 13,70
2: euro. Holy shit.
0: Ja, voor 13,70 euro mogen de muggen en vliegen gewoon bij me komen wonen, hoor.
2: Oei.
0: Hey, het was niet een hele beste score, maar je haalt wel het beste product eruit, namelijk de Haribo Starmix. Ik ga een enorme bak snoep mee opsturen.
2: Oh, heel lekker.
0: Ja, heel goed. Fijne dag vandaag, Rob.

dan gaan we samen een liedje maken. Licky Lee and the Magician. En ik dacht altijd dat artiesten dat op een hele sikke wijze samen besloten met platenlabels en managers. En dat er dan contracten bij komen en voorschotten en rechten. En ik zat gewoon naar de Instagram story te kijken van Licky Lee. En die had gewoon een appie gestuurd naar de Magician. Hey, zullen we weer eens een keer een liedje maken? We hebben ooit een keer een hit gescoord. Kunnen we best nog een keer doen. En toen stuurde hij terug. Ja, is goed.

de disco. High hopes, hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, 8:08. Rustig aan vandaag. Het wordt in Mid, Zuid en Oost behoorlijk warm. West en Noord heeft het dan wel weer best lekker. De voetjes in een badje. Het is zaterdag. Doe rustig aan. Het is in Assen juist echt keihard doorracen. De Dutch TT wordt daar gereden. Zitten gasten met 300 km/u in een leren pak. Huurlijk zweten. In Oostenrijk precies hetzelfde. Daar zijn ze aan het warm draaien voor de tweede vrije training van de Formule 1. Morgen om 3:00 is de race. Daar dragen ze dan deze keer wel een koelvest om ervoor te zorgen dat het iets draaglijker wordt met al die hitte. Hier in Nederland gaat het vanavond trouwens echt volle bak onweren. Let even op, zorg ervoor dat je tuinkussens binnen zijn. En voor de WK-kijkers, dubbelpotje met Panama tegen Engeland en Kroatië.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
0: Met 3FM ontdek je nog.

0: schuif je glas, want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Welkom terug van vakantie.
2: Zo, Obi, ja, dankjewel.
1: Heb je het lekker gehad?
2: Ik heb het super lekker gehad.
1: Ja, ik had ook niet anders verwacht. Ik zag alleen maar Instagram stories. Je hebt alleen maar op boten gezeten.
2: Niet normaal, hè?
1: Ja.
2: Ik was in Mofrika. Ik was in Duitsland, dat was heel leuk. Voor de duidelijkheid, dan mocht je het niet begrijpen nog. Dan...
1: Mofrika. Wat is dat ook weer van? Dat is toch van die krul? Dat is toch van die autistische jongen waar ze zo'n serie over hebben gemaakt. Die op een gegeven moment zegt, gooi je waterstofbom op Mofrika.
2: Ja, dat is mijn idool, dat snap je.
1: Maar was dat in Duitsland? Ik zag alleen maar boten, mooie meren.
2: Ik was dus aan de Moezel, dat is fantastisch.
1: Bij Duitsland heb ik automatisch gewoon alleen maar een soort grijze flatgebouwen heb ik in gedachten.
2: Dat is ook zo eigenlijk, maar je hebt wel een paar gebieden die gewoon super mooi zijn en die je eigenlijk altijd onderschat.
1: Wat heerlijk.
2: En ik dacht ook, nou eigenlijk jaren, ja, gaat dat dan nu? Eindelijk ga ik even één keertje naar Duitsland toe. Ja. Je rijdt er zo heen.
1: Ja. Het is super dichtbij.
2: En je mag de 300 op de snelweg.
1: Ja, dat is ook wel eens lekker. Ja,
2: dus ik heb weinig gezien eigenlijk.
1: Jouw chauffeur heeft dat gereden. Ja.
2: Maar ik heb eigenlijk ook meteen een mooie wijntip meegenomen.
1: Wat heerlijk. Wat gaan we drinken?
2: Nou, met dit warme weer, dat drukkende weer, wil je iets fris. Echt de smaak van citroen, een beetje mineraal, want je moet hydrateren.
1: Ja.
2: Dus ik dacht meteen aan een mooie Riesling uit de Moezel. Ach, het is zo fris. Vaak laag in alcohol, kunnen meteen 3 drinken. Flesjes.
1: Flessen, ja.
2: Nee, dus ga voor een lekkere Riesling vandaag en geniet lekker van het warme.
1: Ach, wat heerlijk. Nou, dat gaan we doen. Ik ga er eentje open trekken.
2: Leuk is trouwens, je hebt hem ook voor onder de 100 euro.
1: Echt waar?
2: Ja, serieus. Oh, ja, ik heb hem zelf bekeken daar. Ja.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: pakje worsten. Nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: Klein weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijne voordelig weekend, dat is Dia van Jumbo.
13: 3FM. 10 uur in de Benelux, de allermeeste muziek van de wereld... krijgen we hier met Zara Larsen en Likido. Zo, hier is het nieuws.
14: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten.
13: 3FM.
15: Ster. Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
21: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
22: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
21: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
23: Oranje fans opgelet,

0: eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: 3FM. Ramon Verkoeien.
2: Good morning, good morning. Oh, helemaal vergeten kleren aan te trekken. Oeh la la, daar hoor je niks van gelukkig. 3FM draait de meeste muziek in je weekend. Liquido zo meteen. Meneer Sebo Larsen, Lush Life.

0: Liquido, Narcotic en Zara Larsson naar voren.
1: 3FM.
0: Lashlight.
2: Ramen voor koeien.
0: Hele goedemorgen. Ja, weer even inkomen. Ik was anderhalve week op vakantie in Duitsland. Wijnreisje. Mega lekkere wijnen gedronken. Riesling vooral, hè. Heel mooi aan de Moezel. Prachtig. Amerikanen heel veel. Hebben dat ontdekt via Instagram, geloof ik. Afijn, maar één ding. Wat kunnen die Duitsers niet? Radio maken. Wat een klote muziek daar. Niet normaal. Ik heb denk ik 100 keer Michael Bublé en Celine Dion gehoord. Dus ik ben blij om weer terug te zijn in Nederland. Lekker 3FM aan. Met de allernieuwste Cameron Whitcomb zometeen. Ook Lord komt eraan. En hier is Just a Jack Style.

0: Imagine Dragons Bones bij 3FM. Hey, heb je gisteren 3FM geluisterd of niet? Als het antwoord nee is, laten we dan eventjes nog een beetje de vibe van gisteren pakken. Want zo klonk 3FM gisteren.
1: Lekker!
2: Yes, dankjewel!
1: Top, wat leuk, dankjewel!
0: Al deze blije mensen wonnen gisteren het 3FM terrastegoed. Gewoon een paar drankjes voor jou en je vrienden. En het leuke is, gaan we binnenkort gewoon weer doen. Moet je even in de gaten houden als de temperaturen een beetje lekker zijn, een beetje warm. Altijd 3FM aanzetten, misschien betalen wij wel jouw terrasrekening.

Als American Girls en Broederliefde daarvoor, Jungle bij 3FM. De servers van de NPO luisteren, die hebben het al warm. En dan komen er ook nog eens heel veel appjes binnen. Dani bijvoorbeeld, die gaat vanmiddag met vriendinnen zwemmen in de Rijkerswoerdse plassen. Roy, die zoekt juist de koelte op en gaat vanmiddag in de bioscoop. Ja, Disclosure Day, een nieuwe film van Steven Spielberg, schijnt heel goed te zijn. En Kevin die zegt, ja, ondanks

0: ZFM, zaterdagochtend na die onwijze plaknacht. Ik weet niet of jij er last van hebt gehad, maar ik kwam er net achter. Ik had gauw een matras op mijn rug zitten.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nederlandse boybands die hebben dat nooit, nooit een hele lange carrière. Misschien ben je wel opgegroeid met Main Street of Be Brave. Ja, die hebben het allemaal maar, allebei maar een paar jaar volgehouden. Maar nu wil ik je voorstellen aan de Nederlandse boyband die het waarschijnlijk wel heel lang gaat volhouden. Want ze hebben niet alleen seksappeal, maar ook hele goede liedjes. Vorige week nog op Pinkpop te zien. De jongens van Flair, hartstikke nieuw bij 3FM.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
5: Nieuw op 3FM.
6: Flair. Door het oog van de nacht.
1: Met 3FM ontdek je...

0: Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: 3FM. Hele goedemorgen, de allerlekkerste lekkerste muziek voor je warme zaterdag krijg je hier bij 3FM met Samber. Zometeen ook Coldplay komt eraan. Eerst het nieuws van 11 uur.
17: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, Sidney. Dan 3FM Verkeer van de ANWB. 1 file die opvalt op de A12, de Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven heb je 36 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Maar die file is gelukkig aan het afnemen, want de weg is weer vrij. 3FM.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
20: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
22: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
23: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
24: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
24: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
26: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
24: Opgelost, autotaalglas.
27: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
28: Morgen eert Domino's die verrekte lekke bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
29: Domino's. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: 3FM. Ramon Verkoeien.
16: Hele goedemorgen. Ja, doe het lekker rustig aan vandaag. Geen gekke dingen doen. Ook de muziek hoef je niet uit te zoeken. Regelt 3FM allemaal voor je. Summer zometeen ook Maan en Golband. En eerst Coldplay.

0: zaterdag. Met Samber, homewrecker ervoor Coldplay.
1: 3FM.
0: Viva la vida.
2: Ramon Verkoeien.
0: Het is de laatste dag van de groepfase van het WK. Afgelopen nacht werden er 4 wedstrijden gespeeld. Kaapverdië tegen Saoedi-Arabië werd 0-0. Uruguay tegen Spanje 0-1 voor Spanje. Egypte speelde gelijk tegen Iran 1-1. En Nieuw-Zeeland verloor met 1-5 van België. En vanavond zijn de eerste wedstrijden pas om 11 uur. En dat zijn Kroatië, Ghana en Panama-Engeland. En vannacht heb je dan ook nog om 1:30 Colombia-Portugal en Congo tegen Oezbekistan. En dan voor de echte nachtbrakers om 4 uur Algerije, Oostenrijk en Jordanië, Argentinië.

0: individu.
1: George Ezra, Budapest bij 3FM. En Manen Golband ervoor stiekem.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Er zijn veel dingen waar Duitsers niet goed in zijn. Humor hebben ze niet. Ja, de meesten spreken ook heel matig Engels. En als ze het dan wel goed kunnen, ja, dan kunnen ze weer heel slecht smalltalks houden. Maar er is één ding wat Duitsers blijkbaar, ja, wel heel goed kunnen. Dat is om nieuwe muziek ontdekken. Want afgelopen week, ja, ik was toevallig in Duitsland. Misschien kun je nog een klein beetje horen. Ik was in de supermarkt, had de radio aan. Zelfs in de koffiezaak, overal hoorde ik dit liedje voorbij komen. Deze gasten komen helemaal niet uit Duitsland, maar gaat helemaal van.

Still, Shut Off The Lights bij 3FM in het warme, plakke weekend. En als je dan denkt aan deze warmte, heb ik best wel zin om op een festival te staan. Dan moet je geluk hebben dat hij niet is afgezegd natuurlijk. Maar je kunt nog steeds op heel veel plekken terecht. Want bands als Papa Roach, All Time Low, die staan vandaag bijvoorbeeld op de line-up van Jera On Air in het Limburg.

Weekend, bam bam. Ja, gewoon in Nederland te vinden, hè, vandaag Hugel. Hij draait op het Zamna Festival in Amsterdam. En dat is toch best wel vet, want inmiddels is hij een van de grootste DJ's van Frankrijk. Ja, betekent ook dat hij als DJ vooral 's nachts leeft, maar Hugel is daar gelukkig voor gebouwd. Toen hij 6 jaar oud was, vroeg hij aan zijn moeder van, ja, wie heeft er ooit bedacht dat ik elke dag zo vroeg uit bed moet voor school? Nou, dan weet je, dat wordt geen bakken of kranten bezorgen.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
9: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink, per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
12: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
13: Belisol.
14: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via ticketmaster.nl.
15: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
16: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
15: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
19: Samen delen we Oranje.
20: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: 3FM. De meeste muziek in je weekend krijg je hier bij 3FM. De nieuwste Alex Warren hoor je zo meteen ook Daft Punk en Shakira zo. Hier is het nieuws om 12 uur.
22: Levi van Eck met het NOS Journaal.
1: Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten.
21: Dankjewel even hier dan. 3FM verkeer van de AWB met 2 files die opvallen. A12 Arnhem, Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je 14 minuten vertraging. En de A12 Arnhem, Utrecht voor Grijshoort 19 minuten. Dat heeft te maken met een afgevallen lading daar. De rechterrijstrook is dicht.
13: 3FM.
22: Eert Domino's die verrekte lekke bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
25: Oranje fans opgelet,

0: en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
10: 3FM. Ramon Verkoeien.
11: Good afternoon, good afternoon. Gaan we weer met de meeste en beste muziek van de wereld.

Dan ga je het lastig krijgen bij een optreden van Alex Warren. Zijn fans hebben namelijk weer iets leuks bedacht. Want bij het nieuwste liedje van Alex hoor je nou... Ja, daar hoort namelijk het dansje bij. Waar je telefoon constant op en neer beweegt. Dus je pakt je telefoon even vast. We gaan omhoog en we gaan omlaag. En we gaan omhoog en we gaan omlaag. Mocht je afvragen waarom dan? Alex Warren zingt over een telefoonlijn.

in het plakweekend. Russo, voorbestemd. Komen veel berichten binnen op deze warme zaterdag. Laura die stuurt bijvoorbeeld via de NPO Luister. Ik heb mezelf opgesloten in huis vandaag. Alle ramen dicht en het is met 26 graden. Nou, nog best goed vol te houden. Twan die zegt, ik heb net vlees ingeslagen. Klaar om te barbecuen met de mannen vanavond. Lekker Twan, veel plezier. En Vanessa zegt, ja, vind het eigenlijk best wel lekker om te werken deze zaterdag in het tankstation. Lekker rustig en ook nog eens lekker cool. Nou, geniet ervan. 3FM draait de muziek met Bibi Rex en zo. En eerst Paramount.

0: Bibi Rexha, Fakeless, New Religion bij 3FM. Zometeen de nieuwste van Taylor Swift en Empire of the Sun. Zo.
1: De slowste mens.
0: Maar in het weekend en vooral met dit hete weer doen we het natuurlijk rustig aan. En spelen we de sloomste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag, ja, wie hebben we dan vertraagd? Wie is de sloomste mens? Als je het antwoord weet, dan moet je het antwoord meteen sturen naar de NPO Luister-app. Dan ben je namelijk een zak kroephoek naar keuze weg. Alle smaken in huis en het smaakt nog net even wat lekkerder. Met zo'n klam benauwde dag. Hij is heel moeilijk vandaag. Ik denk, ik ben terug van vakantie. We gaan het even heel moeilijk maken voor je. Luister heel goed, zet de radio wat harder. Wie hoor je hier vertraagd afgespeeld?
2: We gaan natuurlijk ook veel nieuwe nummers doen van het album. Ja, en gewoon alles over de top blikken, toch? Ja. Je hebt een bepaalde verwachting van jezelf. Maar als alles zo goed uitpakt, dan ben je zelf ook een beetje flabbige gast. En nogmaals,
0: hier?
2: Ik heb wel sterk het gevoel dat we het echt met z'n allen...
0: Hij is heel pittig. Weet je hem zo meteen het antwoord naar de NPO Luister-app? Moet ik nog een kleine hint geven? Was hem eigenlijk al, hè? De kleine hint. Enfin, als je het weet, stuur je antwoord meteen naar de NPO Luister-app. Dan win je zo meteen een zak kroephoek naar keuze.

0: 3FM, de allernieuws van Taylor Swift. Zometeen beloof ik je dat de drie liedjes die er aankomen, dat ze alle drie zomer zijn. Ja, meer vertel ik niet.
1: De sloomste mens.
0: Maar eerst is het tijd voor de grande finale van de sloomste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd van de afgelopen week. Als jij weet te raden wie er vertraagd is, dan win je een zak kroppen naar keuze. En dan moet je wel even weten wat er dan vertraagd is. Dit is de opgave voor vandaag.
2: Je hebt een bepaalde verwachting van jezelf. Maar als alles zo goed uitpakt, dan ben je zelf ook een beetje flabbige gast.
1: De sloomste mens.
0: De grande finale spelen met Sanne, 29 jaar het woorden. Hey Sanne!
3: Hallo!
0: Hallo, hoe ziet je dag eruit vandaag? Warme zaterdag?
3: Ja, we zijn onderweg naar Scheveningen, naar Harry Potter voorstelling.
0: Oh, ik dacht heel even Scheveningen, je gaat lekker naar het strand toe afkoelen.
3: Nee, juist niet. Het gaat wel druk zijn, maar wij gaan naar binnen.
0: Hey, ik hoor dat het best wel goed is, toch?
3: Ja, dat hoop ik inderdaad.
0: Wat, vertel eens even, wat voor voorstelling is het? Dus, theater, musical?
3: Ja, theater inderdaad. Net een ander deel van het verhaal. En dan heeft J.K. Rowling er een theaterversie van geschreven.
0: Wat dus, ja. Goed zeg. Goede acteurs ook?
3: Dat weet ik niet zo goed, maar ik hoop het.
0: Oké. Okay. Hoe lang duurt eigenlijk een theatervoorstelling?
3: Ja, dat duurt wel een aantal uur. 3 uur en 15 minuten is die volgens mij.
0: En waar was het ook weer in Scheveningen?
3: In Scheveningen, ja.
0: Maar
3: ja,
0: waar? Klopt. Welke...
3: In het AFAS theater daar.
0: Oh shit, want ik lees net namelijk dat de airco daar stuk is.
3: Nou, daar geloof ik helemaal niks van.
0: Okay, jammer, dat probeer ik gewoon.
3: Nou, heel veel... Ik had zo'n kleine hartverzakking, hoor.
0: Oh, dat was het idee. Ja. Sanne, heel veel plezier daar straks sowieso. En eerst zit je ook nog eens in de grande finale van de sloomste mens. En wie denk je dat er vertraagd is vandaag?
3: Nou, ik denk dat het Lil Kleine is, oftewel Jorik.
0: Laten we luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Je hebt een bepaalde verwachting van jezelf. Maar als alles zo goed uitpakt, dan ben je zelf ook een beetje...
0: Ja, natuurlijk. Flabbergast. Lil Kleine was het goede antwoord.
3: Wat goed.
0: Ja, hij geeft vanavond een optreden in een uitverkocht Olympisch Stadion in Amsterdam. En kondigde ook nog deze week aan dat er weer een nieuw seizoen van zijn reality-serie komt. Ga je kijken?
3: Ja, ik heb de vorige ook gekeken, dus ik moet dan maar wel verder kijken.
0: Natuurlijk, heel goed. Hey, in dit geval levert je op een zak kroepoek naar keuze. We hebben Naturel, Kassa.

0: Jax Jones daarvoor. Die bloedhete, drukkende zaterdag. Ja, makkelijk om te klagen over de warmte, maar we kijken het even positief, hé. Barbecue wordt bijvoorbeeld een stuk makkelijker. Dat ding is zo warm, je hoeft hem nauwelijks nog aan te steken. Hoeft helemaal niet.
1: Oké,
0: hebben we nog zin in een potje nieuwe muziek? En ik krijg de dag.
2: Meer Nederlands talent ontdekken.
3: Hoi, ik ben Joshua Pieter en ik ben 3FM Talent.

0: Wat een goal!
1: Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu tijdelijk 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
10: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, autotaalglas. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK!
2: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.

0: Kings of Leon Yusuf, maar die komt eraan. Terry Swims en Mr. Know-It-All. Eerst gaan we naar het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. 3FM.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Iets sterks voor papa en mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
10: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

Kings of Leon en You Somebody bij 3FM. Het is 12 over 1 op deze zaterdagmiddag. Deze precieze tijdsaanduiding even voor iedereen die misschien nog een afspraak heeft en ergens naartoe moet. Of misschien omdat je wil weten welke exacte minuut je leeft op dit moment. Vandaag kwam ik erachter dat. Dat is de zin waarvan ik even aan je wil vragen. Hoi, Mark hier trouwens. Mai die is even 3 weken op vakantie. Dus neem ik de honneurs waar. Volledig in mijn eentje. Moederziel. Alleen. Maar het is fijn hier lekker in een gekoelde studio zitten. Even voor jou de vraag. Zou je de zin willen afmaken? Vandaag kwam ik erachter dat ... En het hoeft niet per se vandaag. We gaan niet lopen mieren neuken qua regels. Het mag ook zeg maar gisteren zijn geweest of de afgelopen week. Is er iets waar je achter bent gekomen dat je zegt... dat vind ik leuk om te melden via de NPO Luisteren? Misschien wel dat je vader of moeder wordt. Misschien ben je er wel achter gekomen dat je de schoenen die je hebt gekocht... dat die net een maatje te groot zijn. En dat je nu kussentjes bij je hiel moet. Misschien ben je er wel achter gekomen... dat Lago Lago, dat festival, helemaal niet wordt georganiseerd... door de rode papegaai uit Aladdin. Nee, het is niet Iago Iago, het is Lago Lago, snap je? Misschien ben je er wel achter gekomen dat dat ene huis waar je bent wezen kijken... ben ik wezen hospiteren, ik hoop dat ze me kiezen... misschien ben je er wel achter gekomen dat je daar mag gaan wonen. Nou, ik ben erachter gekomen dat... kijk, ik heb eigenlijk altijd al iedere zomer, de laatste jaren... heb ik een soort van een klein pochmomentje richting de mensen om mij heen. Maar dat is helemaal met dit soort hete zomers. Dan kan ik namelijk zeggen, ja, ik woon in een bloedverziekend heet appartement in Rotterdam. Op de 3e verdieping, helemaal bovenin. Met een plat dak, waar het echt helemaal wegfikken is. Sterker nog, de thermometer geeft 33 graden aan in huis. Maar, toen we daar kwamen wonen, hing er een airconditioning in de slaapkamer. En toen zeiden wij nog, hallo, een airconditioning in Nederland? Hoezo joh? Wat een gelul. En toen zei de vorige, toen zeg maar, de huurbaas die zei, wacht maar af. En toen hebben we het geweten. Nou, die airconditioning hartstikke fijn. Maar ik ben er dus achter gekomen. Niet alleen van

Als de airconditioning aan jaar aanzet, dan komt er dus, zeg maar, om het kwartier komt er ongeveer een halve liter water uitzetten. Ja. En daar kwam ik ook net achter toen ik thuis kwam en de airconditioning had aangezet van alles lekker cool als ik thuis kom. Dus ik had een soort van zwembad in mijn slaapkamer. Klinkt aantrekkelijker dan dat het is. Dus, maar ja, zie dan maar eens een monteur te regelen. We wachten inmiddels al 5,5 dag op de monteur. Ja, lang leven huurwoningen. Dus dat is hem niet geworden. Dus we hebben nu een soort van badkuipje. Die zetten we onder de airco. Dus we hebben het wel cool, maar we hebben wel iedere avond gedruppel en gekletter. Alsof je in een subtropisch zwemparadijs zit. Maar goed, beter cool en het geluid van druppels dan helemaal wegfikken.

0: even de volgende zin af. Vandaag kwam ik erachter dat puntje, puntje, puntje. Stuur het even door naar de NPO Luisterapp. Ik kwam er dus achter dat als je een jaar lang airconditioning niet gebruikt... Ik weet het, enorme luxe om dat te hebben. Kwam bij het huurhuis, we vonden het heel raar. Maar inmiddels weten we wel, op het derde verdieping met een plat dak... is dat helemaal geen overbodige luxe. Als je dat een jaar niet gebruikt, dan komt er ineens een soort van een bak water uit. En dan moet je dus heel de afvoer moet je ontstoppen. Alleen dat lukt niet in mijn eentje, want daar ben ik niet handig genoeg voor. Zeg maar, ik ben niet eens buurman en buurman. Ik ben niet eens buurman in mijn eentje. Ik ben niet eens buur. Ik ben niet eens man, laat ik het zo zeggen. Dus dat lukt me allemaal niet. Dus we hebben nu iedere keer zo van badkuip in de badkamer staan... of in de slaapkamer staan om al het water op te vangen. Daar kom ik achter. Gelukkig zijn er ook wat luchtigere dingen die binnenkomen via de NPO Luister. En Peter die zegt, vandaag kwam ik erachter dat... heeft hij ongetwijfeld gegoogeld, mag aannemen dat hij niet dit hele stuk heeft gelopen vanochtend... dat de Nederlandse kust 523 kilometer lang is. Zo hé. Marielle die zegt, vandaag kwam ik erachter dat van die ijzen, die raketijsjes, daar worden er dus jaarlijks 35 miljoen van verkocht. 35 miljoen raketjes. Eat that, SpaceX of NASA of die kale man uit Nederland. Petra zegt, vandaag kwam ik erachter dat mijn kat helemaal blij wordt van een koude handdoek in haar knuffeldoos. Ik weet niet wat een knuffeldoos is. Ik heb nooit de Kama Sutra helemaal gelezen. Maar goed, hartstikke goed voor je kat. En ik krijg nog een audio-appje binnen van Edmund. En met Edmund heb ik wel een beetje medelijden als het gaat om deze temperatuur. Vandaag kwam ik erachter dat...
1: Vandaag kwam ik erachter dat die kleine niet blijft slapen.
0: Juist. Ik zou zeggen, leg er heel veel raketijsjes omheen. Eerst op de rug, dan op de buik. Komt allemaal goed. Om het allemaal nog wat tropischer te maken, of misschien wel een slaapliedje voor het kindje van Edmund, is dit Buena Vista Social Club.

0: Swedish House Mafia en Save the World. Dit is 3FM op een klamme zaterdag. Het is 2:30 middags. Treinreismeneer via de NPO Luisterapp die zegt: vandaag kwam ik erachter dat er heel veel landen zijn zonder een A in de naam. Zomaar handig als je dat wil gebruiken tijdens een pubquiz. Barry die stuurt: van de week kwam ik erachter dat ik niet sterker ben dan een kaasschaaf. Barry, maak je geen zorgen. Er zijn maar weinig mensen op deze aardkloot sterker dan een kaasschaaf. Dat is heel erg lastig. En ik heb aan de lijn Laris. Laris, jij komt echt even met een tip tegen de hitte.
1: Ja, goed hè.
0: Zou je me even kunnen vertellen hoe dit nou precies werkt en hoe je hierachter bent gekomen?
1: Nou, mijn buurman, ik heb een raam boven in mijn keuken, een kantelraam. En hij was het bij zichzelf aan het afplakken. En ik zag ineens dat het donker werd bij mij binnen.
0: Ja.
1: En toen zag ik allemaal bubbeltjesfolie. En ik dacht, hè, wat is die nou aan het doen? En ik vroeg het. Hij zei, ja, ik heb dit vorig jaar ontdekt en ik was vergeten dat ik het nog had. Maar ik dacht, ik doe jouw raam ook even. En het is nu al 3 graden koeler bij mij binnen. Het werkt perfect. Wel aan de buitenkant plakken, niet aan de binnenkant van je huis. Aan de buitenkant.
0: En heb je dan niet, want dat zou ik dan hebben, heb je dan niet nu heel erg last van buren die langs je raam lopen en dan denken, oh, bubbeltjes plastic, even knappen. Dat ze in al die bubbeltjes beginnen te knijpen.
1: Mijn buren, die interesseert mijn tuin geen reet op. Dat is niet zo mooi bij mij.
0: Oh, heb je geen mooie tuin?
1: Nee, mijn tuin is betegeld, want ik ben lichamelijk niet zo best.
0: Ah, kijk, de parkeerplaats.
1: Dus ik vind mijn eigen tuin ook niet zo mooi, want ik hou van planten. Maar ja, maar het zij zo. Ik ben blij dat mijn huis koeler is.
0: Hoe ga je jezelf voor de rest nog koel houden vandaag? Een lekker ijsje, een lekker drankje of iets in die trant?
1: Ook, heb ik allebei al gedaan. Een lekkere ijskoffie voor mezelf gemaakt. En ik heb echt bij de Action vorig jaar een fantastisch ding gekocht. Wat ik zelf natte wind noem, maar dat is een beetje een vreemde naam. Het is zo een handventilatortje met plantenspuit erin. En dat is zo lekker. Dat is fantastisch.
0: Dit klinkt echt super. Jij hebt alleen maar goede tips. Ik ga je volgend jaar gewoon weer bellen.
1: Ja, is goed.
0: Hey, dankjewel.
1: Gebruik die natte wind.
0: Ja, is goed. Ja, dit klinkt mooi. Oké, dag.
1: Doei.
0: Over verkoelende drankjes gesproken. Misschien heb je het wel in de kast staan. Een beetje gin, een beetje Campari, een beetje vermoed. IJsblokjes, misschien een klein schijfje sinaasappel erbij. En als je dat allemaal bij elkaar doet, op een hele mooie, chique wijze, in een mooi tumblerglas, dan heb je een Negroni. Het duo Mind Enterprises, 2 Italianen, hebben een ode gemaakt aan de Negroni. Negroni Love, hoor je na

Breaks Like a Heart. Dit is 3FM. Bijna kwart voor twee op deze zomerse zaterdagmiddag. Alesso en I Like It komt eraan. En ook Bente met 3, 2, 1. Misschien ben je een hele fervent concertganger. Ga je heel vaak naar optredens. Misschien doe je dat maar één keer per jaar. Misschien doe je dat maar één keer in de vijf jaar. Maar er is vast wel eens een keer een poppodium geweest waar je bent geweest. Dat je dacht van ja, dat was op vakantie bijvoorbeeld. Dat is een beetje een gekke naam. Of een rare. Nou ja, zo bijvoorbeeld heb ik ooit in Glasgow ben ik ooit geweest bij King Tut's Wawa Hut. Ja, King Tut's Wawa Hut. Maar zo heb ik ook ooit in Amerika ooit een concertzaal gezien die heette Your Mom's House. Nou, een beetje puberaal, maar ik was toen 22, moest er wel enigszins om gniffen.

tour, maar we gaan lekker in de herfst. Vind ik grappig als je zulke muziek maakt, zulke zomerse muziek. Zij zeggen wij komen in de herfst naar Europa. Live musicians, live vocals. Om alle indruk weg te halen dat ze alleen maar op een play-knop drukken. En dan, ja, bijvoorbeeld in Barcelona. Ben ik nog nooit geweest, wil ik graag heen. Een concertzaal met de naam Rasmatas. Oh, lijkt me heerlijk. Bijvoorbeeld in Keulen staan ze in Die Kantine. En in Milaan staan ze in Magnolia. Prachtig. Amsterdam doen ze overigens ook aan. En dan komen ze bij Parallel. Maar dat klinkt dan een beetje als een festival bijna. Ik ga het even opzoeken. Parallel. Dit is 3FM met de Bauza. Magnetic.

krijg een appje via de NPO Luisterapp van Martijn. Die zegt, ja Mark, dan moet je het toch weten. Als hippe DJ Parallels geen festival in Amsterdam. Dat is een nachtclub. Nou, ik heb dus in mijn contract laten vastleggen dat ik niet hip hoef te zijn. En als je naar de stream kijkt, dan zie je dat is gelukt. Binten komt eraan met 3, 2, 1. Dit is Alessa.

0: Luister naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
0: Met 3FM ontdek je nog.

geweldige week achter de rug, denk ik. Met gewoon nagenieten van haar optreden op Pinkpop 2026. En zo vertelt ze ook tegen de website nu.nl. Zegt ze, ja, het is echt, ik was zo ontzettend gespannen. Ze zegt, en dat is misschien wel herkenbaar voor heel veel mensen die misschien een belangrijke opdracht hebben of een examen hebben of iets anders waar ze naar uitkijken, maar wat toch een beetje spannend is. Ze zegt, ja, ik heb dan zo'n negatief stemmetje in me dat zegt dat het alleen maar kan gaan tegenvallen. Net zoals je ouders die dan misschien vroeger zeiden, verwacht er maar niets van. Daardoor was ik juist zo gespannen en ik dacht aan iedereen die zou gaan kijken naar het optreden en wat ze ervan zouden gaan vinden. Al met al ben ik toch heel erg blij met ons optreden, want waar de spanning normaal na een paar liedjes wegtrekt, bleven Bente en haar band op Pinkpop in een soort van zieke focus, zegt ze zelf. Iedereen had een soort blik in de ogen als

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: WK Mixzone.
9: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja, man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
10: Dumfries speelt wel echt... Ja, man, ik heb wel gevoel van deze man.
11: Beste speler Saibari.
10: Ja.
11: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
10: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
12: Ja, pleurt toch op, man.
8: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.

0: Twee uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien. Elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien.
0: 3FM.
2: Ster. Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijne voordelig weekend, dat is Dia, van Jumbo.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: WK Mixzone.
7: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
8: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
9: Beste speler Saibari.
7: Ja.
9: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
7: Nee, misschien een beetje.
8: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
7: Ja, pleur toch op man.
6: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.

0: bij Dirk. Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
1: 3FM. BNN Vara. Mark en Mai.
2: De grote drie heilige... Just Jack Down John zo meteen. Turn the lights off naar de meegit van Somber. My body isn't ready. Maar eerst Amy Winehouse.

Ready.

Misschien heb ik dan hele rare associaties, maar als ik deze hoor, de allernieuwste van Summer, My Body Isn't Ready. Ik weet niet wat het is, het doet me toch een beetje denken aan een soort van jaren 90 ballad. Ik zie ineens Ronan Keating van Boyzone, of ik zie ineens dan niet Robbie Williams, maar die andere gasten van Take That, zie ik ineens dan, weet ik wat, in slow motion in zwart-wit over een kermis lopen. Dan stappen ze op, in slow motion stappen ze op zo'n carousel, op zo'n paard, en dan beginnen ze ineens dit liedje te zingen. Ik weet niet, ik vind het echt super mooi. Het is bijna kerstig, aan de andere kant ook weer echt super relaxed om te luisteren als je nu gewoon onderuitgezakt zit op een strandstoel of in je auto met het raampje open. De allernieuwste van Summer hoorde je, My Body Isn't Ready. Ik heb naar mijn lichaam gekeken zojuist. Het was er helemaal klaar voor, kan ik je vertellen. Mijn lichaam is niet summer ready, maar wel somber ready. Die uitspraak ga ik copyrighten nu. Ik ga hem nu vastleggen. Niemand mag die gebruiken. Green Day en Basket Case komt eraan. Zometeen ook jouw kans om het 3FM verrassingspakket te winnen. Naast de grote... het grote trio. De 3J's. Beter dan onze eigen 3J's. Just, Jack Style en John.

0: Haley Steinfeld en Spaak Coast, hoorde je?
1: Du kannst nicht vorbei! De Kino Quiz.
0: Ik heb een fragment voor je van een film, maar dan in de Duitse nasynchronisatie. Nee, niet nasynchronisatie, nasynchronisatie. Misschien ben je net als ik een ontzettende filmliefhebber en heb je wel eens dat je denkt, ja, ik zou zo graag een keertje nog een keer The Godfather of Pulp Fiction of Oppenheimer willen kijken, maar ja, ik heb hem al 20 keer gezien en dan ben ik na 10 minuten toch dat ik denk, oh ja, ik weet wel weer hoe het gaat. Tip van mijn kant, ga een keer op Netflix of andere streamingsdiensten, of misschien wel de ouderwetse DVD, klik even de Duitse audiotaal aan. Er worden sommige serieuze scènes worden tamelijk gniffelwaardig. En hele grote slapstick-scènes, grappige scènes worden nog hilarischer. Ik heb een fragment voor je van een film die je misschien al wel 100 keer gezien hebt, maar weet je hem ook te herkennen in het Germaans, in het Duits, in Deutsch? Zo ja, stuur dan onmiddellijk het goede antwoord naar de NPO Luister-app. Prachtige app. Veel werk aan besteed. Ik niet, andere mensen, maar ben er wel trots op. Moet ik even gezegd hebben, ik ben er heel trots op. Stuur het via die app en maak kans op een 3FM verrassingspakket. Dit is de opgave.
2: En der Weg zoll is die ultimative Opfergabe. Namelijk je eigenes Fleisch. Voor ihnen liegen die Instrumente, um dieses Fleisch herauszulösen. Hallo. Ik möchte ein Spiel spielen.
0: Oké, welke film is dat in het Duits? Ik laat een stukje nog eventjes 1 keer horen, dat laatste gedeelte.
2: Hallo. Ik möchte ein Spiel spielen.
0: Het is niet Super Mario trouwens. Laat het weten via de NPO Luister en welke film hoorde je daar in het Duits. Drake komt eraan, One Dance. Ook de allernieuwste Phoebe Bridgers. Lang levende zomer. En Martin Garrix nu met Ed Sheeran. Dit is Repeat It. Heb ik net gedaan. Ik heb 2 keer de opgave laten horen, maar dank voor het advies. Dit is 3FM.

0: Drake and One Dance.
1: Du kannst nicht vorbei! Der Kino-Quiz.
0: Ja, ik had een fragment voor je. Ik heb het fragment voor je van een film in het Duits. Alleen welke film is het? Moet je een goede talenknobbel hebben. En misschien heb je die film wel 100 keer gezien, maar weet je het ook te herkennen. Voordat we naar het fragment en het antwoord gaan, ga ik eerst eens even kijken wie aan de lijn hangt. En dat is, als de informatie correct is, Bianca. Hallo Bianca.
2: Ja, hallo, dat klopt.
0: Hallo, jij zit gewoon lekker met je hoofd in de airco. Ik denk dat heel Nederland jaloers op je is. In ieder geval airco-loos Nederland dan.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
0: En op wat voor temperatuur staat die ingesteld?
2: 19.
0: Oh, dat vind ik nog bescheiden. Ik had hem thuis, had ik hem op 16.
2: Oh, die vond wel heel koud, ja.
0: Ja, ik vertelde dus een uur geleden, wij hebben dus een airconditioning in onze huurwoning. En toen zeiden we nog vroeger toen we 5 jaar geleden daar kwamen wonen, zeiden we tegen de huurbaas van, waarom zou je hier een airco hebben? Nou, daar zijn we dus wel achter gekomen. Derde verdieping, plat dak. En dan ga je dus helemaal kapot. Alleen, als je dat ding blijft een jaar niet gebruikt, dan is de afvoer verstopt. En nu komt er dus om het kwartier een klets water uit. Maar de monteur had de afgelopen week geen tijd. Dus we hebben nu een badkuip, een soort van klein mini badkuipje onder de airco gezet. Dus we hebben het wel cool, maar 's nachts hoor je dus het gekletter van een subtropisch zwemparadijs.
2: Oh, heerlijk.
0: Ja, mooi, hè?
2: Ja.
0: Sorry, ik wilde dit gewoon nog even kwijt uit frustratie. Ik weet dat je er niks mee kan, maar het is gewoon even losbranden.
2: Hey,
0: dit is de opgave van de Kino Quiz.
3: Hallo. Ja. Ik möchte ein Spiel spielen.
0: En jij bent zelf niet de allergrootste horrorfan, heb ik begrepen. Iemand een hulplijn naast je.
2: Ja, dat klopt, ja. Okay. Ik weet er zelf niet zoveel van, maar ik heb het ingefluisterd gekregen.
0: Wat is de engste film die je ooit gezien hebt?
2: Oeh, jeetje. Die met Will Smith in New York.
0: I am Legend.
2: Ja, die vond ik best wel eng, ja.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja, ik vond die heel eng totdat op een gegeven moment de zombies in beeld kwamen. Toen ik dacht, ik zit aan een PlayStation-spel te kijken.
2: Ja, precies.
0: Oké, nou dan toch eventjes. Wil jij het antwoord geven of degene naast je?
2: Nee, ik geef het antwoord.
0: Oké. Wat is het goede antwoord?
2: Saw.
0: Saw. S-A-W. Even luisteren naar hoe het origineel klinkt.

0: krijgt een 3FM verrassingspakket opgestuurd. En nog één belangrijke bonusvraag. Wat is je favoriete Duitse woord?
1: Guten Morgen.
0: Ik vind het goed genoeg. Gefeliciteerd. Okay. Dag.
1: Dag. Dankjewel.

televisietoestel. Als je naar de webcam kijkt van 3FM, 3FM.nl/live. Maar het was echt een glimlach van mij. Ja, echt waar. Knalwit. En dat komt allemaal door deze track. Lost Boys van Phoebe

0: Ik ben een
1: met 3FM ontdek je nog.
0: Er is een nieuwe van Cameron. Niet te verwachten, niet te verwarren met Cameroen. Dat is een land. Cameron Whitcomb. Hij heeft op zijn Instagram-pagina al een paar keer gezegd... joh, ik kan echt niet wachten om dit nummer bij live shows keihard met jullie te zingen. Met z'n allen. Het gaat namelijk over mentale gezondheid. En het is echt zo'n track die... Dit is echt zo'n track dat als je even een klein beetje in een putje zit... of even met het verkeerde been naar bed bent gestapt... of dat je denkt van, ach, het is het even niet vandaag... dan moet je deze opzetten. Dit is de nieuwe van Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: morgen. Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Oranje fans opgelet.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
2: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: en Chloe en de nieuwste van Shakira, die heet Die Die. Eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. 3FM.
2: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: WK Mixzone.
6: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
7: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
8: Beste speler Saibari.
7: Ja.
8: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
7: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
9: Ja, hij pleurt toch op, man.
5: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

Zometeen hoor je het prachtige Safe & Sound van Oscar de Wolf en Sten. Ook Olivia Rodrigo met Drop Dead komt eraan. Eerst is hier Coldplay en Clocks. Het meervoud van klok. Vijf over drie.

Olivia Rodrigo en Drop Dead hoorde je bij 3FM. Dit is Mark en Mai zonder Mai, want die heeft even vakantie. Zometeen hoor je Shakira en Burna Boy. Eerst wil ik eventjes voor de eer een spel met je spelen. Een multiple choice. Wat betekent Prospa en Clony? Laat het even inwerken. Wat betekent Prospa en Clony? Is dat misschien A? Prospa en Clony, dat is de Finse versie van Buurman en Buurman. Te zien op de Finse publieke omroep VPRE. Waar ze niet Aieto, maar Flutermal roepen als er iets misgaat. Prospa en Clony, is dat misschien B? De Zweedse vertaling van de Bijbelse uitspraak... gaat heen en vermenigvuldig u. Prospa en Clony, gaat heen en vermenigvuldig u. Zou zomaar kunnen. Of is het misschien C? Prospa en Clony is de naam van twee producers die nu een track uit hebben, genaamd Free Your Mind.

Maar de track is gewoon zo zweet-inducing. Heerlijk. IJsland, die ook op veel festivals staan dit jaar. En ook hoor je Miles Smith met Drive Safe zometeen. Eerst is hier Oscar de Wolf en Estien. En Oscar de Wolf heeft net even een beetje rot, want die zou in Tilburg optreden. Dat zou namelijk gisteren gebeuren. Maar zoals wel meer evenementen door de grote hitte, door Code Rood, werd dat afgelast. Spoorpark Live in Tilburg. Dus Oscar de Wolf trad daar niet op. Tomorrowland staat hij dan wel weer. En er zijn van die festivals, van die evenementen waarvan je wel eens denkt, het klinkt leuk, maar het voelt zo ongrijpbaar. En daar zou ik wel eens heen willen, maar ik kan nooit andere mensen motiveren om met mij mee te gaan daarvoor. En een van die evenementen is de Lokerse Feesten. Dat is, het zal je niet verbazen, in Lokeren in België. Dat is op 5 augustus. En de Lokerse Feesten, nou, dat is dan, hij treedt dan op 5 augustus op, maar dat is echt, zeg maar, een langslepend ding van volgens mij 10 dagen. En toen dacht ik van, oh ja, misschien kan ik mensen in mijn omgeving overtuigen om een keer mee te gaan naar de Lokerse Feesten, als ik ook even opzoek wat je daar allemaal kan eten. Want als Belgen iets goed doen, dan is het wel het eten naar een nieuw niveau tillen. Bourgondisch met een zachte G. Zo hebben ze nou bijvoorbeeld Lokerse Feesten champagnebars. Ze hebben Belgische biercafés. Maar ze hebben ze ook een van de specialiteiten. En ja, dat stuur ik dan maar weer niet door, want dan zullen ook weer ongetwijfeld mensen afhaken. Maar een van de traditionele dingen die je kan eten op de Lokerse Feesten is de Belgische paardenworst. Juist, de McHinnick. Oké, hier is Oscar de Wolf en Estien. Dit is het prachtige Safe and Sound. 3FM.

als een kolibri met de blazers van Chef Special Fly Like Me. Zometeen hoor je Vamos a la Playa. Goeie Miles Smith en Drive Safe. Eerst, nou, dit is een partijtje. Deze hebben een tour op stapel. Die tour is volgens mij geen één keer gestopt. Ik heb het over Abel van de punkband Hang Youth, die ook op Pinkpop stonden met een heel groot, bijna kerkelijk-achtig koor. Het project IJsland van Abel van Hang Youth en Sef. IJsland hebben echt een tour die, wat ik al zeg, die helemaal voor mijn gevoel nooit gestopt is. Toen het tweede album uitkwam, stonden ze in een dampende Paradiso-show. Ik ben echt heel blij dat ik erbij was. Een onvergetelijke ervaring. Maar dat is echt belangen na niet de laatste keer dat je ze kan zien. Want zo, nou, wat dacht je van, in oktober gaan ze echt volledige clubshows weer doen. Met Don Roosje in Nijmegen, Het Paard, Den Haag, 013 Tilburg. Ze gaan ook naar België toe, naar Brussel en Antwerpen. Maar eerst deze zomer op festivals. En ze pakken ze allemaal. Het is niet zo van, oh, dit is misschien een beetje een zweverig festival waar alleen maar mensen met een OV-fiets komen, zoals Into the Great Wide Open. Nee hoor, ook daar staan ze gewoon. Niks aan de hand. Maar ook bijvoorbeeld Baruch Open Air in Rotterdam. Baruch Open Air, ja, Baruch is een poppodium al daar. Dat is echt voor het hardere werk. En ik ben één keertje op weg naar, toen ging ik naar Ahoy in Rotterdam. Toen ging ik naar een concert toe. Waar je dan een film kijkt en het orkest speelt dan de soundtrack. En toen ging ik dus naar Harry Potter. Maar toen liep ik langs het terrein, op weg naar Ahoy, langs het terrein waar Baruch Open Air stond. En ik hou van metal en ik hou van punk, maar ik dacht zelfs van zo, dit is intens. Nou, dat festival, daar staan ze dus ook met IJsland in september. Maar denk ook aan Pukkelpop, denk aan Lowlands en ook Down the Rabbit Hole volgend weekend. Des te meer reden om je alvast een klein beetje, ja, hoe zeg ik dat? Je een beetje in te vetten, een beetje in te smeren met de muziek van IJsland. Ik weet niet hoe je iemand met muziek insmeert, maar ik ga het in alle kieren en alle gaten bij je doen. Dit is IJsland. En

Pierre, ik hou van koortjes. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Niet altijd, niet bij een kringverjaardag. Dan kan het soms echt wel te druk worden. Maar in de muziek is het gewoon hartstikke gezellig. Hoe meer mensen, hoe beter. Ik was in de jaren 90 de enige mannelijke fan van de Kelly Family. Ik hou van de Polyphonic Spree. Dat is ook zo'n band met zeg maar 12 mensen die het met elkaar doen. Maar ik hou ook heel erg van oetjes, aatjes, ietjes. Nou, dat dus. Dat is anders dan hihi hè, van Michael Jackson. Dat is geen koortje. Maar ik hou ook van wootjes en ootjes. Dus wat dat betreft zou ik zeggen... in Koren op de Molen draai ik iedere week een track... waarin heerlijk samen wordt gezongen. Waarin koortjes zitten. Of dus inderdaad klinkers lang uitgerekt, zwoel en

0: De rustgevende vogeltjes op het eind. Ja, dat is fijn. Frank Ocean.
1: Frank Oceaan met 3FM. Zometeen hoor je hier op de radio Jury Leeflang met de verlanglijst. En vanavond op de plek van 14.

0: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Een hele goede zaterdagmiddag. Zometeen is het tijd voor een nieuwe editie van de Verlanglijst na het nieuws van 4 uur.
13: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
14: 3FM.
15: Eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
19: Huh? Mart, wat ga je doen?
20: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
21: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

tijd voor een nieuwe verlanglijst. Elke zaterdagmiddag op 3FM hoor je die. Vanaf 4 uur 's middags tot 7 uur 's avonds de allerbeste tracks gekozen door jou. Jij hebt weer kunnen stemmen op 3FM.nl en die lijst gaat uitgeserveerd worden zometeen. Eerst nog even een kort overzicht van de nummers 3, 2 en 1 van vorige week.

0: week pakten ze de nummer 1 positie met de meeste stemmen. Mede dankzij Feike, Erik, Jorien, Maren, ik zie ook John. Natty Matthias hoor je. En Evolution. Een hele goede middag. Je luistert naar de meest democratische hitlijst van Nederland. Dat is de verlanglijst. Elke zaterdagmiddag hoor je de platen die zijn gekozen door jou. Nou, dat kiezen kun je ook nu weer doen. Ik wil je vragen dat te gaan doen als je een hart hebt voor muziek. Ga naar 3fm.nl en stem daar op de verlanglijst. Vink even aan wat de allerbeste platen zijn volgens jou. En druk op verzenden, dan heb je gestemd. Wie dat ook heeft gedaan is Danique. Danique, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ben jij heerlijk aan het genieten van deze zaterdag?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Op wat voor manier dan?
1: Ja, ik zit toch wel liever binnen, want het is zo warm hier. Dus gewoon lekker binnen, een beetje chillen op de bank en zo.
0: Ik snap het helemaal. Hey Danique, laat het even hebben over jouw muzikale hart. Ik zie jou op jouw stemlijst en Harry Styles staan. En Teddy Swims en Olivia Dean. Drie artiesten die momenteel de allergrootste op de wereld zijn, durf ik wel te zeggen. Vertel, welke vind jij stiekem het allerbeste als je dan toch zou moeten kiezen?
1: Oeh, ik denk dan toch wel Harry. Ik heb hem vorige maand live gezien, dus die staat dan toch wel op nummer 1.
0: Ah, heb jij ook in de rij nog gelegen ervoor?
1: Nee, we hadden gewoon zitplaatsen.
0: Ah, kijk eens aan zich. Danique, hartelijk dank voor de stemmen. Ik heb gestemd button naar je opsturen, zodat je aan iedereen kan laten weten dat jij van muziek houdt.
1: Jee, wat leuk, dankjewel.
0: Zullen we dan gaan beginnen met de lijst?
1: Ja, is goed.
0: Nou, gaan we doen. Zometeen op nummer 38, Jungle, The Wave, die heerlijk past bij dit weer. Maar eerst eentje die al heel lang meedraait. Sarah Larsson op nummer 39. Dit is Midnight Sun op 3FM.

0: zou die The Wave van Jungle wat mij betreft nog minimaal een minuutje langer kunnen duren, toch? Door de Jungle met The Wave op nummer 38 van de verlanglijst. Dat is waar je naar luistert. De meest democratische hitlijst van Nederland. Want jij bepaalt wat er in deze lijst komt door te gaan stemmen. Dat doe je op 3fm.nl. En hoe meer jij stemt op een bepaalde track, hoe hoger die komt te staan. Dat werkt natuurlijk ook de andere kant uit. Als een track niet genoeg stemmen krijgt, dan zakt hij naar beneden. Of erger, moet hij misschien zelf de lijst gaan verlaten. Nou, elke week is het wel weer zover dat er een paar platen de lijst moeten verlaten, want die hebben te weinig stemmen gekregen en maken plaats voor nieuwe muziek. Deze week maar liefst 5 tracks. En dit zijn degenen die je niet meer gaat horen. Noah K. met American Cars na 7 weken. The Fire van de Staat na 3 weken. Higby and Nothing. Cheerio van Justin de Wild.
1: We gaan nog even door.
0: Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij ook uit de lijst.
2: Wil jij op mij, daar waar niemand mij had, het voelt al.
0: 5 platen uit de verlanglijst, dat betekent ook 5 nieuwe binnenkomers deze week. En de eerste van de 5 ga je zo meteen al horen, staat op 34. Daar vertellen we eerst af met zometeen op 36 Bruno Mars. Ook op 35 Antoon, maar eerst nog The Haunted Youth. Die staat dan logischerwijs op nummer 37. Dit is Forget Me.

thuis zit na de verjaardag van Alexia gisteren. Antoon hoor je met de enige op 35. Stijgt één plekje ten opzichte van vorige week op de verlanglijst. We gaan snel door met de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En ja, als je deze drie namen bij elkaar zet op een plaat, dan weet je eigenlijk al dat het een hit gaat worden. Italië heeft de handen ineen geslagen met Ronnie Flex en Frenna. De track heet Populair en dat is hier de afgelopen dagen ook zeker geweest op TikTok. Eigenlijk al weken. En ook op de streaminglijsten zie je hem al voorbij komen. Onder andere Jaden, Zoe, Milan, Tess, Mo hebben er allemaal op gestemd. En daarom is hij nieuw binnengekomen op de verlanglijst met groen stemmen. Italië.

From Down Here op nummer 33. Ze kijken eigenlijk een beetje From Down Here naar een plek op nummer 20. Want dat was vorige week nog zo. Zakt dus helaas met 13 plekken naar nummer 33 in de verlanglijst. Maar ik kan zeggen helaas, het is jouw keuze. Jij bepaalt welke lijst er uitgeserveerd wordt door te stemmen op 3fm.nl op de verlanglijst. Daar is bijvoorbeeld ook het volgende uitgekomen. Een gloednieuwe binnenkomer op nummer 32. En dat is er eentje van de Haagse popgroep Flair. Ze verkocht al 2 keer een landelijke tour door Nederland uit. Vorige week speelden ze op Pinkpop. En tekenen onlangs een dikke platendeal bij Universal. Kortom, het gaat hartstikke lekker, zeg. Onder andere Thomas en Fleur die dachten, nou ja, die Flair, die moet op de verlanglijst komen. Daar ga ik op stemmen. En Fleur zegt erover, echt een heerlijke feel-good plaat voor een zwoele zomeravond. Het begin van een mooi nieuw hoofdstuk voor deze popgroep uit Den Haag. Nieuw op nummer 32 is dit Flair met Door het oog van de nacht.

0: Material Lover van Shanna Spire op nummer 31. Zakt een paar plekken, vorige week nog op 29 en nu dus op nummer 31 op de verlanglijst. We zijn aangekomen bij nummer 30 en daar vinden we een track die inmiddels een stabiele factor wel genoeg mag worden. Bakermat en Rani met I Love Life. Inmiddels staan ze al voor de 5 weken op rij in de lijst, dankzij jou. Ze hadden een klein dipje 2 weken geleden, maar inmiddels klimmen ze langzaam weer omhoog. Onder andere dankzij Luc. Luc heeft ook gestemd op ze en hij heeft ook een appje ingesproken. Hij zegt dit over die plaat.
1: Hoi, ik heb gestemd op Bakermat en Rani met I Love Life. Ja, dat is natuurlijk de plaat die je met dit lekkere weer wil horen. Samen heb ik op gestemd in de verlanglijst.
0: Helemaal eens, ontzettende banger, staat op nummer 30. Bakermat met Rani en I Love Life. Give it a try.

zijn Lisa, Martijn, Danielle en ook Johan. Mogen we denken, ik vind het goed, maar niet goed genoeg. Breng dan vooral je stem uit op 3fm.nl/verlanglijst op de platen die je wel goed genoeg vindt. Want zo bepaal je hoe deze lijst klinkt op de zaterdagmiddag. Alleen maar door te gaan stemmen. Doe dat dus op 3fm.nl. Maak je ook nog eens kans op de limited edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Stemmen dus op 3FM. Het kan bijna niet anders dat dan ook weer deze plaat een rol gaat spelen in de lijst. Wel al een tijd op de lijst en ook wel wat minder goed gedaan. Maar inmiddels gewoon weer 5 plekjes gestegen. En terecht, want dit is, als ik zou moeten kiezen, misschien wel de beste plaat van deze zomer. 5 plekken omhoog naar nummer 28. En dat zal ook te maken hebben met het bloedverstikkende weer van de afgelopen weken. Het is de ultieme soundcheck voor het strand of een ritje met de autoramen open als je geen airco hebt. Het is Another...

Baby Steps hoorde je op 3FM. Zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we verder met de nummer 26 van de verlanglijst. Komt dus na het nieuws. Ik verklap hem alvast. Hier een klein stukje. Dit is die nummer 26. Verder gaan we aftellen naar de nummer 1 natuurlijk. En ga je ook nog een oude hit horen van de verlanglijst. Een voormalig nummer 1.

0: omgekeerde NOS-app.
1: Totaal niet, nee.
0: En het nieuws kijken op tv.
2: Ja, dat gaat heel ver terug.
0: Maar wil je wel weten wat er speelt?
3: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
0: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
4: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes, 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
9: Belisol.
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
3: WK Mixzone.
4: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
5: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
6: Beste speler Saibari.
5: Ja.
6: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
5: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
7: Ja, ah, pleurt toch op man.
8: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: verder met nummer 26. Just Jake Style en John, Turn the Lights Off na het nieuws van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja-21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje.

0: vind je bij Bol.
1: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams. iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: De verlanglijst gaat verder. Zometeen op nummer 25, Ariana Grande. Eerst nog Jux, Just, Jack Style en John. Vergeet John ook niet.

0: Op nummer 25 Ariana Grande en Hate That I Make You Love Me.
1: De verlanglijst.
0: Als wij naar luistert, de hitlijst die jij bepaalt door te stemmen, de verlanglijst. En dat kun je nu ook weer doen, dat stemmen, op 3fm.nl/verlanglijst. Hou je van muziek, doe dat dan eventjes. Hartstikke eenvoudig, je gaat er naartoe, vinkt aan wat de beste platen zijn volgens jou en drukt op verzenden. En dan maak je ook nog eens kans op de Bluetooth speaker van de verlanglijst. Stemmen dus op 3fm.nl. Even kijken, vorige week was het trouwens Nothing But Thieves die de meeste stemmen kreeg, Evolution. En of dat dus weer zo is, dat ga je horen iets voor zevenen. Maar eerst gaan we door naar de nummer 24 van de lijst. Daar vind je een

0: beloftes van dit jaar.
1: Het is rauw, het is energiek en met een sound die perfect past bij de zoele festivalavonden die eraan zitten te komen en waar we nu ook al een beetje in zitten natuurlijk. Een hele hoop muziekliefhebbers hebben ze al ontdekt, want ze staan inmiddels al voor de vierde week op rij in de verlanglijst. Op nummer 24 deze week, Florence Road met Hanging Out to Dry. Wow.

Snowmaller op nummer 22. Na zijn concertreeks hier in Nederland is hij nu dus bezig aan die shows in Londen. En je hebt vast wel gezien een paar weken geleden, toen hij nog in Nederland was, dat hij dan aan het hardlopen was in het Vondelpark in Amsterdam. En dat al die fans dan dus gingen wachten om te kijken of ze Harry Styles konden gaan spotten. Nou, ook de Engelse fans hebben hem inmiddels gevonden. Want het schijnt dat hij dus gewoon vanaf zijn eigen huis naar het Wembley Stadium gewoon loopt. Ja, waarom ook niet? Als je toch in de buurt woont. Ik vind het toch wel een mooie flex dat je zo'n grote popster bent en dat je dus niet je laat verleiden door helikoptervluchten, dure taxis, dat je gewoon zegt, nee joh, ik loop lekker, ik vind ik ook leuk, ik zie wel wat mensen op straat.

Camille van Sommieux gaf deze week een mooie openhartig interview waarin hij vertelde dat hij eindelijk heeft geaccepteerd dat hij niet altijd in een constante piek kan leven. Nou, door zijn mentale problemen was de band een tijdje uit de running, maar inmiddels gaat het weer goed en hebben ze al 21 weken een mooi plekje op de verlanglijst met deze plaat die je gaat horen. Onder andere door de fans, Tess bijvoorbeeld, een Bram noem ik, Sophie, Luc, een hoop anderen hebben allemaal gestemd op deze plaat van Sommieux. Muziek van eigen bodem op nummer 21, het is Dark Before the Dawn.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song op nummer 20. Komt nieuw binnen en dat is mede dankzij de stem van Bastiaan. Bastiaan, goedemiddag nog.
1: Goedemiddag, Jorrie.
0: Wat maakt die Olivia Rodrigo zo goed volgens jou?
1: Nou, ze zingt fantastisch. Ze begint vrij laag en dan gaat ze steeds hoger en hoger. En het is gewoon, ze heeft ook heel veel kracht in de stem. Ik vind het gewoon een hele goede zangeres.
0: Ze was eventjes weg, hè? Korte tijd, niet heel erg lang, maar wel even weg. Ze is nu ook weer terug. Is hij anders geworden, vind je?
1: Weet ik niet. Daar ken ik het nog niet allemaal goed genoeg, haar muziek. Maar ik vind wel dat ze gewoon nog steeds heel goed is. En ja, begon met Driver's License natuurlijk. Ze heeft ook heel mooi duet met Robert Smith van The Cure op het nieuwe album staan. Honeybee vind ik een heel mooi nummer, ook op het nieuwe album. En deze natuurlijk.
0: Kortom, je bent een groot fan aan het worden, hoor ik.
1: Ik denk dat ik het wel ben, ja.
0: Ja. Hey Bastiaan, thanks voor het stemmen. Dankzij jou staat ze dus op de lijst nu ook, op nummer 20.
1: Nou, graag gedaan, Jorrie.
0: We gaan even die button naar je opsturen. Gaan we ondertussen verder, is dat goed?
1: Uitstekend, fijn weekend.
0: Yes, jij ook. We blijven bij de nieuwe binnenkomers hangen. Op nummer 19 staat er weer eentje klaar. En dit is eentje die je gegarandeerd gaat horen op de zomers. En zeker een beetje op de festivals ook. Het is van de Franse DJ Hugo. Die heeft de handen ineens geslagen met Solto. En ze pakte wat samples uit de single Sister Nancy uit 93. En het resultaat heet Jamaican. En je herkent die sample vast. Echt zo'n tropische banger waar je direct van gaat bewegen. Onder andere Mace, Isa, Daan, Zoe, Lars en een hoop anderen hebben hem op hun lijstje gezet. En daardoor staat hij dus nieuw op de verlanglijst. Op nummer 19, Hugo en Solto. Dit is Jamaican.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor op nummer 18 van de verlanglijst. Zometeen op 16 de pauze aan Magnetic, maar eerst de Nederlandse band die het ontzettend lekker doet. Vorige week stonden ze op Pinkpop te spelen, stage 4, in een afgeladen tent was dat. Helemaal ramvol, er kon niemand meer bij, want iedereen wilde deze boys zien, omdat ze weten, als de Wodan boys spelen, dan wordt het geweld. In de meest positieve zin van het woord. Het wordt gewoon keihard knallen. En dat deden ze. Wodan boys, Blindsided, staat deze week op nummer 17 van de verlanglijst.

Rose en Magnetic. Op 16 of 15 staat een man die niet vies is van een samenwerking hier links of rechts. Als je eens kijkt naar zijn discography, zoals het dan mooi heet, dan zie je heel vaak wel featuring die, featuring dat. Ik heb het over Martin Garrix, Dua Lipa bijvoorbeeld, heeft hij mee samengewerkt. Ed Sheeran ga ik draaien, maar er is nu ook een nieuwe samenwerking. Want tijdens zijn show in New York dropte hij zomaar een gloednieuwe plaat. En hij heeft dus bevestigd dat het een officiële samenwerking is met Madonna. Ja, wel gewoon heel erg vet. Ook wel lach om te zien dat Madonna gewoon de laatste maanden in één keer weer denkt, nou, weet je, het rinkelt wel lekker ook. Ik ga gewoon met alles samenwerken. En het klinkt ook gewoon goed. Goed, op die in de verlanglijst gaat komen, dat is natuurlijk aan jou. Voor nu moeten we het doen met Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It staat deze week op nummer 15.

van Somber. Op nummer 14 van de verlanglijst. Zometeen na het nieuws van 6 uur gaan we verder met de verlanglijst. Maar eerst wil ik even een oude hit opduiken uit het verlanglijstarchief. Dit is er eentje die vorig jaar op nummer 3 stond. Leuk om weer af te stoffen. Want ik was eigenlijk vergeten dat deze plaat bestond. En toen ik hem weer hoorde, dacht ik, potverdrie, wat een artiest is dit sowieso. Sam Fender, daar hebben we de afgelopen jaar hebben we daar weer gelukkig veel muziek van gekregen. Die is weer helemaal terug. Maar dit was eigenlijk een van die eerste nieuwe terugkomplaten van hem. Tyrants stond vorig jaar in de top 3 van de verlanglijst. En daarom dacht ik, leuk om even af te stoffen, leuk om weer te draaien. Daarom ga je hem horen. Het is even dus een throwback naar exact een jaar geleden toen deze op nummer 3 stond. En daarna zijn we gewoon weer in het hier en in het nu, hoor. Sam Fender en Tyrants.

zitten natuurlijk in het heden. En zometeen gaan we ook verder in het heden. Na het nieuws van 6 uur verder met de nummer 13. En dat is deze, die verklap ik alvast. Religion staat op nummer 13. Verder tellen we af naar de nummer 1.

0: Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
9: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: ga je horen, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. 3FM.
2: Ster. Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: WK Mixzone.
1: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja, man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
2: Dumfries speelt wel echt... Ja, man, ik heb wel gevoel van deze man.
3: Beste speler Saibari.
1: Ja.
3: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
1: Nee, misschien een beetje.
2: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
4: Ja, pleur toch op, man.
0: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
5: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Je luistert naar de meest democratische hitlijst van Nederland. De Verlanglijst. Zometeen op 11, 21 Pilots, Isabel van Gelder op 12. Maar eerst nog Bibi Rex met Venus op 13.

0: Trackpath van 21 Pilots. Deze week op nummer 11 van de verlanglijst. Dankzij jouw stem. En voor Isabel van Gelder, I Don't Want to Fall in Love.
1: De verlanglijst.
0: I Don't Want to Fall in Love Again. Dat moest ik natuurlijk zeggen. Isabel van Gelder is op nummer 12 van de verlanglijst. Een hele goede avond. Het is 3FM waar je naar luistert met dus de verlanglijst, de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Elke plaat die je hoort heb jij gekozen. En mocht je denken, ik heb het niet gekozen, maar het lijkt me wel leuk om invloed uit te oefenen op de radio en op de playlist. Nou, dan heb jij grote invloed door te gaan stemmen op 3fm.nl/verlanglijst. Zometeen de top 10, maar eerst nog de megahit van deze week voor je. Het is de tweede megahit dit jaar voor deze artiest en zijn vijfde in totaal. Het mooie is, we kennen hem pas ruim een jaar. Dus dat is goed nieuws. Als je al 5 megahits hebt gescoord, dan weet je, ik ben aan. Nou goed, niet alleen 3FM is fan. Ik bedoel, de man staat ook gewoon op Lowlands te spelen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Het is Somber die deze week de 3FM megahit te pakken heeft. Met zijn nieuwe plaat, My Body Isn't Ready. Klinkt zo.
2: 3FM. Mega hit.

My Body Isn't Ready van Somber is deze week de 3FM Mega-hit. De verlanglijst. Dat betekent dat je hem extra vaak gaat horen. Volgens de DJ's van 3FM is dit de allerbeste plaats van deze week. De meest relevante track. Hij staat nog niet op de verlanglijst. Dat is natuurlijk aan jou. Ik noemde het net al eventjes. Deze lijst bestaat uit jouw liefde voor muziek. Dus heb jij een muzikaal hart, ga stemmen op 3fm.nl op jouw favoriete platen. Kan ook trouwens via de NPO Luister app. Als je die opent, dan kun je dus ook gewoon op verlanglijst klikken en daar iets stemmen. Nou, vul je stemlijst in en klaar is Kees als je even op verzenden drukt. Dat is wel een belangrijke. En als je gaat stemmen, maak je automatisch kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Een mooie speaker die, nou zeker met, als je lekker op uitgaat met het mooie weer, onmisbaar is. Klein van formaat, groot in geluid. Hoef je alleen maar dus te stemmen op 3fm.nl/verlanglijst. Dan gaan we ondertussen verder. Inmiddels aangekomen alweer bij de top 10. Nou, die top 10 die trappen af met een naam die je op nummer 8 ook alweer gaat horen. Hij doet het goed hoor. Hij verkoopt zalen uit, hij is populair. En ook bij de stemmers van 3FM. Alex Warren staat op nummer 10 met Fever Dream. Daarna ook Teddy Swims, een andere populaire man. Mr. Know-it-all, die staat op 9.

Teddy Swims op nummer 9 van de verlanglijst. Mr. Know-it-all. Daarvoor ook op 10 Alex Warren, Fever Dream. Ik zei al, op nummer 8 staat ook al Alex Warren. Doet het goede zaken. Maar sowieso is het opvallend deze week dat in de verlanglijst veel artiesten staan met meerdere platen. Olivia Rodrigo heb je ook al eerder gehoord. Ga je zo meteen weer horen. Sterker nog, even tussen jou en mij, die ga je nog 2 keer horen. Hartstikke lekker bezig dus. En Harry Styles staat er meerdere keren in. Kortom, het is duidelijk waar de 3FM-luisteraar en jij waarschijnlijk van houdt. Want jij hebt erop gestemd op 3FM.nl. Maar nog steeds kan, als je kans wil maken, op die speaker. Want die gaat vergeven worden vlak voor 7, vlak voor de nummer 1. En het leuke is, dan mag je ook nog eens de nummer 1 aankondigen. Stemmen doe je op 3FM.nl. Vink even aan dat je ook gebeld mag worden. Is wel een belangrijke kanttekening, want dan kan ik je ook daadwerkelijk bellen en blij maken. Goed. Op nummer 7 dus, Olivia Rodrigo. Ga je horen bij Drop Dead naar Alex Warren. Dit is Passenger op 8.

weken geleden uit is gekomen, waar onder andere ook andere hits op staan. En dat het populair is, Olivia Rodrigo? Nou, dat laat ze wel blijken door de 4 volledig uitverkochte shows komend voorjaar in de Ziggo Dome. En van de ene Olivia Rodrigo gaan we gelijk door naar de andere. Ze gaat echt goed, joh. Nummer 6 staat ze namelijk samen met Sam Fender. Olivia... Oh, sorry. Ik haal alle Olivia's door elkaar. Alle Olivia's. Helemaal door elkaar. Niet Olivia Rodrigo, de andere Olivia die heel erg populair is. Dat is, nou god, weet je wat, we gaan hem gewoon lekker draaien. Op nummer 6 staat ze. Het is Olivia Dean met Sam Fender en Rain Me In. Ga ik ondertussen even koffie halen. Ik denk dat het wel tijd is voor een klein bakje. Goed. Daarna even kijken welke Harry gaan we draaien. Oh, het is Harry Styles met American Girls. Ga je horen naar Olivia Dean en Sam Fender, Rain Me In.

hier dan met Burna Boy, Die Die op nummer 4 van de verlanglijst. Zometeen gaan we beginnen aan de top 3 met de allerbeste platen van nu volgens jou. Eerst nog even de statistieken voor deze editie. De snelste stijger van de week, Martin Garrix met Ed Sheeran, Repeat It, van 39 naar 15. Dat is even snel rekenen, 24 plekken winst. De hardste daler deze week, Bruno Mars, Risk It All. Dat is toch zonde. Mooie plaat, van 19 naar plek 36, 17 plekken verlies. En het aantal Nederlanders vertegenwoordigd, ik moet zeggen Nederlandse bands, acts of artiesten, 12 stuks.

0: tijd om aan de top 3 te gaan beginnen. Zometeen vlak voor die nummer 1 wordt er nog een speaker weggegeven. Dat stemmen kun je nu nog een paar minuten doen op 3fm.nl/verlanglijst. Goed, op nummer 3 heeft Lieske ook gestemd. En dit is waarom.
1: Ik heb gestemd op 3-2 van Bentel, omdat het de hele dag in mijn hoofd blijft zitten. En omdat ik het heerlijk vind passen bij deze warme zomeravonden.
0: Hartstikke duidelijk. Op nummer 3 dus, Bente en 3-2-1. Mede dankzij de stem van Lieske die je net hoorde. En nummer 2, die hoor vanzelf al, die verklap ik nog niet.

0: Oscar and the Wolf. Samen is die Joris Safe and Sound op nummer 2 van de verlanglijst. Daarvoor ook Bente, 3, 2, 1. Ik denk dat er nog één plaat te vergeven is. Dat is dan natuurlijk ook de nummer 1. Eens even kijken. Kim, een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Ga je nog wat leuks doen vanavond of wordt het lekker rustig bijkomen?
1: Lekker rustig bijkomen.
0: Heerlijk zeg, dat klinkt goed.
1: Zeker.
0: Hey, ik heb jouw stemlijst erbij gepakt, want jij hebt ook gestemd. Ik zie meerdere Harry Styles, meerdere Alex Warrens, Benson Boone, Mark Amber. Als je nou zou moeten kiezen tussen al deze artiesten, want dat zijn allemaal, nou ja, toch wel echt de artiesten van dit moment. Welke zou je het liefste willen zien?
1: Mark Amber.
0: Mark Amber, dat zei je ook heel snel. Waarom?
1: Ja, vorig jaar was zo geweldig. En ja, ik heb echt een nieuwe tour weer nodig. Ik moet hem echt weer live zien.
0: Hij was toen in, was dat Paradiso?
1: Melkweg twee keer en 013.
0: Oh ja, kijk. Hey, oh, je hebt ook alle shows gezien?
1: Ja, ik ben ook naar Madrid gevlogen zelfs.
0: Je bent naar Madrid gevlogen ervoor?
1: Ja.
0: Ah, maar dit vind ik super om te horen, want ja, de stemmers van de verlanglijst, dat zijn de mensen die liefde en passie voor muziek hebben. En heb ik jou gewoon getroffen. Jij bent het perfecte voorbeeld daarvan. Jij gaat gewoon de grenzen over om je favoriete artiesten te zien.
1: Ja, ja.
0: Leuk om te horen, Kim. Thanks voor het stemmen. Ik wil je bijmaken met de speaker. En dan kan je dat muziekje ook nog eens meenemen.
1: Kijk, altijd goed.
0: Die komt jouw kant op. En dan rest mij nog één vraag stellen aan jou. Jij mag namelijk de nummer 1 aankondigen. Dus
1: hier is Nothing But Thieves met Evolution.
0: Hartstikke snel, Kim. Inderdaad, komt ie aan. 3FM.
2: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou. Dit is de nummer 1 van de verlanglijst. Nothing But Thieves. Evolution.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Hartelijk zaterdagavond, zometeen een nieuwe editie van Vera on Track met het onofficiële volkslied van Engeland zometeen al.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje.
8: 3FM.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.

0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: 3FM. Jasper Leijdens.
8: Met zometeen Talk to You van Another. Na de tune die inmiddels al 511 weken in de Engelse chart staat. Dit is Mr. Brightside van The Killers.

Me Burning Up. Talk to You van Another bij 3FM. Samen met 45 Ultra. Ja, en daarvoor de song die dus al 511 weken in de Engelse hitlijsten staat. En zelfs nog nooit de nummer 1 gehaald heeft daar. Dat is toch wel bijzonder. Je hoorde The Killers bij 3FM en Mr. Brightside.

Het is de zaterdagavond van 3FM. De heetste zaterdagavond van het jaar tot nu toe. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Op de plek van Vera in Vera on Track vandaag. Vera is dit weekend een welverdiend weekend vrij. Om even te herstellen van 2 weken festivalen. Pinkpop, Best Kept Secret. Dus ik mag er voor je zijn op deze, nou, hopelijk straks iets meer afgekoelde zaterdagavond op 3FM. En dat doen we met een hoop goede muziek wat je van Vera on Track gewend bent. Net al The Another, net al The Killers. Zometeen wil ik even met je terugblikken op het heetste festivalweekend van dit jaar. Het gebeurde letterlijk vorige week dat ik in een tent stond op Pinkpop waar het 37 graden was. Dat was niet normaal. Maar wat een mooi weekend was het. Met onder andere live muziek van Wet Leg kijken we daarop terug. Maar goed, ook muziek van Bad Bunny die ook een hele hete week had in onder andere het Gelredome. Je hoort muziek van Charlie XCX, maar eerst misschien wel de comeback van het jaar. Phoebe Bridgers is terug. Ze had ooit gezegd op Twitter dat ze binnen nu en 8 jaar met een nieuwe plaat zou komen. Nou, het is 6 jaar geworden na deze.

tijd eigenlijk nooit stilgezeten, hoor. In de tussentijd is Phoebe Bridgers een filmster geworden. Heeft ze een album uitgebracht met haar beste vrienden als Boy Genius. Maar toch, het laatste album Punisher is 6 jaar oud dit jaar. Sorry to feel old. Ze was tot nu toe heel erg stil over haar nieuwe solowerk. Grijs plaatje op Instagram, heel leeggehaald Instagram-account. Nou ja, tot begin deze maand, want eerder deze maand verschenen er in New York overal posters voor een telefoonloze surprise show. Die zou plaatsvinden in Madison Square Garden 3 dagen na aankondiging. Mental, gewoon uitverkocht ook voor $1. Het zal allemaal gaan naar het goede doel ook. Ja, vlak daarna kondigde de Amerikaanse indie-ster een wereldtour aan zonder telefoons, dus ja, die kun je gewoon thuis laten. Ja, en met een stop in de Ziggo Dome op 7 december 2026. En dan zou je denken, dat moet met nieuwe muziek toch zijn. En dat klopt. Eindelijk is er een nieuwe plaat aangekondigd. Lost Weekend gaat die heten op 14 augustus. Nou, dus over 2 maanden, over 1,5 maand komt die al uit. En het eerste voorproefje, die mocht ik afgelopen vrijdagnacht al voor je draaien op 3FM. En dat gaan we nu ook gewoon weer doen, want wat een tune is dit. De comeback van Phoebe Bridgers. Dit is Lost Boys bij 3FM.

0: Tasso, samen met Ray en D-Block Euro.
1: Are you guys having fun?
2: 3FM.
1: Op Pinkpop.
0: Je hoorde Prada bij 3FM. Het is Vera on Track, de zaterdagavond. Voor veel mensen even een festivalloos weekend. Ja, het zou kunnen zijn dat je naar Defcon zou gaan. Nou, dan zit je waarschijnlijk nu nodeloos thuis. Misschien ben je nog op een Jera On Air, het rockfestival, of Concert at Sea in Zeeland. Maar ja, voor mij is het even een festivalloos weekend. Misschien ook wel even goed om te herstellen van Pinkpop. Want wat was het een warme editie, hè, in Landgraaf deze keer. Maar goed, het was wel een hele mooie editie, want die hitte kwam niet alleen door de hoge temperaturen, maar ook door die geweldige acts van afgelopen week. En het ging van Tom Morello, van Rage Against the Machine tot Good Neighbors, van Youngblood tot Zara Larsson, van Jade tot The Cure. Ik ben nu een keer of 7 op Pinkpop geweest en eerlijk waar, dit was mijn favoriete editie. Alles klopte eraan. De 3 headliners, 21 Pilots, Foo Fighters, The Cure. Echt ontzettend leuk. Nou ja, ik was er vooral om te werken met 3 voor 12 radio, mijn normale radioprogramma, elke woensdag en donderdag op 3FM. Maar op zondag was mijn vriendin ook naar Pinkpop gekomen, gewoon om een dagje al die goede acts te zien. En tot een jaar geleden had zij Wet Leg nog nooit live gezien. Inmiddels 3 keer. Dus kun je nagaan hoe vaak die band in Nederland geweest is. Ze stonden vorig jaar onder andere in Tivoli, in Utrecht en de Paradiso in Amsterdam. En dat doen ze allemaal met een nieuwe plaat. En ik denk dus dat stiekem vorig jaar al een beetje de contacten zijn gelegd. Want de festivalbaas van Pinkpop sinds een jaar of 2 is Ide Kofferman. Was hier pas geleden nog in de studio bij Vera on Track in zijn Down the Rabbit Hole pakkie. Nou, daar stond Wet Leg vorig jaar. Ik denk dat daar gewoon direct al die contacten gelegd zijn, hé. Maar goed, mocht je niet op Pinkpop zijn geweest vorige week, of mocht je denken, ik zit lekker in mijn aircootje of lekkere ventilator thuis. We gaan even terugblikken op Pinkpop 2026 met live muziek van Wet Leg. Zometeen March 2 naar Chase Long. Dit is Wet Leg live bij 3FM.

als je dit zo hoort, dan wil je ze toch gewoon weer terugzien. Wedlag op Pinkpop 2026. Je hoorde de wereldhit Chase Long en March 2. Het is de Vera on Track, de zaterdagavond van 3FM. En het was een hete week als het gaat om live shows. Vorige week dus met z'n allen op Pinkpop geweest. Wie ook deze week op Nederlandse bodem stond, dat is niemand minder dan Bad Bunny. Het is niet normaal. Duizenden mensen uit de hele wereld reisden naar de stad van 3FM Serious Request 2026, Arnhem, om Benito live aan het werk te zien. Ja, ik denk dat hij gewoon die wereldster deze week heeft uitgekozen, omdat hij wist, weet je, het wordt gewoon 30 plus graden in Nederland. Ik moet daarbij zijn. De Puerto Ricaanse megaster stond dinsdag en woensdagavond twee keer in een uitverkocht Gelredome. Dat klonk zo.

Birthday. Ja, het is een wereldster. Hij stond daar op een podium, mega groot, met zijn roze huis van de Halftime Show. Een mega feest bij Bad Bunny in Arnhem. Volgens onder andere het NRC, 3 voor 12, de Volkskrant. Een van de allerbeste shows van 2026. Je hoort hem nu bij 3FM, Bad Bunny.

Slim en Praise You. Zometeen prijzenswaardig, de nieuwe van Yardact op de radio. Maar eerst duiken we in de wereld van Charlie.

zo lang bezig geweest met alles rondom Brad dat je ineens denkt, oh, wow, binnen nu en een maand een heel nieuw album. Het zevende album van Charlie XCX komt eraan. Dat gaat Music, Fashion, Film heten. 24 juli, dan verschijnt die plaat eindelijk. Ja, en als je dit al een beetje zo hoort op de achtergrond, dan weet je, dit gaat een hele andere plaat hebben. Mocht je na deze eerste twee singles nog te hopen hebben dat er net zoveel bratty, sleazy clubbangers als op het vorige album staan, nee. Gisteren verscheen namelijk de derde single en die bevestigt ook nog maar eens. Music, fashion en film is echt geen Brad 2.0. Die nieuwe single is wel een dikke knipoog. Namelijk Wing.

0: Sit-down track.
1: Vera is er eventjes een weekendje niet. Die zit in het mooie Birmingham, de stad van Brum. Dat kleine autootje, want hey, als je Birmingham afkort, dan wordt het Brum. Het autootje staat er ook letterlijk in een automuseum. Dus mocht je ooit in Birmingham zijn, ga daar even kijken. Zeer de moeite waard. Ja, een van de leukste bands uit Engeland van de afgelopen jaren, als we het dan toch over de UK hebben, is wat mij betreft Yardact. Het begon in 2021 met het Dark Days EP. Best wel post-punky, veel spoken word. Een beetje à la Mark E. Smith van The Fall. 2024 kwam het album Where's My Utopia. Toentertijd veel meer invloeden van een LCD sound system. Veel meer pop-invloeden, veel meer synthesizers. Volgende maand dan komt het hele nieuwe album uit, You Gonna Need A Little Music. Ze hebben het album al zo'n beetje integraal gespeeld op Best Kept Secret. Ik heb het zelf gezien op het BBC Music Festival in Manchester, waarvan je pas geleden al live muziek kon horen bij Vera on Track. Die nieuwe single die is sinds afgelopen week uit, heet New Beginnings. En het doet me zo denken aan de jaren 90. Een beetje spoken word weer terug. Een beetje back-achtig, een beetje die vibe van Loser. Ja, ik vind het zo cool. De nieuwe Yardact heet New Beginnings.

Anthony Smerak en Rafters. Ik zag hem een weekje of 3-4 geleden nog op Douwpop. Een prachtig festival in de buurt van Hellendoorn. Het was op een hele warme zaterdagmiddag. En deze man kan van alles een feestje maken. Op deur springt hij het publiek in, wil hij gewoon dansen met mensen. Eigenlijk is het gewoon een soort van verbinding. Zoals eigenlijk alles is met muziek, toch? Anthony Smerak en Rafters. En daarvoor Yardact. Die waren dan weer te zien op Best Kept Secret. Mocht je er niet bij geweest zijn, op het YouTube-kanaal van 3 voor 12... staan alle registraties van Pinkpop en Best Kept Secret. Dus ook de show van Yardact. Hoe mooi is dat? Als je het dan toch hebt over Pinkpop, deze gasten die hebben daar ook de boel compleet op de kop gezet. Landgraaf heeft het er nog steeds over, heb ik gehoord. Die gasten van Flair uit Den Haag, ze hebben een nieuwe single uit die je nu bij

week kun je dan weer dit live gaan zien op een festival in Nederland. Florence and the Machine als grote headliner van Down the Rabbit Hole 2026. Ja, je voelt aan alles. We zitten gewoon in die festivalhitte van 2026. In de verte gloort Lowlands al, het Valkhof Festival in Nijmegen. Dit weekend Concert at Sea. Volgende week zijn we dus op Down the Rabbit Hole. Nou, zometeen blikken we terug op een heel mooi en warm weekend Pinkpop. Met onder andere, ja, eigenlijk de grootste popqueen van het hele festival, toch? Zo

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
15: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: 3FM. Zometeen de heetste hits van dit moment. Onder andere die viral track van Tame Impala. Jamaican Bam Bam zo na het laatste nieuws.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje.
5: 3FM.
6: Ster.
19: Oh, wat een goal!
20: Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: 3FM. Jasper Leidens.
8: Zometeen wordt de radio nog een stukje heter dankzij Jamaican Bam Bam. Naar deze van Tame Impala. Dit is Drag.

0: Het hele liedje zit ik te denken, dit lijkt ergens op.
1: Vera. On track.
0: Ja, de Jamaican Bam Bam op 3FM. Grote hit, veel samples erin. Maar het doet mij nog steeds een beetje denken aan het lijntje van Fireball van Pitbull. Jullie daarvoor ook nog Tame Impala op 3FM met zijn wereldwijde banger Dracula. Wat een tune. Hey, hoe ga je eigenlijk op deze zaterdagavond? Als ik hier voor me op mijn ouderwetse Windows-computer zie, zie ik een weerswaarschuwing onderin voor, nou ja, onweer, regen in bepaalde delen van het land. Onder andere Limburg, Gelderland, Brabant. Pas daarop, want het kan echt wel eens flink gaan onweren vanavond. Ik hoop dat je de hitte nog een beetje aan kan. Of dat je net als ik gewoon een beetje zit te wachten doordat je gewoon weer eens normaal kan slapen. Want toen ik vanochtend wakker werd en op mijn temperatuursmeter keek, zag ik 33,5 graden. Toen dacht ik, oei, oei, oei, oei. Hey, wat is het bij jou? Zit het een beetje boven de 33 of daaronder? Sterkte in ieder geval. We gaan richting een mooi weekend op Down the Rabbit Hole. Dat is volgende week. Dan is het even iets meer afgekoeld. Volgens mij gewoon een graadje of 20. Dat je gewoon s'avonds bij de headliner even een vestje aan kan doen. Dat zijn toch de beste festivals. De 11e editie wordt het alweer van Down the Rabbit Hole. Belooft een hele mooie editie te worden. Met onderaan de poster namen als Florence Road, die we de afgelopen tijd vaak aan je hebben laten horen op 3FM. Aan de bovenkant van de poster onder andere The XX, Little Sims, Florence and the Machine. Maar ook een heel bijzonder optreden van de staat. En je weet, als die gasten iets doen, dan wordt het altijd iets bijzonders. Bij hun vorige plaat was het een drie kleuren plaat eigenlijk. Geel, rood en blauw. En toen speelden ze op Best Kept Secret in drie verschillende tenten. Nu komen ze met een heel nieuw album genaamd Glory. Komt uit op 18 september. Maar ze stellen het volgende week in Beuningen tijdens Down the Rabbit Hole al voor met een hele bijzondere show. Ja, ze hebben ons beloofd dat het wordt beëdigd eigenlijk met kunst en dans en een hele bijzondere live performance. Maar ja, wat er dan echt gaat gebeuren, dat weet dan nog niemand. Behalve de staat zelf. Maar dat het gaaf gaat worden als headliners van de tent op Down the Rabbit Hole, ja, dat kan niet anders. Deze gasten zijn zo bijzonder bezig. Ga dat zien, volgende week op Down the Rabbit Hole. De staat, dit is hun

Je hoort het geweldige We Are The People bij 3FM. En daarvoor de staat met The Fire. Die twee namen check je volgende week allebei op Down The Rabbit Hole. Vanavond kijk ik niet alleen vooruit naar het volgende festival op de agenda, maar kijken we ook terug naar de mooie festivals die al geweest zijn. Een weekje geleden zaten we met 3FM op Pinkpop voor de 55ste editie van dat mooie festival in Landgraaf. Hadden ze wel echt goeds aangepakt hoor. Het terrein was weer even iets aangepakt. Je kan een extra rondje Pinkpop doen. En als je dat deed, kom je dan bijvoorbeeld uit bij de Stille Jan, waar je naar Silent Disco kon, of een karaoke tent, of een plek waar ineens Flair of Jet van der Steen aan het spelen waren. Het was een goede editie. Ze hadden zelfs een eigen biertje van 5,5%. Want hey, 55 jaar Pinkpop. En natuurlijk die headline shows, ik noemde ze net al, die zijn legendarisch. Ik vond The Cure fantastisch, 21 Pilots was leuk. Met die regenbui, dat was gewoon een core memory vanaf nu, toch? Foo Fighters was goed. Maar goed, wie met een neonroze glitterpop de harten van zelfs iedereen op Pinkpop gestolen heeft, zelfs de zwarte shirtjes van Electric Callboy, dat is Sarah Larsson. De Zweedse popdiva is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een wereldster. Echt niet normaal. Heeft ook al een klein beetje te maken met haar optreden in de Ziggo Dome. Met Julia. Nou ja, die status als wereldster heeft ze dubbel en dwars waargemaakt op Landgraaf. Er was een felroze Barbie-auto, er waren dolfijnen en de stem van Sarah. Als ze dat gewoon a cappella gedaan had, dan was het al fantastisch geweest. Maar goed, we gaan je gewoon de volledige opnames laten horen. Pinkpop Live 2026, zometeen Midnight Sun na Lush Life.

0: Jackson live op Pinkpop vorige week. Je hoorde achter elkaar Lush Life.
1: Thank you so much. Give it up for my amazing girls one more time.
0: En dit is Midnight Sun. Ja, als je meegekeken hebt via 3fm.nl/live of de NPO Luister app. En dan heb je wel iets bijzonders gezien hoor. Ik zie Harriet die zegt, Jasper, dit is toch niet normaal. Ze kan dansen, ze kan zingen. Dat tegelijk ook nog eens doen zonder buiten adem te raken. En dan ook nog zo goed zingen. En om nog maar niet te spreken over haar All Ladies Band. Geweldig. Ja, ik ben al buiten adem als ik hier de trap op moet lopen bij 3FM, joh. Dus hoe zij dit doet, I don't know. De festivalzomer van 2026 is aan. En dat hoor je. Check zoveel mogelijk van de live optredens van Pinkpop via het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Zeker de moeite waard om dat te doen. Ja, 2026 is het jaar van de popgirlies. Die gingen ontzettend lekker op Pinkpop. Sarah Larsson en Jade. Maar ook de nieuwe gitaarbands gaan ontzettend lekker. Dat was te zien op Pinkpop bij Wodan Boys. Die gasten uit Den Haag die hadden het drukste optreden op het kleinste podium. Die hadden makkelijk in de tent kunnen staan. En zo'n band uit Engeland die ontzettend lekker gaat momenteel is de band Kyo. Ze hebben een jarenlange reputatie opgebouwd als het gaat om live optredens. Ja, het leuke is dat hun fans ook via bij ze terecht gaan komen. Ze hebben heel veel voorprogramma's gespeeld de afgelopen jaren. En dat is zo'n goede bron van muziek ontdekken. Zo nam de band Inhaler ooit Neve Ella mee op tour. Die nam dan weer Kyo mee op tour. En pas geleden stond Kyo in Echo. Die nam dan weer Bleach 93 mee op tour. Ja, en die band heeft dan weer binnen een paar seconden Bitterzoet uitverkocht. Geloof me, rockmuziek is back. En eigenlijk ook nooit weg geweest. Ze hebben een nieuwe single, That's Me, en over die live reputatie gesproken. Dat liedje, nou, het is een week of 3-4 uit, maar had al 40.000 streams voor release. Dat vertelde de zanger me.
2: Someone showed me that there's a song called That's Me, which is one of the newest songs. I literally wrote it like 4 months ago or something. And there's a SoundCloud link with like tens of thousands of streams or something to like just a very, like, as you say, like a bootlegged recording of it from a live performance, which is very weird.
0: Ja, dat is toch bijzonder, hè? Zo'n band die dan één liedje speelt en wat gewoon 40.000 keer gestreamd wordt in een low-key live versie. Ja, we gaan ze gewoon goed opnemen op Lowlands, hoor, want daar staan ze eind augustus. Kyo, dit is That's Me bij 3.

2026. Over headliners gesproken, deze gasten stonden pas geleden nog op Best Kept Secret. Was erg goed. Zometeen gaan we terug naar Pinkpop en hoor je live opnames van The Cure bij Vera on Track.

Olivia Rodrigo and Stupid Song. 3FM. Bij 3FM. Olivia Rodrigo, zelf heel groot fan van de band die vorige week een fantastische headline show deed op Pinkpop. The Cure. Ze heeft zelfs een liedje erover gemaakt. Een song met Robert Smith, de frontman. Ja, en ik weet het, misschien zit je er niet op te wachten. Het is een hele warme zaterdagavond, maar ik heb mijn PowerPoint meegenomen. En ik ga je even een klein geschiedenislesje geven, als het gaat over Pinkpop. Ik kon je namelijk even mee terugnemen naar 1986. Dat was het jaar waarin het best wel slecht ging met Pinkpop. Het festival zat in zwaar weer. De organisatie dacht al dat jaar dat het misschien wel de allerlaatste Pinkpop ooit zou zijn. Nou ja, fast forward, we weten dat het niet gebeurd is. Dit jaar was de 55ste editie ooit geweest. Maar The Cure is de redding geweest van Pinkpop. In 1986 stonden de iconische Britse rockers op het podium van Pinkpop voor het eerst. En daardoor hebben ze zoveel tickets verkocht dat ze gewoon door konden gaan. Ja, daardoor is het dus niet gek dat Robert Smith en zijn band exact 40 jaar later weer terugkwam naar Pinkpop en met open armen daar werd ontvangen. En wat mij betreft werd het een van de allermooiste shows ooit op Pinkpop. Ik heb ze gezien in 2019. Ja, moet zeggen, toen deed het me nog niet zoveel. Maar nu zat ik er zo in. En het is zo bijzonder hoe deze band al dus 40 jaar minimaal op het podium staan. En met zoveel gemak en bijna moeiteloos die hele show speelde. Ja, ik vond het te gek en de stem van Robert Smith is in al die jaren niks veranderd. Daarom ben ik blij dat ik dit aan je kan laten horen op deze zaterdagavond. Dus zet je tv aan 3fm.nl/live of open de NPO Luister-app voor live muziek van The Cure. Dit is Boys Don't Cry.

Ja, dit is toch niet normaal. Ze spelen dit liedje al sinds de jaren 80 en met zoveel plezier, kracht en zo moeiteloos gedaan. The Cure vanaf Pinkpop. Ja, Jet van der Steen was er ook. 3FM Talent. En die show was goed genoeg.

0: de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
13: Ja, we beginnen het nieuws eventjes iets anders dan je gewend bent. Let even goed op, rijd je op de N261. Dat is Waalwijk richting Tilburg. Dan kom je tussen de aansluiting met de A59 en de Efteling een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N261, dat is Waalwijk richting Tilburg. Dan kom je met de aansluiting tussen de A59 en de Efteling een spookrijder tegen. 3FM. Dan nu is het wel officieel 9 uur. Zometeen meer Vera on Track met veel meer live muziek van Pinkpop. Dat alles na het laatste nieuws dus van 9.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hallo. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden.
15: Rijd je op de N261, dat is Waalwijk, richting Tilburg, dan kom je tussen de aansluiting met de A59 en de Efteling een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met het lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N261, dat is Waalwijk, richting Tilburg, dan kom je tussen de aansluiting met de A59 en de Efteling een spookrijder tegen.
16: 3FM.
17: Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
21: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
25: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
26: 3FM. Jasper Leijdens.
15: Er is geen betere plek om je zaterdag door te brengen dan hier bij 3FM, toch? Zometeen live muziek vanaf Pinkpop van The Beaches na Olivia Dean en deze ultieme banger van Yeah Yeah Yes.

vraagteken is iets van verkoeling. Ik weet niet hoe jij erbij zit op deze zaterdagavond. Het zou toch lekker zijn, hè? Gewoon even een graadje of 5, 6 minder. Maar goed, Nederlanders en klagen over het weer, het zal altijd zo zijn. Vera on track. Maar als we nou volgende week op Down Rabbit Hole staan en daar regent het, is het ook weer niet goed. Wat zijn we toch lekkere mensen, hè, in Nederland. Je hoort ook nog Yeah Yeah Yes, Heads Will Roll, Ultieme Zero's Banger. Het is 3 voor 12. Nee, wacht, ho, dat is de eerste keer dat ik dit fout in ga. Het is Vera on track. Maar goed, ik wilde zeggen dat we met z'n allen, zowel 3 voor 12 als Vera on track op Pinkpop waren. En dan stonden we met z'n allen vooraan bij de beaches. Dat is wat ik wilde zeggen. Het is hard gegaan met die meiden uit Canada. Echt heel erg cool. Ze zijn uitgegroeid tot een heuse festivalsensatie. Dankzij exen, dankzij catchy bops en dankzij feesten tot het gaatje. 2 jaar geleden stonden ze op Down the Rabbit Hole. Daar hebben ze dat hele festival op de kop gezet. Vorig jaar zorgden ze nog voor een girls-only moshpit op Lowlands. Het kan dus wel. En vorige week stonden de Beaches voor het eerst op Pinkpop. En daar werkte het net zo goed als op al die andere festivals. En dat kun je nu zelf horen en zien, want we hebben de live-opnames voor je. De Beaches, zometeen Last Girls at the Party. En eerst, natuurlijk, Blame Brett.

Ze gingen zo hard. Ze kwamen, ze zagen en ze overwonnen. Jorde The Bee Gees live vanaf Pinkpop 2026. Last Girls at the Party. Dan nu wel. Check de live-opnames op het 3 voor 12 YouTube-kanaal. Goed, het is Vera on track. De zaterdagavond. Mijn naam is Jasper. Jasper Leidens. Klein beetje verkoeling op je radio. Dankzij zometeen Frank Ocean. En eerst deze van de

0: Tina via de NPO luisterapp. Die zegt: Jasper, ik krijg hier alles behalve koud van. Alex Turner. Punt. Oké, Jantina, ik hoop dat je een mooie avond hebt met Alex Turner op de radio, toch?
1: Elektronica van Vera.
0: Het is de zaterdagavond van 3FM. Zometeen gaat hij gewoon naar Tine door met Vooraan, met Sebastiaan. Nog meer nieuwe muziek op je radio, hoe lekker is dat? Nou, de temperaturen zijn nog steeds akelig hoog, hoor, op deze zwoele zaterdagavond. Het gaat in grote delen van het land ook echt even onweren vanavond. Maar goed, daarna gaat het afkoelen, dat is lekker. Maar ik ga nog even zorgen voor de allerheetste elektronica van dit moment. En die komt vanavond van niemand minder dan Angèle. De Brusselse superster zat pas geleden gewoon groots op de Amerikaanse radio, werkte met megasterren als Dua Lipa. En ze kondigde eindelijk aan dat er een nieuw album aan gaat komen. Instinct, zo gaat het heten. En het wordt geen luchtige indie-pop zoals op haar eerdere platen. Nee, het wordt een stuk dansbaarder. En dat komt onder andere door deze banger met Justice.

is toch een fantastisch verhaal. Zij was ooit op een festival, ze was bezig met een nieuw album. Ze liet in de backstage eventjes wat dingetjes horen aan die gasten van Justice. En die zeiden, als je dit aan het maken bent, kunnen wij dit wel even produceren. Even wat dikker maken. En dan heb je dus de eerste collab die Justice ooit gedaan heeft. Nou, met Angèle dus. Vorige week kwam er nog een nieuwe single uit en daarin hoor je, ze gaat full electro. Daarom in Electronica van Vera, de nieuwe Angèle. Dit is This Lay.

0: Diele. Dat is een tongbreker hoor, als je dat zo vaak achter elkaar kan zeggen. Diele. Wil je meer van dit? Check dan de playlist via 3fm.nl/elektronica. Jorde, Angel en Diele. Vijfde megahit in anderhalf jaar tijd. Het is niet normaal. De nieuwste van Somber nu op 3FM.
1: Somber. My body isn't ready.

That I Made You Love Me. Vera on track. Daarvoor Underworld, Two Months Off. En daarvoor nog somber de 3FM meegeheet van deze week. My Body Isn't Ready. Het is Vera on track voor de zaterdagavond. En ik wil je toch nog eventjes een keer meenemen naar Pinkpop, hoor. Want het was zo mooi om Youngblood afgelopen zondag te zien op het festival. Deze man gaat zo ontzettend hard. Een jaartje geleden was ik zelf op Rock Werchter, waar die last minute werd ingevlogen om het festival te headlinen. Letterlijk, want op die middag van Rock Werchter speelde hij op het laatste feestje van Ozzy Osbourne in Birmingham. De middag waar zijn legendarische versie van Changes werd opgenomen. En hij maakte het daar vorig jaar op Rock Werchter al zo ontzettend waar. Daarna deed hij een uitverkochte AFAS Live. Nu speelde hij in de Dead Heat op Pinkpop in de zondagmiddag. Ja, en hij had daar een klein zinnetje aangeleerd om de Nederlanders een klein beetje te paaien. En het was puur handen omhoog! Handen omhoog! Hij heeft dat letterlijk 100 keer gezegd, deze show. Dat was niet normaal. Maar goed, misschien was dat allemaal ter voorbereiding op volgend jaar. Want Eva, ook van 3 voor 12 Radio, sprak hem na de show. En hij zei... Motherfuckers, I'm coming back for headline show Pinkpop en fucking Ziggo Dome. Ja, kom maar op, hoor. Dit weekend staat hij in Tsjechië op zijn eigen festival Bloodfest. Ja, deze man staat gewoon nooit stil. En misschien is dat maar goed ook, want ik denk dat het bij Youngblood stilstand is achteruitgang is. Volgend jaar dus, Ziggo Dome, het gaat gewoon gebeuren. Motherfuckers! Youngblood, dit is Zombie bij 3FM.

0: Zometeen op 3FM.
1: Sebastiaan.
0: Met onder andere deze.
2: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
13: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: zaterdagavond de allermeeste nieuwe muziek. Vooral van Nederlandse bodem ga je ze horen in Vooraan.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al lang rond zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden.
2: 3FM.
3: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
8: Belisol.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: 3FM. Sebastian Okhuizen.
0: Hey yo, yo, de allerbeste nieuwe muziek ga je de hele avond nog horen. Natuurlijk bij 3FM, de nieuwste band er zometeen. En Silva Bampa, wat het is, je hoort het zometeen allemaal naar Young Marco.

hele fijne zaterdagavond toegewenst. Ik wil hem misschien verpesten zometeen voor je, want ik ga je vertellen waarom het kapsel van Justin Bieber uit 2011 misschien volgende week alweer trending is. Echt waar. Ja, hopelijk hecht je niet te veel waarde aan het kapsel wat je nu hebt, want je kan achter de feiten aanlopen. Ik vertel er zometeen alles over. Binnen nu in 6 minuten. De bouwzaak komt eraan. Eerste nieuws, de band.

0: De Bowser bij 3FM met Magnetic.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Het is zomer en sinds vorige zomer is een nieuw fenomeen wat ook met deze temperaturen weer een beetje top of mind gaat. Late Summer. Misschien zijn ze ook al een beetje in jouw TikTok-algoritme voorgekomen van die Engelse gasten op dancefestivals. Allemaal een soort 2011 Justin Bieber kapsel met een opscheertje erbij, een tattoo sleeve, met een leeuw en een kompas en aan de andere kant ook nog een wolf, want aan dieren natuurlijk niet genoeg. Een fluoriserend sport-t-shirtje aan, een hele lelijke kruising tussen een skibril en een zonnebril erbij. Beetje de Ibiza Final Boss. Die ken je toch nog wel van vorig jaar. Nou, dat blijft maar groeien en groeien en groeien. Maar gelukkig wordt dat gebrek aan stijl wel weer gecompenseerd met de muzieksmaak die ze hebben. Want dat soort gasten snappen wel echt welke tracks ze deze zomer goed doen op de dansvloer, man. Echt waar. En ja, als we dat soort mensen moeten gaan geloven, moeten we misschien ook wel gewoon, if you can beat them, join them, hè. Moet ook dat kapsel gaan rocken. Het is onder andere namelijk door al die Ibiza-bosjes dat het dat Engelse DJ Silva Bumper in zijn eigen land in ieder geval al wekenlang massaal wordt gestreamd. Het is echt een track die je deze zomer heel vaak al hoort en gaat horen op dancefestivals. Maar vanaf nu hopelijk ook wat vaker op 3FM. Dit is wel lekker. En het is echt

Met Lola Young en Messi. Zometeen bepaal jij volledig wie je morgen hier voor het eerst op 3FM gaat horen. Met een interview erbij. Voor het eerst vooraan van vandaag komt er aan. Ook Harry Styles met American Girls ga je zometeen horen. Eerst de allernieuwste van Roxy Dekker. Superstar hoor je nu bij 3FM.

0: Ik dacht dat ik dus hele erge FOMO zou krijgen als Harry dan ook nog eens als concertreeks in Londen zou beginnen van de Together Together Tour. Maar gelukkig valt het nog mee. Hij is vertrokken uit Amsterdam. Ik heb nog een paar filmpjes gezien, maar bij mij is het helemaal niet meer zo viral als dat het was.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: En een minder FOMO is toch wel iets beter voor je mentale gezondheid. Je hoorde Harry Styles op 3FM met American Girls. Een bijzonder goede zaterdagavond. Wat fijn dat je erbij bent. Ik ben Sebastiaan en iedere zaterdagavond geef ik eigenlijk de regie aan jou. Kun jij bepalen wie je morgen hier bij 3FM bij Vooraan gaat horen? Voor het eerst Vooraan. Een nieuwe artiest die misschien wel nieuw is voor jou ook. Die een nieuw liedje heeft en dat heel graag aan jou wil laten horen. Daar is hier de plek voor. Twee artiesten gaan nu de strijd aan via de NPO Luister app om de meeste stemmen. En die kun jij dus geven. Je kan naar 3FM gaan in de NPO Luister app. Daar in de chat staat nu een poll voor je klaar. Nog precies 20 minuten staat die daar voor je klaar. En daar kun jij stemmen op jouw favoriete artiest of je favoriete track of allebei. Net wat je wil. En degene met de meeste stemmen zometeen om 10:55 hoor je morgen voor het eerst in zijn volledigheid hier bij 3FM. Het zijn twee artiesten die wel heel erg aan elkaar gewaagd zijn hoor vandaag. Kandidaat nummer 1.
2: Hoi, mijn naam is Mista May. Ik maak Nederlandstalige popfolkliedjes waarin ik zing over de liefde en struggles uit het leven. En misschien heb je me wel gezien tijdens het voorprogramma van De Beste Zangers Live. Maar nu heb ik jullie hulp nodig. Je kan namelijk stemmen op mijn liedje Dat Jij Mij Vindt. Wat gaat over het verliezen van iemand en de hoop dat je elkaar ooit nog terug zult vinden. Dus ik hoop dat jullie op mij stemmen en dan kunnen we dat liedje draaien.

0: mocht je dit vet vinden, stem dan op Mus daarmee via de NPO Luisterapp in de chat van 3FM. Staat die poll voor je klaar? Of vind je dit niks, dan misschien kandidaat nummer 2 iets voor jou.
1: Hoi, mijn naam is Berend. Ik ben een artiest uit Amsterdam. Ik heb de afgelopen jaren heel veel geschreven en geproduceerd voor andere artiesten in Nederland. En nu is het mijn tijd om mijn eigen muziek naar buiten te brengen. Mijn nieuwe liedje SOS is net uit. En het lijkt me heel bijzonder om deze op

0: overboord.
1: Ja. Ze gaan echt goed head-to-head hoor, deze twee. Musdemee is kandidaat nummer 1 en Berend is kandidaat nummer 2. Welke is jouw favoriet? Welke van deze twee wil jij morgen in zijn volledigheid horen op 3FM? Stem nu via de NPO Luisterapp, via de poll, een chatbericht. Dat telt niet mee in de stemming. Je hebt nog precies, moet ik even hoofdrekenen, 17 minuten de tijd om te stemmen via die NPO Luisterapp. Ondertussen stormt het verder in Nederland en ook een beetje op de radio. Met nu de nieuwste Nothing But Thieves. Dit is Evolution. Come.

Kate Ryan op 3FM, ondanks een storm, een beetje zomer op je radio. Is niet verkeerd, hè? Nog 10 minuten om te stemmen op jouw favoriet via de NPO Luister-app. Als jij wil bepalen wie morgen voor het eerst gedraaid wordt op 3FM en hier langs mag komen in de studio. Is dat Musdamé, dat jij mij vindt?

Op dit moment een kleine tussenstand met nog een kleine 10 minuten te gaan in de stemming. Is er een voorsprong voor één van de kandidaten van 56% tegenover 44%? Dus het is nog steeds heel spannend en jouw stem kan nog steeds het verschil maken. Wie wil jij morgen helemaal horen hier bij 3FM? Stem op diegene via de NPO Luisterapp. In de chat van 3FM staat de poll voor je klaar. Met een blik op volgende week. Rob Gwerchter en Down the Rabbit Hole.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

Het is wel eigenlijk het allerspannendste moment van de zaterdagavond. Voor het eerst vooraan waarin jij bepaalt wie er morgen in zijn volledigheid voor het eerst wordt gedraaid op 3FM. Hier langs mag komen in de studio om alles te vertellen over zijn of haar nieuwe muziek. Iedere zaterdagavond gaan er twee artiesten head-to-head in een stembattle via de NPO Luisterapp. Zijn de stembussen tot 10:55 open, dus die gaan nu sluiten. Het was heel, heel spannend met net in de tussenstand 56% van de stemmen tegen 44% van de stemmen. Dat was toen in het voordeel van kandidaat nummer 1. Dus daarmee, de stembussen zijn nu gesloten. En de winnaar, met nog steeds 56% van de stemmen, is Mus Damee.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Brilbeu, lenzen zat of... Wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
11: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: 3FM. Bijna is het zondag, maar nu nog niet. Dus de meeste muziek blijf je horen met zometeen live muziek van Royal Otis.
16: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur... met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht, dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden.
15: Dankjewel, ANWB verkeersinformatie jongens. Het gaat helemaal mis op de weg. Waar staat dit op? Het is zondagavond, zaterdagavond. Hoezo staan de files? Goed, ze staan er wel. Op de A2 Utrecht-Amsterdam voor knooppunt Amstel 10 minuten en de A2 Amsterdam-Utrecht.

0: voor Nieuwekerk aan de IJssel. 10 minuten, jongens. Stop maar aan rijden. Het is weekend. 3FM.
1: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
5: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Hoor je dat? Ik heb even het raam van de studio wagenwijd opengezet. Het klettert gewoon naar binnen hier. Wat heerlijk. Jongens, het is weer koud buiten.
9: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Al is koud misschien nog steeds een overstatement. Maar goed, het is nog steeds zomer. Dat wel. Zometeen hier bij 3FM.

Maar ja, mocht je ze ooit ook live hebben gezien, dan zal je iedereen gelijk geven, dat wel. Mocht je ze nou nog nooit live hebben gezien, dan kan dat. Komend weekend, Rock Werchter, daar zijn zij te vinden. Na vorig jaar al de harten van Nederland langzaamaan te hebben veroverd en dat ieder jaar steeds verder te doen, zijn ze nu echt, echt op een liefdesoffensief. En wilde ik ze graag weer even draaien in Livebox Throwback van 3FM en Vooraan. We hebben een heel archief hier bij Vooraan liggen met allemaal artiesten die hier in de Livebox zijn geweest, die iets hebben opgenomen. En wat ik heel graag af en toe nog aan je wil laten horen, en Sofa King van Royal Otis laat ik al vaker aan je horen. Maar ze hebben op die brakke ochtend dat ze hier toen langskwamen nog een liedje gespeeld. Een liedje wat ja, veel mooier is eigenlijk nog dan Sofa King. En waar de zanger van Royal Otis ook nog zoveel beter in tot zijn recht komt. Dat is niet normaal. Zet vooral ook even de stream aan. NPO Luisterapp kun je daarvoor vinden. Of 3fm.nl/live. Royal Otis, If Our Love Is Dead.

allerfijnste muzikale duo wat er op dit moment op de aardbol rondloopt. Afgelopen weekend op Pinkpop, komend weekend op Rock Werchter. Mocht je daar zijn, zie ik je daar sowieso. Daar ga ik een paar biertjes op ze drinken. Royal Otis hoor je in de 3FM Vooraan. Livebox Throwback met If Our Love Is Dead. Vond je dit vet? Dan vind je de andere sessies die we met Vooraan hebben gedaan in de Livebox sowieso ook heel vet. En die zijn allemaal te vinden op het YouTube-kanaal van 3 voor 12... waar alle sessies van Vooraan dus op staan. Zometeen nieuwe muziek van Editors. Naar Lana Del Rey. Dit is Doing Time.

0: Lana Del Rey, Doing Time hoorde je bij 3FM.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Ik ben zielsgelukkig. Ik ben echt heel blij. Ik zag het stiekem wel een beetje aankomen. Maar het is toch wel fijn dat de bevestiging er was. Vorige weekend speelden ze op de mainstage van Pinkpop. Ik heb het over mijn favoriete band aller tijden, Editors. En ze hebben, wat is het, een maand geleden een tour aangekondigd waarin ze Nederland en België oversloegen. Rare move. Rare move. Dat hoort niet. Het is toch wel, zeg maar, als je kijkt waar zij succes hebben gehad. Ze hebben in Nederland en België het meeste succes gehad ten opzichte van alle landen in de hele wereld bij elkaar. Wat echt heel gaaf is. Ze speelden op Pinkpop en lieten daar al wel een beetje door Tom Smit, de zanger die in Nederland zelf al shirt aan had, doorschemeren van: we houden over jullie, we zijn jullie niet vergeten. En jawel, daarna gelijk de aankondiging Ziggo Dome op 18 februari 2027. En ze komen niet met lege handen. Nee, in deze oktober, 30 oktober uit mijn hoofd, komt er een nieuw album uit. Surface, Echo and Sound. Ik mocht Tom Smit, de zanger van Editors, in september van afgelopen jaar spreken toen hij op solo tour was door Engeland en Ierland. Ik sprak hem in Galway en toen liet hij al wel doorschemeren dat ze bezig waren met nieuw werk, maar ook dat het wat anders zou klinken dan je van Editors zou verwachten. Hij zei, ja, we gaan wat meer de oudere kant op, de sound die we vroeger hadden, maar dan wat meer hoe we het nu zouden willen maken. Nou, die oude sound die ze hadden, dat is het geluid van Munich. Ik weet niet of je Munich kent. Dat is deze track. Nou, dit is op zich best wel hard. Dit is ook het geluid van Bones. Dat hele kenmerkende Editors gitaartje. Wat hard is, wat hoog is en wat overal doorheen beukt, werkelijk waar. Maar goed, dat gingen ze nu dus sowieso niet maken, maar wel een beetje die verhalen vertellen. En die wat meer directere platen maken. En dat kunnen we dus verwachten op dat album. En de tweede voorproef is daarvan afgelopen week uitgekomen. Heet The Rush. En je hoort gelijk dat Zero sausje weer terug.

Ik heb iets nieuws voor je, wat heel oud zou moeten voelen eigenlijk. Alleen dat doet het niet. Het is heel vaag, maar het blijft voor mij ook een beetje vaag. Ik ga het er zo met je over hebben. Naar de nieuwste Olivia Rodrigo. Dit is Stupid Song. New York City.

even mee terugnemen naar 2015. De tijd waarin er echt een heel erg net een nieuwe Nederlandse band was begonnen. Nou, band kun je eigenlijk niet helemaal zeggen. Officieel was het de zanger van de band en zijn project. Het eerste liedje dat zij uitbrachten was deze.

hebben toen heel veel gedraaid. En uiteindelijk helaas niet hun grootste hit geworden, maar wel by far hun mooiste liedje. Ik heb het over Somje trouwens. De echte fans kennen hem wel en op 3FM dus vaak genoeg gedraaid. En er moet de verrassing heel groot zijn geweest dat eerder dit jaar de tracklist van hun album 24 Hours bekend werd. Want daar stond opeens dus de sequel voor deze track op. Ik weet nog, hè? Gaan ze nou opeens weer een beetje die oude sound in, terwijl die blazers opeens juist zo prominent liggen en die live ervaring van Somje totaal anders is, met ook wat nieuwe en vervangde bandleden. Er stond opeens op Feels Part 2. Dit is namelijk Feels Part 1. Ja, dat stond er dus niet bij, Part 1. We wisten nooit namelijk dat het apart zou zijn. En in de filmwereld geldt dan vaak de regel dat deel 1 beter is dan de sequel. En ik dacht heel lang dat het ook zo zou zijn. Maar dat album 24 Hours is nu al een tijdje uit. En het tegendeel is waar. Ze zijn er gewoon overheen gegaan. Over die allereerste track heen. En dat is moeilijk hoor. Maar je hoort het gelijk. De sound van Somje van nu. En de feels van nu. Het is Feels Part 2 van Somje.

0: Het is 3FM waar je naar luistert. Jordan, Samber en 12 to 12. Zometeen heb ik een groot gapend gat voor je vrijgehouden in de playlist van 3FM. Zou het wel lekker vinden op zo'n moeilijke avond als deze qua weer, dat jij me opvult met jouw favoriete track. Weet ik zeker dat jij je ook even goed voelt bij de playlist.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Drop het even in de NPO luisterapp, ga ik dat zo meteen voor je draaien. Ondertussen op deze warme, bijna kleffe zomeravond is de kans best wel groot dat je best wel wat onweer hebt gehoord. Of in ieder geval flitsen hebt gezien ergens in de lucht. Hier in Hilversum trekt de bui net voorbij. Jammer, ik ben een stormchaser. Ik ben een WK-watcher en een stormchaser. Ik wil gewoon onweer zien, ik wil het voelen, ik wil alles. Ik zag net hagelsteen hier vallen, dat ging ook helemaal nergens over. Maar ik wil je in ieder geval wel even voorstellen aan een liedje dat perfect past bij het weer op deze zomeravond. Het is een beetje klam, zo broeierig, donker ook zeker, maar vooral heel relaxed. Het is tenslotte nog steeds de late zaterdagavond. Het is nieuwe muziek van Britse producer Bonobo. Me and You, zo heet de allernieuwste. En je hoort hem natuurlijk als allereerste

0: The Less I Know The Better hoorde je bij 3FM. Kim, goeie, wat moet ik zeggen, avond of nacht al voor jou?
1: Ja, maakt niet zoveel uit. Beide kan wel inmiddels.
0: Jij mag van geluk spreken volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ik had het net over de grote storm die over Nederland raast. Over de regen, over de hagel die hier net is neergevallen in Hilversum. Ik baal dat ik mijn auto voor de deur heb geparkeerd, want dan kon ik zien hoe die werd bekogeld door die hagelstenen. Dat was niet normaal. Maar je zegt, het is hier al de hele tijd droog en nog zo warm. Waar zit je?
1: Ja, ik zit in Emmen.
0: Nou, zal ik eens even kijken op Buienradar hoe dat ervoor staat voor de komende uren?
1: Ja. Alles gaat er langs.
0: Ja, je hebt gelijk. Ja, alleen ergens midden in de nacht komt er eventjes een klein buitje. Maar het lijkt alsof er een soort Iron Dome om Emmen heen zit. Echt waar, ja. Werkelijk waar. Maar is het wel een beetje uithouden bij jou met de hitte?
1: Nou, niet echt.
0: Heb je een ventilator al geprobeerd?
1: Ik heb ventilator, maar alsnog is het 27 graden in huis.
0: Nou, maar kijk, dat is goed. Want morgen wordt het ook ongeveer 27 graden en dan gaan we afbouwen, hè?
1: Ja, eindelijk.
0: We hebben het overleefd. Kim, heb je het zwaar gehad?
1: Ja, valt mee.
0: Oké, gelukkig.
1: Ik heb vakantie, dus lekker niks gedaan.
0: En je voelsprieten van nieuwe muziek, die kon daar ook open blijven staan. Want jij wilde de nieuwste van Mark Ember horen op 3FM.
1: Klopt, inderdaad, ja.
0: Vertel, groot fan?
1: Ja, heel groot.
0: Waarom, wat vind je zo leuk aan Mark Ember?
1: Ja, zijn vibe van de muziek. Het is gewoon lekkere muziek. Het concerten ook altijd hartstikke gezellig en leuk.
0: Ja, hij neemt ook nog steeds echt wel goed de tijd voor zijn fans. Ben je wel eens bij zo'n, zo'n after gig buitenconcertje geweest van hem?
1: Ja, zeker, ja.
0: Is dat heel bijzonder nog steeds? Of is het nu al een beetje een trucje aan het worden?
1: Nou, valt mee. Ik vond de pop-up shows die hij toen door Europa deed, vond ik leuker. Dat vond ik wel meer hebben.
0: Ja, we hebben het hier zomaar even over met z'n tweeën. Wat hij dus doet, is hij gaat na een optreden in een grote popzaal, dan gaat hij nog even buiten op een auto staan of op een kliko staan. Dan gaat hij nog even akoestisch spelen voor een handjevol fans, hè?
1: Ja, klopt.
0: Oh, wel vet, man. Dat blijft een bijzondere gozer, echt waar.
1: Ja, zeker.
0: Wil je hem zelf aankondigen, de nieuwste Mark Ember op 3FM?
1: Zeker.
0: Nou, ga je gang.
1: Dit is Mark Ember met These Are The Days.
0: Ah, lekker zeg. Fijne avond, hè.

0: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Oranje fans opgelet.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: 3FM. Bon Jovi, Atuti, een bijzonder goede nacht. Zometeen nieuwe muziek van, jawel, Peggy Goo, maar ook zwangere Guy komt eraan.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Na het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als 5e. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden.
11: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
13: Scherp blijven, hè? Als een attentie, weet je. Zometeen de nieuwe van Peggy Goo hier bij 3FM. Eerst Milky and Malgrab, dit is Just the Way You Are.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Vodan Boys, Blindsided.
5: Met 3FM ontdek je nog.

nieuwste Wodan Boys op 3FM Blindsided. Perfecte mix van sexy en swag. Nou, het gaat sowieso niet over mij. Het zegt Peggy Goo over de allernieuwste track. Kun je ongetwijfeld nog kennen van deze.

met Ira Starr. Grote internationale ster. Stond 2 jaar geleden bijvoorbeeld op Glastonbury. Heeft al miljarden streams. Maar nu is het tijd voor een gezamenlijke zomerhit. En dat is een probleem voor iedereen die verder nog streamingcijfers wil starten. Dus dat gaat.

0: vol met hele rare vergelijkingen zit op een rare beat.
1: Neem een paar pols van die vredespijp. Ik ben niet te laat, maar ook niet op tijd.
0: Mula B is hier sowieso heel erg goed in. Heeft hij natuurlijk ook laten horen op... God, hoe heet die track ook alweer? Die moet ik even erbij pakken, hoor. Nee, die ga ik niet vinden. Dat is die track waarin hij al die rare vergelijkingen maakt. Ook met allemaal landen en woordspeling en zo. Dat is overgenomen door onze grote Belgische vriend Zwangere Guy. Staat komend weekend op Rock Werchter. Stond daar in 2023 ook al. Is daar langzaam vaste gast aan huis. Heeft een nieuwe track, die heet Kim Kleisters.
2: Prikken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: vieze bluff om mijn plan gaan.
1: Chukinho, canela, salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

midden kan hakken. Misschien ben je vanavond noodgedwongen thuisgebleven, omdat het zulke klote weer is of omdat je het juist te warm had. Nou, in beide gevallen van klote weer dus. Dan is dit het moment om je huis in ieder geval even te veranderen in een club. Of waar je ook bent, te veranderen in een club. Met muziek van Partyboy 6ix9ine en Ketama. Twee Australiërs. En als je alleen al naar ze kijkt, dan weet je dat ze ongelooflijk vette muziek maken. Allebei een matje met zo net niet snor. Het is hip. Ik denk niet dat er nog heel veel dames aan de voeten liggen, maar dat komt vanzelf wel. Zetten ieder weekend festivals op zijn kop. Staan over een paar weken bijvoorbeeld allebei op Awakenings. Maar nu is er voor het eerst een samenwerking. Die heet Pumpin. En dit is echt, echt waar een van de allerfijnste dance tunes van dit moment. Party.

heb zometeen nog een plekje voor je vrijgehouden. Wat wil jij horen op deze late zaterdagavond? Kan een ultieme nachtbanger zijn, een goede weekendtrack. Iets wat je nog een beetje mist op de playlist van 3FM. Dat kan natuurlijk ook. Een liedje wat perfect past bij dit stormachtige weer. Van alles. Het kan ook een frustratietrack zijn omdat je weer helemaal ernaast zit met je Scorito WK-pool. Dat kan natuurlijk ook. Laat het even weten via de NPO-luister-app. Ga ik het zo meteen voor je draaien. Alles wat je wil horen is welkom hier bij 3FM. Eerste track van een zangeres die volgens de kenners het beste album van 2026 tot nu toe heeft gemaakt. Nou, dat is knap hoor, zo op de helft van het jaar. Rauw, hyperactief, heel dansbaar. Slater met triple Y. Ook in oktober staat ze op Paradiso. Die show al helemaal uitverkocht. Dit is een van de allerbeste en allernieuwste. Slater, dit is Dance bij 3.

Dominic Fike, White Keys, hoorde je bij 3FM. Er zijn tracks die vaak genoeg voorbij komen op zich nog in je leven. Maar dan wel op plekken waar je af en toe denkt... hoorde ik hem nou ook weer voor het laatst? Dit is er zo eentje. Heel blij dat Michel me aanvraagt via de NPO Luister.

DXCX hoorde je bij 3FM en 360. Dat betekent dat ze een volledig rondje heeft gemaakt. Wij ook in het draaiboek. De show is voorbij. Zometeen de 3FM Nachtdienst die weer voor de deur staat. Met niemand minder dan de onbetwiste ginger van 3FM, Bas van Schaik. Hij hoort het niet, want hij is nu iets aan het opnemen. Dus ik mocht

0: feest en de beste muziek voor in je weekend hoor je zometeen. Zometeen onder andere Tuvalu en ook Shakira staat voor je klaar. Na het laatste nieuws, het is bijna 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. De code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Bas van Schaik. De scholen, de winkels, sportscholen, alles is dicht. Behalve je ogen en de volumeknop van je radio. Geniet van je weekend en de muziek op 3FM. Dit is Tuvalu.

Ja, ik kan er dus echt helemaal niks van. WK-wedstrijden voorspellen. Je hoorde het officiële WK-anthem van dit jaar van Shakira en Burna Boy. Je hoorde Die Die bij 3FM. Ja, ik ben echt een groot sportliefhebber. Ik dacht, ik heb daar wel verstand van. Nou, niks is minder waar. Ik sta 102e van mijn pool. En er doen 105 mensen mee. Nou, dan weet je een beetje hoe ik ervoor sta. Echt ontzettend slecht dus. Over 2 dagen, dat speelt Nederland natuurlijk tegen Marokko. Bij deze, ja, ik ga invullen dat Marokko gaat winnen. Niet omdat ik anti-oranje ben, absoluut niet. Ik ben echt voor oranje. Ik ben ook echt ervoor dat ze ver gaan komen. Maar ik denk, als ik invul dat Marokko gaat winnen, dat de grootste kans is dat oranje daadwerkelijk gaat winnen.

3FM, Daft Punk en One More Time. Het is echt ontzettend balen voor iedereen die het laatste moment dit weekend pas te horen kreeg dat DEFCON 1 niet doorging. Het grootste hardstyle-festival ter wereld, afgelast vanwege de hitte. En ja, ik vind ook, hardstyle die krijgt veel te weinig liefde. Het is zo lekker recht toe, recht aan. Geen ingewikkeld gedoe. Gewoon die kick waar je mega veel energie van krijgt. Dus voor 10 seconden wanen we onszelf even op DEFCON.

isn't ready.

3FM. Het gloedje nieuwe muziek van Somber. Jordan, My Body Isn't Ready. Nou, mijn lichaam ook niet. Niet voor die 35 graden overdag. En al helemaal niet voor deze plaknachten. Wat doe jij om toch nog een beetje in slaap te komen? Ventilator op standje, orkaan. Een koude douche nemen vlak voor het slapen gaan. Misschien een raam wagenwijd open. Of zoals ik, gewoon alle drie om maar een beetje in slaap te kunnen komen. Ja, wat ook helpt, is die radio nog even een tandje harder zetten. Want van deze beats gaan je speakers zo hard klapperen dat er vanzelf een frisse wind uitkomt.

0: Bart de Maas bij 3FM. Jorda, I like the way you kiss me. Ik ben benieuwd, wat is nou jouw ultieme meezinger? Zo'n nummer waarbij het echt onmogelijk is voor je om je mond te houden, waar je gewoon automatisch op gaat meezingen. Is dat bijvoorbeeld deze?
1: Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee.
0: Of misschien deze? Ja, dit is echt mijn favoriete meezinger van dit moment. Cheerio!
1: We gaan nog even door.
2: Even door.
1: Oh, cheerio.
0: Wat is nou jouw favoriete meezinger van dit moment? Drop hem in de NPO Luisterapp, dan draai ik hem zo meteen voor je. En eerst de favoriete track van een wc-juffrouw. Die vragen altijd 50 cent.

0: Another bij 3FM. You're the talk to you.
1: 3FM. Zing mee. Om 14:15.
0: Iedere zaterdag op zondagnacht, zo rond de klok van 14:15... dan vieren wij hier zo bij 3FM het nationale meezingmoment. En ja, ik zie een liedje wat aangevraagd wordt via de NPO Luisterapp. Het heeft natuurlijk ook de hele avond echt ontzettend gedonderd. Ik reed hier in de auto naartoe, naar de studio van 3FM. Dat waren hagelballen van zeker 2 centimeter. En jij zat ook in de auto, hè Jesse?
2: Ja, klopt, inderdaad. Ik was onderweg naar werk.
0: Waar was je naartoe onderweg? Ja, naar werk. Wat doe je?
2: Ja, ik ben zuster. Ik werk in het ziekenhuis.
0: Waren die ballen, die snel hagelballen, ook zo groot bij jou?
2: Ja, ik schrok er dus best wel een beetje van. Ik ben dan niet zo fan van donder en van bliksem en van al dat, die lichten en zo.
0: Nee, hè?
2: En toen kwamen die ballen er nog bij. Ja, ik vond het toch wel een beetje eng.
0: Ik weet nog, ik was vroeger op vakantie echt altijd ontzettend bang als ik dan in zo'n tent zat voor donder en de bliksem. Ik ging altijd onder de tafel. Wat deed jij als er vroeger donder en bliksem was?
2: Ja, nou ja, ik vond het echt, ik vond het altijd wel super spannend. En als ik dan in bed lag en het was zo aan het onweren, dan kroop ik onder mijn dekens. Ja. En dan dacht ik, ja, als ik ze niet zie, dan zien ze mij ook niet.
0: Ja, precies. En dan ben je toch nog een soort van een beetje veilig.
2: Inderdaad. Dus dat verstoppen, dat hielp.
0: En de muzikale variant, die spreek je wel wat meer aan?
2: Ja, die wel natuurlijk. Ik ben geboren en getogen in Brabant. Dus dit liedje is... Hoort daarbij.
0: Zing lekker een stukje mee met de donder en de bliksem. Guus Meeuwis.

ken niet het volle teken, zo ken ik. La la la la la la la la la.

Terug naar de tijd dat corona gewoon nog een biertje was. Terug naar 2009 met David Guetta. Je hoorde Memories bij 3FM. Bas hier, ik ben 20 jaar. Ja, als we gaan teruggaan naar 2009 of daarvoor, ik moet het echt hebben van de verhalen van mijn ouders. Maar die muziek uit die tijd, die is wel echt geweldig, hè? Ook als je het zoals mij niet bewust hebt meegemaakt. Maar de muziek die je terugbrengt naar die tijd, die hoor je hier elke dag op 3FM. Of vanaf 9 uur. Met Ivo, die start je werkdag op met de tijdloze tracks.

0: is heerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Amy Winehouse bij 3FM en Tears Dry on Their Own. Afgelopen twee dagen was het code rood in Nederland. Nou, zometeen gaan we ook heel hard hier zo op 3FM met deze. Je radio slaat er vanzelf rood aan als je deze op volle kracht aanzet. En ook Milky Chance, Stolen Dance hoor je zo. Na het laatste nieuws, het is bijna 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4:00 vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Bas van Schaik. Zometeen wil ik je voorstellen aan iemand waarvan ik dacht, diegene is al lang internationaal doorgebroken. Blijkt gewoon een Nederlander te zijn. Zijn muziek moet je horen en hoor je zo meteen.